0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
2: Guess what they dance in Colombia?

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen Third World. Soul Asylum komt eraan. En Jermaine Stewart heeft een kledingadvies voor je.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er nog eens 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man zou gaan. Dat blijkt dus een jongen van 17 te zijn op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van de statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeren in de samenleving. Nou, mocht dat plan niet werken, dan kunnen bepaalde gevangenen altijd nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat zelfs 4 weken. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vandaag geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië. Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld. Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de beste nummers 3 nog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord en Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada en Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Door 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Op dit moment is het 6:02. En goed nieuws voor alle weggebruikers. Er staan op dit moment in onze regio geen files. En ik zou zeggen, Ga met die banaan!
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
0: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Goedemiddag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Vonkel nieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. En op dit moment goed nieuws voor alle weggebruikers. Want geen files in de regio.
1: Lekker.
0: En het wordt weer zo'n tropisch warme dag. Hè?
1: Oh ja.
0: Echt 35 graden kan het vandaag wel aantikken.
1: Code
0: zometeen het uitgebreide weerbericht van Ed Alders krijg je nog. En het is inderdaad code oranje. En niet alleen vanwege het weer, maar ook vanwege die wedstrijd vanavond natuurlijk.
1: Ik denk dat er trouwens best veel mensen gaan kijken. Als je niet kan slapen, kan je net zo goed die tv aanzetten.
0: Precies, kan je net zo goed even uitgaan en gewoon in je boxershort op de bank. Lekker naar de televisie kijken en dan om een uur of 3, 4 naar bed gaan. Alhoewel, het kan ook zijn dat vanwege het noodweer die wedstrijd wordt uitgesteld.
1: Oh.
0: Ja, dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Want dan denk je van, nou, ik ga wakker blijven tot 1 uur. Moet je straks tot 4 uur wakker blijven.
1: Nee.
0: Of tot 5 uur wakker blijven. Ja, dat gaat niet.
1: Dat gaat gewoon niet.
0: Nee. We hebben trouwens wel een medewerker van Rijnmond. Die is de hele nacht wakker gebleven. Die was namelijk bij die wedstrijd van Marokko. Bij een talkshow die georganiseerd werd in Rotterdam. Moeten we zo meteen even over spreken. Hij is hier nog steeds zijn videomateriaal aan het editen.
1: Arme man. Maar hij heeft wel een hele gezellige avond gehad, volgens mij. En we moeten zo meteen ook even met een dierenarts bellen. Want hoe hou jij je huisdier koel met die temperaturen? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, en ik zei het net al. We hebben natuurlijk die wedstrijd van vanavond. Daar blikken we op vooruit met onze WK-watcher Frank Stout. En we gaan ook nog bellen met een ultieme Oranje-fan. Die is echt al zo lang fan van het Nederlandse elftal. Hij aast nu op zijn 250ste wedstrijd. Hij staat ook in de top 200 supporters van Oranje.
1: Zo.
0: Nou ja, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we nemen je mee terug naar de jaren 80 en 90. Met onder andere deze.

0: deze week.
1: 80s en 90s week.
0: Jouw lievelingsplaat uit de jaren 80 en 90. Op Radio Rijnmond.
1: Met Peter en Milou.
2: Goeiemorgen.

0: Back to the 80s and 90s deze hele week bij Radio Rijnmond. Third World en Try Ja Love hoorde je.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
0: Ja, ook al is het snik heet. Tijd voor de WK-update van Milou en Peet. En de vraag is natuurlijk, welke wedstrijden zijn gisteravond en vannacht gespeeld?
2: Hebben er nog Feyenoorders gescoord? En welke WK-duels worden later vandaag uitgevochten?
0: Zwitserland-Canada eindigt in ieder geval in 2-1. Betekent dat de Zwitsers poolwinnaar zijn geworden en Canada tweede. Bosnië-Herzegovina won met 3-1 van Qatar. En er waren nog twee wedstrijden superbelangrijk voor Nederland. En dat was natuurlijk die wedstrijden in groep C. Marokko met oud-Feyenoorder Soufiane Amrabat in de basis won met 4-2 van Haiti. De Haitianen, het was wel spannend, die stonden zelfs nog even op een 2-1 voorsprong. Maar Marokko revancheerde zich onder andere dankzij een prachtige goal van Saibari.
3: Hakimi. Het zal nog meer van hem moeten komen. En van Saibari. Daar is hij voor de derde keer op dit wereldkampioenschap. Ismaël Saibari.
0: Ja, dat was dan de 2-2. Uiteindelijk werd het dus 4-2 nog voor Marokko. En dus kwam het allemaal goed voor de Marokkanen die ook in Rotterdam-Zuid waren. En waar jij bij was, aangeschoven verslaggever Arjan Smilde. Jij was bij die wedstrijd in Rotterdam-Zuid. Wat was dat eigenlijk voor evenement?
4: Ja, dat was tijdens een talkshow. Mokro Inside heet dat. En dat hebben ze een beetje als tegenhanger natuurlijk gedaan van... Vandaag Inside, hè, de Voetbal Inside, allemaal dat soort termen. En ze waren gewoon een beetje aan te houden hoeren over voetbal met wat gasten.
2: Wat goed.
4: En niet de minste, wethouder Fauzi Archibar was er bijvoorbeeld, Hugo Borst. Ja, als je een mening wil hebben, dan is Hugo wel van de partij. En cabaretier Javet.
0: Javet Essoufi inderdaad. Die staat gewoon trouwens aankomende zaterdag staat hij in de Rotterdam Ahoy. Dus echt uniek voor een Nederlandse Marokkaan dat hij gewoon een uitverkochte Ahoy heeft als cabaretier. En die reageerde ook nog even voor jouw camera op de vraag wat hij dan zou vinden van het affiche Nederland-Marokko.
5: Een van de opties is een wedstrijd op het WK Nederland-Marokko. Marokko-Nederland. Wat is dat dan?
6: Ja, dat wordt een feest. Dat wordt wat. Het is nu, we leven nu in een tijd dat we zeggen van het is een 50-50 wedstrijd. En Nederland heeft natuurlijk geweldige spelers, maar Marokko ook. En ja, het zal wel heel erg vermakend worden.
5: Je bent echt een voetbalanalist.
6: Ja, ja. Ik moet niet te veel complimenten krijgen, meneer, want anders ga ik in mezelf geloven.
0: Ga ik in mezelf geloven?
4: Hij zei meneer tegen me. Ja.
0: Dat is ook echt zo'n typische vandaag in zijterm die ze dan bij Mokro in Zijt ook hebben overgenomen. Wat ja, grappig, joh. En hoe was de sfeer toen ze uiteindelijk wonnen?
4: Nou, het was sowieso bloedheet in die hal. Het was aan het Afrikanenplein in een buurthuis. En het was met al die lampen erop, geen ventilatoren, want die moesten uit vanwege de show. Nou, het zweet liep met mijn beeld in die ruimte, kan ik je vertellen.
0: Marokko won dus van Haiti.
4: Ja,
0: op hetzelfde moment speelde Brazilië tegen Schotland. En dat won ook met 3-0. Betekent dat Brazilië nu groepshoofd is daar? Dan moet ik het even goed zeggen. Ja, Brazilië is de winnaar in groep C. Ja. Betekent dat Nederland waarschijnlijk tegen Marokko speelt.
2: En dan had je ook nog wedstrijden, twee zelfs, in groep A vannacht. Zuid-Afrika won met 1-0 van Zuid-Korea. En Mexico met 3-0 van Tsjechië. Dus dat betekent dat Mexico in Zuid-Afrika respectievelijk eerst en tweede zijn geworden.
0: Ja, en vanavond om 10:00 nog twee wedstrijden in groep E. En dat is natuurlijk belangrijk voor ons. De allerlaatste kans voor Dick Advocaat en Cor Pot om zich met Curaçao op miraculeuze wijze toch te kwalificeren voor de volgende ronde. Dat zou ook een spektakel zijn natuurlijk. Dan moet dat
4: en een
0: gebeuren.
4: Feest in Rotterdam ook.
0: Ja, dat is ook een enorm feest in Rotterdam. Ecuador neemt het op tegen Duitsland. En s'nachts om 1:00 onze eigen pool. Oranje neemt het dan op tegen Tunesië in groep F. En Japan speelt dan nog tegen Zweden. Ja, dan zijn we natuurlijk heel benieuwd tegen wie we moeten spelen. Wordt het dan een Marokko-kraker of wordt het Brazilië? De gele Canaries. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We blikken later deze show vooruit met onze WK-watcher Frank

0: keep on moving. Dat was ook echt het advies van Gaston Taumet aan de Crescentio Summerville. En die jeugd bij Feyenoord, hè, blijven bewegen. Dat is zo belangrijk, omdat je bent niet zo sterk. Dus jij moet continu in beweging blijven. Daardoor kunnen ze je niet attackeren. Nou ja, en dat heeft later natuurlijk wel zijn vruchten afgeworpen. Maar dit alles terzijde.
1: Want het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend ook weer van Dave Datema.
2: Ja, in de hitte zagen we gisteren al tal van creatieve oplossingen om een beetje cool te blijven. Maar niet alle oplossingen zijn zo gewenst en verstandig. Strakjes meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, 1 voor half 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Teken recht voor mij de verkeersinformatie. Met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arkel en knooppunt Del. 4 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer en daar doe je ook 7 minuten langer over. En dan tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. 6 kilometer doe je 8 minuten langer over en dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Ja, en dat het warm wordt, dat is een inkoppertje. Maar hoe warm wordt het vandaag? Ed Alders, een hele goede morgen.
9: Ja, dag Peter, een hele goede morgen. Nou, net een fractie minder heet dan gisteren. In ieder geval, het zal een graad schelen, maar ja, daar zal je weinig van merken. Ja, vanochtend was ik zelf al om 3 uur op, was ik al aan het werk. Want ik ben net alweer terug om een uur te lopen met de hond in de polder. Dat is nog het beste moment van de dag. Want ja, gisteren met zijn tong op zijn bek kon je hem nog eventjes naar buiten laten gaan. Maar ja, voor zo'n viervoeten is dat veel te heet. En vooral een zwarte hond natuurlijk. Nou, dan weet je al genoeg. Ja, die kunnen daar helemaal niet tegen. Ja, vanochtend is het stralend zonnig. De temperatuur op dit moment bedraagt 22 graden. In tegenstelling trouwens tot het noorden van het land. Daar zit lage bewolking en mist op dit moment. Heel ander weer. En daar is het ook een heel stuk koeler. Of beter gezegd aangename. Nou, vanmiddag schijnt ook de zon, Peter. En ja, temperaturen van zo'n graad of 30 langs de kust. Tot 34 graden dan landinwaarts. Gisteren werd het 35,3 graden. Nou, vanavond is het ook zon overgoten. Blijft erg lang warm nog. Ook voor de komende nacht hoge temperaturen. Ik heb het al vaak aangegeven, ook tijdens de wedstrijd vannacht. En uiteindelijk koelt het dan af tussen haakjes dan naar 22 tot 25 graden. Ja, en morgen kan de temperatuur dan nog wel een iets hoger uitkomen dan vandaag. Er is morgen zon met wat sluierbewolking. Het wordt dan 33 graden langs de kust, 36 of 37 graden landinwaarts. Nou komt de wind eerst uit het zuiden tot zuidoosten. Maar morgen in de loop van de middag dan gaat de wind uit het westen tot noordwesten waaien. En dat gaat, ja, dan gaat die temperatuur toch wel wat terug. Dan gaan de scherpe kantjes er vanaf. En dan verwacht je dat de temperatuur later in de middag zakt naar een graad of 30 ongeveer. Maar goed, dat is nog altijd tropisch natuurlijk. Dus ja, voorlopig is het heet en ook drukkend, want er zit veel vocht in de atmosfeer.
0: Dankjewel Ed voor zover. En zo meteen trouwens nog wat tips van een dierenarts om hoe je om moet gaan met je huisdier in deze hitteomstandigheden in code oranje. Maar eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Er is een jongen opgepakt voor de reeks aanrandingen in Zwijndrecht en Ambacht de afgelopen weken. Het gaat om een jongen van 17 uit Ambacht die zo 9 vrouwen hebben betast. Op basis van de signalementen kreeg de politie al vrij snel het idee dat het steeds om dezelfde dader ging, rijdend op een fatbike. Gisteren werd dus de verdachte opgepakt. In Venezuela zijn kort na elkaar 2 zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving die had een kracht van 7,2. Later, en dan hebben we het over 40 seconden later, volgde er opnieuw een aardbeving. En deze had zelfs een kracht van 7,5. Nou, hoe groot de schade is, dat is allemaal niet bekend. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. En gisteren was de eerste dag dat de temperaturen, je hoorde het net van Ed Aldersol, op sommige plekken ver boven de 30 graden uitkwamen. Maar hoe ga je om met die warmte als je aan het werk bent, bijvoorbeeld buiten? Nou, heel opvallend was op Schiphol dat er een opblaasbadje was neergezet tussen de vliegtuigen, door het grondpersoneel. Dat heeft een filmpje geplaatst dat online rondgaat, hè, van verschillende grondmedewerkers die een verkoelende plons nemen. Nou, de krant ging op zoek naar hoe kan dat dan? Hè? Wat is het verhaal erachter? Schiphol blijkt er niet achter te zitten. Het is een eigen initiatief geweest van 2 medewerkers die het badje van thuis hadden meegenomen en gewoon een plons water erin hadden gegooid. Schiphol snapt het wel, maar zegt van ja, het is toch niet helemaal de bedoeling dat tussen de vliegtuigen. Dat wil niet zeggen dat de luchthaven er zelf niets aan deed om het personeel koel te houden. Er werd een grote tuinslang neergelegd en medewerkers die konden regelmatig even langskomen om even compleet nat gespoten te worden.
0: Ah, dat is wel heerlijk zeg. Daar heb ik inmiddels ook wel een beetje behoefte aan. Hoe warm is het hier in de studio? Vraagt Adrie Paans via de Rijnmond app.
2: Als ik daar even op mag. Kijk, ik was hier redelijk vroeg. Niet zo vroeg als Arjen Smilde, die natuurlijk heel de nacht door is gegaan. Maar ik kom hier binnen om 4:15 of zoiets dergelijks. Ja? En er stonden alle airco's die stonden uit. Nou, muf dat het hier was, joh. Ja. En vies warm. En op een gegeven moment ben ik een paar verhaaltjes ben ik aan het tikken. En vervolgens hoor je die apparaten aangaan. Dan weet je, ah, daar komt de airco. En dat scheelt echt een ongelooflijke hoop, hoor. En dan is het, ja, dat scheelde echt binnen een paar minuten. Was het echt gewoon aangenaam op de redactie.
0: Ja, het is nu 25 graden hier in de studio.
2: Het is hier een stuk warmer dan op de redactie. Klopt. En ook een heel stuk warmer dan in de nieuwscel, waar het echt net 20 graden aanvoelt.
0: Ja, een soort koelcel.
1: Ja, bijna wel. Kunnen we daar dan de uitzending gaan doen? Bij Dave in de nieuwscel. Gezellig.
0: Sowieso heel gezellig.
2: Maar we bij elkaar op schoot dan.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Wat doe jij om je kamer koel te houden? Laat het even weten via de app.

0: Spice Girls en Stap, right now hier bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 7 minuten over 6:30. Ja, wat doe jij om je huis of je kamer te verkoelen? Daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Wij hebben een vrij koel huis, daar hebben we geluk mee. Maar gisteren werden het toch wel 6, 27 graden bij ons. En ik dacht van ja, nu kan ik echt wel wat verkoeling gebruiken. Ja. Dus ik heb aan Winnie gevraagd, mijn vrouw, om even op onderzoek uit te gaan. Dus Winnie op jacht. En ze ging naar de Gamma, ze ging naar de Praxis, de Hema. Alle ventilatoren, overal waren ze uitverkocht.
1: Ja, vind je het gek?
0: Nee, maar nergens was er dus meer iets te vinden. Kwam ze uiteindelijk terug met een... Ja, ik heb hem meegenomen, hij zit hier in het tasje. Met een apparaat.
1: Wat is dit ook?
0: Dit is een TriStar Mini Aircooler.
1: Ja,
0: dus, het... ja dus dit, hij is van de Trekpleister. Dan weet je het al natuurlijk, hij kostte 11 euro.
1: Nee, voor zo'n klein ding. Het is denk ik net zo groot als jouw mannelijke hand.
0: Ja,
1: en dan vierkant.
0: Het ziet er een beetje uit als een cd-speler van vroeger. Hij heeft ook allemaal hele coole lampjes en zo. Er zit een waterreservoir in. En het idee is dan, dat doe je dat klepje. Hier, dit is het klepje. Dat doe je dan open en dat doe je dan lauw water in. En die zet hij dan om in koele lucht. Nou, ik heb ongeveer 1,5 uur gewacht. En hij heeft dus 3 standen.
1: Ja.
0: Ik heb hem op zijn allerhardst gezet. En dan hoor je een iets hardere brom dan bij standje 1. Maar er gebeurt verder helemaal niks.
1: Ja, maar hij is ook zo klein. Dat kan toch nooit jouw slaapkamer lekker verkoelen?
0: Nee, maar zelfs...
1: Maar heb je het ook neergezet gisteren?
0: Ja, maar lieve schat, zelfs als ik met mijn gezicht tegen dat ding aan zit, dan gebeurt er helemaal niks.
1: En dat allemaal voor 11 euro.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ik had het kunnen weten natuurlijk. Maar ik vraag me wel af, wie maakt nou zo'n ding als je weet dat het niet werkt? Dat snap ik dus echt niet.
1: Nee, ik ook niet. Ja, geld verdienen.
0: Ja, gewoon ja, maar 11 euro voor een best wel groot apparaat dat niet werkt. Dat is toch bizar. Maar goed, er zitten allemaal hele kekke lampjes aan en zo aan de zijkant. Bij dat waterreservoir, blauw en groen licht. Er gebeurt van alles, behalve dat er dus koele lucht uitkomt. Als je met je wang er tegenaan zit, dan voel je een heel licht briesje. Dus wil jij er zo nog heel even naar kijken?
1: Ja.
0: Jij bent iets handiger dan ik.
1: Maar wat ga je nu dan doen? Want je hebt nog steeds geen airco.
0: Nee, ik heb nog steeds geen airco. Nou, uiteindelijk heb ik ergens een ventilator. Die kan ik dan morgen ophalen. Vandaag ophalen. Ik word gebeld vandaag later. En dan ligt er waarschijnlijk een staande zwarte ventilator voor in de slaapkamer.
1: Ach, wat goed.
0: Ja, ik ben zo benieuwd. Wat doe jij om je huis koel te houden of je slaapkamer te verkoelen?
1: En hoe warm is het bij jou? Want
0: ja.
1: Ik bedoel, ja, 26 graden is wel heel warm. Maar ja, als het buiten 35 is...
0: Ja, maar misschien hoef je helemaal niks te doen.
1: Hebben.
0: Misschien hoef je helemaal niks te doen. En dan heb je gewoon een koele kamer. Dat kan natuurlijk ook...
1: Oh,
0: of heb je voor ons een tip? Wat doe jij om je huis of je slaapkamer koel te houden? Dan komen we aan het einde van de uitzending met de top 3 tips om je huis te verkoelen van onze luisteraars.
1: We willen wel bewijs dat jouw tip werkt.
0: Ja, natuurlijk willen we daar een bewijs van. Dit is eerst Robert Palmer en UB40. I'll be your baby tonight bij Radio Rijnmond.

0: Robert Palmer en UB40. I'll be your baby tonight hier bij Radio Rijnmond. We gaan op zoek naar een vroege vogel. Wat maakt het dat jij al wakker bent? Nou, Sonja die laat weten dat ze aan het wachten is op dit moment op een ventilator. Want op dit moment is het bij haar in de huiskamer 27,5 graad. En ze zegt, ik heb dinsdag heb ik een ventilator besteld. En die wordt nu tussen 8 en 12 bezorgd. Dus zij zit thuis vol spanning op de bank te wachten tot dat ding eindelijk wordt thuis bezorgd. Nou, heel veel sterkte, zegt ze erbij, zowel in de studio als thuis. Jij ook, hè, lieve Sonja. Veel sterkte. En Trudy, die heeft twee bladloze ventilators staan. Wat zijn bladloze ventilators, Milou? Ik heb er nooit van gehoord.
1: Ik ook niet. Ik denk, jawel, dat er niet van die wieken in zitten in zo'n ventilator.
0: Bladloos.
1: Bladloos.

0: Deze hele week gaan we terug naar de jaren 80 en 90. Paul Simon hoorde je Graceland bij Radio Rijnmond. En ik krijg gewoon een bericht binnen van Rien. Die zegt, wij zijn diesels. We zijn heel vroeg wakker. Over een uurtje krijgen wij oppaskinderen vanuit een redelijk koele huiskamer. We hebben twee plafonniers en plafonnières. Hierin zitten ventilatoren.
1: Lekker.
0: Ja. Ja,
1: Alida stuurt ook al een foto van de ventilator. Die hangt bij haar gewoon aan het plafond. Is ook nog eens een lamp. Ze zegt, hoi Peter Milou, het koelt in de nacht niet af. Ik heb vorig jaar bij de Hubo... Staat dat nog, Hubo?
0: Ja, Hubo had ik er, ja.
1: Een plafondventilator aangeschaft waar ook verlichting in zit. En hij kan op 3 standen, zegt ze. Ze zet hem op een laag standje als ze gaat slapen. En dan is het gewoon heerlijk slapen de rest van de nacht. En René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welke voorzorgsmaatregelen heb jij genomen om die hitte vandaag te trotseren?
2: Nou, op mijn werk staat de airco aan. Ik zit op de kraanwagen. Dus in de cabine staat die netjes op 21 graden. Dus dat is lekker.
0: Heerlijk.
1: Lekker.
2: En thuis hebben we dit jaar het vakantiegeld besteed aan een airco.
1: Wat goed. En op tijd dus, want je had er nog eentje.
2: En dat was een soort op tijd. Ja, je kan het treffen.
0: En wat betaal je dan voor dat hele systeem, René, als ik zo vrij mag zijn dat te vragen?
2: Je bent wel heel nieuwsgierig, hè?
0: Nou ja, ik ben benieuwd. Is het dan 2000 euro, 4000
1: of 6? Vakantiegeld.
2: 1900 euro, ja.
0: Oh, 1900 euro. Dat is op zich valt het nog wel mee.
1: Ah ja, het is wel een investering, vind ik.
0: Het is een investering, maar je kan je huis ook weer beter verkopen als je een koophuis hebt natuurlijk, met airco.
2: Ah ja, maar we hebben inderdaad een koophuis. Ja, nou, maar dan gaan we de eerste komende 100 jaar nog niet weg, want ik woon fantastisch.
0: Kijk.
1: Wat heerlijk.
0: Dat is ambitieus.
2: We zijn precies op tijd thuis met een airco. En het is fantastisch. Het is echt fantastisch.
0: Je hebt het hartstikke goed gedaan. En wat ga je vandaag doen, René? Waar ben je naartoe onderweg? In je auto? Ook met airco waarschijnlijk?
2: Ja, precies. Ik ben om 4:15 vertrokken naar onze nieuwe vestiging in Gieten. Dus de grens van Drenthe en Groningen.
0: Ja.
2: Dat pand wordt vandaag geopend. En daar gaan we wat feestelijkheden voorbereiden.
0: Oh. Iets heel anders dan met de kraanwagen dus.
2: Ja, die komt daar te staan met vlaggen erin en
1: een
2: unit en dat soort zaken. Ja,
1: nou, hopelijk ook daar airco weer.
2: Ja, reken maar van yes, anders gaan we heel snel weer terug.
0: Zo, René is echt een mazzel. Die heeft overal waar die komt airco staan. Ongelooflijk.
1: We moeten hem gewoon René Airco gaan noemen.
0: René Airco, de vroege vogel komt naar je toe gefladderd vandaag. Ik kan me voorstellen dat hij zelfs voor jou weer een soort mini-airco bij zich heeft. We gaan het afwachten. En daar komt hij.
2: Ik kom er aan, hoor.
0: De raam zit open.
2: Ja. Hij knalde alleen met zijn gebbetje tegen de voorruit aan, maar dat is jammer dan.
1: Oh nee.
0: Oh nee, wat hard. Ja. René, wat een harde. Nou ja, rap jij hem op?
2: Hey, laatjes. Bedankt voor het lachen.
0: Ja, jullie ook. Hoi hoi.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Waar het radiolandschap voortdurend in beweging is en de ene na de andere zogenaamde radioster verdwijnt, is er gelukkig stabiliteit in de ochtend op 93.4. En weet je waar je aan toe bent.
1: Peter en Milou, elke week.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Yes, Los del Rio, de zomerse klanken van Macarena. De wereldwijde nummer 1 hit uit 1993.
2: En met deze tropische temperaturen ben jij natuurlijk niet de enige die verkoeling nodig heeft. Je huisdier ook. En zometeen bellen we met Dierarts Virginia voor alle tips en tricks hoe jij je huisdier blij houdt in deze hitte.
1: En wij maken je ook blij met de tune van toen. Je kunt nog 2 keer meedoen. 2 keer een tune komt er voorbij. En dan verdwijnt die tune van toen voor onbepaalde tijd in de spellenkast. Je kunt je dus nog kwalificeren tot tune-kampioen van 2026.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R. Hij is er weer. De Edische 90's Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De Edische 90's Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
10: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
11: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
1: Yes, het is precies 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Met zometeen muziek uit de jaren 80 en 90 van Christopher Cross, Aswad en Michael Jackson.
1: Hier is het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast, maar er kwamen de afgelopen dagen nog 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde dader zou gaan die op een fatbike zat. Gisteren werd dus de 17-jarige jongen uit Ambacht opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond 2 auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is 1 bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Vooral de schade aan 1 van de 2 auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat er kort na elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk 10.000. De noodtoestand is uitgeroepen. De eerste beving had een kracht van 7,2. Een minuut later volgde er een tweede beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn de zwaarste die het land in meer dan een eeuw hebben getroffen. De bevingen waren 6 uur 's avonds, lokale tijd. Dat hield in dat veel mensen thuis waren. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië, Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is uitgeschakeld. Zuid-Korea zit nog even in de wachtkamer of het een van de beste nummers 3 wordt en alsnog naar de volgende ronde gaat. Feyenoord-speler Wang speelde heel de wedstrijd bij Zuid-Korea. Marokko won eerder op de nacht al met 4-2 van Haiti. Is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt komende nacht, Marokko de volgende tegenstander is in ronde nummer 2. Dat zou een wedstrijd midden in de nacht zijn om 3 uur. Brazilië won in diezelfde groep met 3-0 van Schotland. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, opnieuw tropisch heet, door 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. Bestaande uit 4 files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dus de andere kant op. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer, 9 minuten. Dat komt door een vrachtauto met pech. En de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen. 5 kilometer. Doe je een klein kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En tot slot ook een file op de N15. Europort richting Maasvlakte. Tussen havens 9999 en havens 8200-8300. 3 kilometer. Maar daar doe je wel meer dan een half uur over.
1: En zometeen weer een paar heerlijke knijters. Ja, van die knijters uit de jaren 80 en 90, zoals deze van CC Peniston.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag. Weer uit.
7: Met Peter en Milou.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
24: doei doei
23: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
7: 80s en 90s week.
4: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: Ze legde de basis voor dit nummer in hoorcollege over scheikunde. Terwijl de leraar ingewikkelde formules op het bord schreef, schreef Sissy een romantisch gedicht over haar droomman. Ze fantaseerde daarin over de dag dat ze eindelijk, finally dus, de ware tegen zou komen. En dat was de basis voor deze wereldhit. Het is 7:10. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Wel een hete dag natuurlijk, want het wordt weer 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts.
1: Oh, wat warm zeg. Nou ja, ook al files, namelijk op de N15 vind je de langste in onze regio, tussen Europort en de Maasvlakte, en daar doe je een half uur langer over.
0: Brazilië won vannacht met 3-0 van Schotland en Marokko won met ex-PSV'er Saibari met 4-2 van Haiti. En die maakte ook de gelijkmaker, de 2-2.
2: Hakimi. Het zal nog meer van hem moeten komen. En van Saibari. Daar is hij voor de derde keer op dit wereldkampioenschap. Ismaël Saibari.
0: Zoals het er nu naar uitziet speelt Nederland in de volgende ronde tegen het Marokko van ex-Feyenoord-speler Soufiane Amrabat.
1: En in Gorinchem heeft de politie 6 mensen aangehouden in het onderzoek naar stemfraude in die gemeente. Het gaat om personen tussen de 20 en 65 jaar die zich zouden schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van het ronselen van stemmen en valsheid in geschriften.
0: En let op, code oranje vandaag. Nog steeds van kracht dus. Mensen kunnen te maken krijgen met uitdroging en met oververhitting. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het wordt wederom aangeraden om tussen 12 en 6 vandaag zware lichamelijke activiteiten niet uit te voeren.
1: En daarom vragen wij ons af, hoe hou jij vandaag je hoofd koel? En nog belangrijker, hoe hou jij je huis koel?
0: Dat is het belangrijkste inderdaad.
1: Nou, ik heb al een hele mooie reactie van Assit. Die zegt via de Rijnmond-app, ijsblokjes op een schoteltje en dan de ventilator op en dan krijg je dus koude lucht.
0: Ja, een soort airco-effect heb
1: ik dat
0: inderdaad.
1: Echt nog nooit geprobeerd. Iets kouds voor de ventilator leggen.
0: Nee, het is misschien wel een goed idee. Ja, ik weet het ook niet. Ik ben een beetje ten einde raad wat ik nu moet doen, want dat apparaat dat ik heb gekocht bij de trekpleister, dat mag ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar dat werkt voor geen meter. Had ik van tevoren kunnen weten natuurlijk. Hè? Hij is €11.
1: Ja, en Brian die laat weten dat gewoon een airco de oplossing is. Dus airco in de woonkamer en de slaapkamer. En dan slaap je ook weer lekker.
0: Ja, ja en Rinus die gaat voor ook voor een airco in de slaapkamer en in de woonkamer. En waar kies jij voor? Wat doe jij om je huis en je slaapkamer koel te houden? Laat het even weten. De Rijnmond app die staat voor je open.

0: ging halverwege de jaren 90 al niet helemaal meer top met Michael Jackson, om het maar zacht uit te drukken, toen hij dit nummer uitbracht. Maar het was nog wel een stuiptrekking van de legendarische King of Pop natuurlijk. They Don't Care About Us, om 16 minuten over 7 op Radio Rijnmond.
1: Dierennieuws.
2: Nieuws uit het dierenrijk.
3: Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind die tropische temperaturen echt niet meer leuk. Je smelt zowat weg, hè? Maar moet je nagaan hoe het is voor je trouwe viervoeter of voor je andere huisdier, hoe deze hitte aanvoelt. En we weten natuurlijk bijna allemaal dat je trouwe viervoeter natuurlijk niet op het heetst van de dag moet uitlaten. Maar wat kan je beter nog meer allemaal niet doen? En belangrijker, hoe maak je je huisdier wel blij tijdens deze warme dagen? Dierenarts Virginia Kaat uit de Ridderkerk, een hele goede morgen. Ja, eigenlijk van de zotte, hè? Maar er zijn nog steeds mensen die niet weten hoe je met je huisdier om moet gaan met deze hitte. We lazen bijvoorbeeld dat honden in de snikhete auto's werden gelaten. Wat doet dat met je?
4: Ja, ik zie het gelukkig wel steeds minder, moet ik zeggen.
0: Virginia, ben jij een straaljagerpiloot van beroep? Of mijn hemel, wat een herrie.
4: Ik rijd net door een tunnel heen, dus jullie hebben het echt goed getimed.
0: We hebben het heel goed getimed. Jij hebt het ook heel goed getimed wat dat betreft. Goeie genade, zeg, dit is niet te doen.
4: Ik rijd over een paar seconden die tunnel uit.
0: Ja.
4: Dus dan ben ik wat beter te verstaan.
0: Anders neem je de telefoon heel even in je hand. Nee, dat kan niet, hè?
3: Nee,
0: dat kan echt niet. Nee,
4: ik wil geen boetes krijgen, dankjewel.
0: Daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar de vraag is dus eigenlijk, ja, wat moet je nou doen met je huisdieren?
4: Ja, want hoe is het bij jullie in huis op dit moment?
0: 27 graden. Probeer wel je aandacht bij het gesprek te houden, want ik hoor dat je afgeleid bent.
4: Nee, ja, ik ben er.
0: Je bent er echt. Oké, wat kan je nog meer doen om je huisdier cool te houden, om het goed te doen?
4: Wat dat betreft is het ook gewoon belangrijk om ze veel te laten drinken. Met name katten zijn natuurlijk notoire slechte drinkers. Dus probeer daar gewoon lekker veel vers water. Ze houden ook van bewegend water. Drink fonteintjes. Je kan wat ijsklontjes doen door het water heen. Je kan er ook spelletjes van maken. Je kan bijvoorbeeld een dienblad neerzetten met wat ijsklontjes erop. Dat beweegt natuurlijk leuk. Dat vinden honden ook leuk. Je kan ijsjes maken voor je huisdier.
0: Oh, lekker, ja.
4: Ik weet niet of jouw katten van liquid snacks houden.
3: Ja, die van mij wel. Vinden ze heerlijk.
4: Ja, ja, nou, die kan je dus ook gewoon in de vriezer doen. En daar kan je dus ook ijsjes van maken.
3: Wat goed, want katten en honden en andere huisdieren die verliezen niet zoals de mensen hun warmte heel makkelijk. Ze raken ook heel veel oververhit. Wat zijn daar de signalen van?
4: Ja, wat je met name zal zien is als je huisdier echt gewoon heel veel gaat hijgen. Het is voor katten trouwens ook normaal om te hijgen om een hitte weg te kunnen. Dus als je je kat ziet hijgen een keertje, dan hoef je daar niet gelijk heel veel zorgen om te maken. Maar wordt dat natuurlijk heel erg. In combinatie met heel erg sloomheid, slap, niet reageren, verkleuring van die slijmvlies. Dan is het natuurlijk wel belangrijk om aan de bel te trekken. Of als je het dier gewoon echt heel heet aanvoelt.
0: Ja.
4: Met name natuurlijk ook extra belangrijk, zoals ook bij ons mensen, om gewoon extra oude dieren die ziek zijn, met bijvoorbeeld onderliggende hartproblemen, ook nog extra goed in de gaten te houden.
0: Ja. Tot slot wil ik van jou nog weten, Virginia, dierenarts uit Ridderkerk. Welke huisdieren komen het meeste bij jou in de praktijk? Welke fouten worden er nou het meeste gemaakt?
4: Je ziet het toch het snelst met honden. Omdat mensen natuurlijk gewoon met een hond gaan wandelen, een hond meenemen op het heet van de dag. Helaas wat nog wel eens gebeurt, in een hete auto achterlaten.
0: Oh ja.
4: En met name de kortsnuitrassen, die zijn natuurlijk nog gevoeliger. Want die kunnen nog slechter hun hitte kwijt. Vanwege die hele korte neus. Dus dat zijn de rassen die nog extra gevoelig zijn.
0: Ja.
4: En nog een ander belangrijk punt zijn natuurlijk de honden of katten met heel weinig haar, geen haar, hele lichte huid. Want die kunnen het zoals wij ook gewoon verbranden.
0: Dierenarts Virginia Kaat uit Ridderkerk, dankjewel.
4: Nee, graag gedaan.

0: Rijnmond met Aswad en Don't Turn Around. Als je onderweg bent, niet omkeren, gewoon doorgaan.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Dave Datema.
0: Dave, hallo. Je moet even je knopje aanzetten.
1: Je moet even een tease geven, Dave.
2: Het komt steeds dichterbij, hè? Een ontmoeting met Marokko in de volgende ronde van het WK voetbal. Maar zit iedereen daar wel op te wachten? Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Hele goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Tijd voor de verkeersinformatie. Milou.
1: Goedemorgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 13 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dan nog een andere file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knoppen te Brechtseplein. 7 kilometer, 9 minuten. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot slot iets verderop op de A27 ook file. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoppen te Gorkum. 7 kilometer, een kwartier vertraging. En dat komt dan weer door wegwerkzaamheden.
0: En Ed Alders met het weerbericht. Wat brengt deze dag? Ed, goedemorgen.
8: Ja, dag Peter. Goedemorgen. Nou, vandaag een zonnige dag, Peter, met hoge temperaturen. Het is nu zo'n 23 graden. En ja, zodra dan de 30 graden wordt bereikt in de beeld, dan is er officieel sprake van de 40ste landelijke hittegolf. En ik verwacht dat dat nog net mogelijk zal zijn voor het middaguur. Nou, de maximumtemperatuur die komt uit zo'n graad of 30 aan zee tot 34 graden landinwaarts. En dat bij een matige wind uit het noordoosten. Ja, en morgen schijnt de zon volop. Wat sluierbewolking is er ook aanwezig. Het is heet met een temperatuur van 33 graden langs de kust tot 37 graden lokaal landinwaarts. De wind die gaat in de middag uit het westen tot noordwesten waaien. Nou, die kan er dan voor zorgen dat de temperatuur teruggaat naar een graad of 30 in het westen van de regio.
0: Dankjewel. En zometeen meer van diezelfde Ed Alders. Het is inmiddels namelijk 1 minuut over 7:30. En dat maakt het alweer de hoogste tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Maar goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Er is een jongen opgepakt voor een reeks aanrandingen in Zwijndrecht en Ambacht de afgelopen weken. Het gaat om een jongen van 17 uit Ambacht die zo 9 vrouwen hebben betast. Op basis van het signalement kreeg de politie al snel het idee dat het steeds gaat op dezelfde dader, rijdend op een fatbike. Gisteren werd dus die verdachte gearresteerd. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemansrit door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. De man werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemansrit werden meerdere auto's geraakt en ook heeft de politie gericht geschoten. De verdachte, een veroordeelde, een 58-jarige man, zegt dat hij er niks meer van af weet. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië. En Marokko is tweede geworden in groep C van het WK voetbal. Haiti werd met 4-2 verslagen, nadat Marokko 2 keer op achterstand stond. Nou, mocht Nederland nou groepswinnaar worden komende nacht, en die kans is redelijk groot, ze staan er het beste voor in de groep en ze hebben op papier de zwakste tegenstander met Tunesië, ja, dan is Marokko de tegenstander in de volgende ronde. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts. Nou, Oranje Watcher Valentijn Driessen van de Telegraaf die kijkt al uit naar zo'n ontmoeting met Marokko.
9: 1994 hebben ze ook tegen elkaar gespeeld in Amerika. Maar ze is de afgelopen, wat is ze dan, 32 jaar, is behoorlijk op de schop gegaan. En we hebben veel grote Marokkaanse gemeenschap. Mm. Waaruit een hele hoop goede voetballers zijn gekomen. Die ook de Eredivisie hebben gehaald. En is het leuk om je op zo'n groot toernooi te meten met zo'n tegenstander. En dan even los van de eventuele problemen die de burgemeesters op zich af zien komen in de grote steden. Want die zullen met grote vrezen misschien denken van ja, waar gaat dit allemaal toe leiden? Maar nee, ik kijk sportief gezien kijk ik echt uit naar zo'n duel.
2: Ja, wedstrijd is dus om 3:00 s'nachts, maandag op dinsdag, Marokko en Nederland tegenover elkaar. Het zal een warme nacht worden, ondanks dat de temperaturen dan flink gedaald zijn. Mocht Nederland nou geen groepswinnaar worden, dan spelen ze maandagavond al om 7:00. En Brazilië is dan de tegenstander.
0: Ook wel heel leuk hoor, die gele Canaries. Hey, maar zet jij het wekkertje vroeger voor Marokko?
2: Ja, nee, dat gaat gewoon niet, joh. Mijn wekker gaat sowieso om 4:15. Ja. Dus ik moet hier zijn, ja, dan zou ik echt moeten doorhalen. Nou, dat gaat hem niet worden.
0: Met een beetje geluk.
2: Het enige wat ik dan krijg is een ZZZ op de hele uren. Ja, slapende nieuwslezer.
0: Een slapende nieuwslezer, dat moeten we ook niet hebben. Dankjewel Dave voor zover. Hoi.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: We zometeen Skilo, I Wish, Golden Earring komt eraan. Eerst Roxette voor je.

0: De laatste fluitklanken van Roxette. En Joyride. Per Gessle van Roxette die had zich voor Joyride laten inspireren door zijn held Paul McCartney van de Beatles. Die noemde namelijk het schrijven van liedjes met John Lennon een joyride. En toen dacht ik, dat is zo fascinerend. Wat een mooi woord is dat. Op basis van dat woord ga ik een nieuwe album schrijven. En zo geschiedde. Dus het werd het album en de grootste hit van het album. De tune. Yes. Het is er weer tijd voor. We spelen nog twee keer de tune van toen. En daarna verdwijnt deze quiz dus voor onbepaalde tijd in onze Rijnmond spellenkast. Betekent dat je nog een paar keer kunt meedoen. In totaal nog twee tunes kunt raden.
1: Nog maar twee keer. Ja, en als je de dagwinnaar bent, dan win je deze week nog het Rijnmond hitspel in alle programma's. En je maakt ook nog eens kans op twee kaarten voor een avond vol jazz, soul en live muziek op zaterdag 11 juli in Rotterdam.
0: Ja, je wil sowieso dagwinnaar zijn, want dat hitspel Zeker. Is al tof. Maar je kunt eind juli dus ook met de eretitel Tune Kampioen van 2026 vandoor gaan. Milou die houdt nauwgezet de scores van onze luisteraars bij. Dus de hoeveelheid goede antwoorden, de snelheid, die spelen allemaal een rol. En wie ligt er op dit moment op pole position?
1: Ik ga natuurlijk niet zeggen wie er helemaal bovenaan staat nog. Hè. Maar gewoon
0: top 10, een paar namen, willekeurige volgorde.
1: Nou, even kijken hoor. Ruud, Danny, Irma, Joke, Wiebe. Wiebe zie ik voorbij komen. Betty ook niet te vergeten. En Hans en Yvonne, maar die doen het samen.
0: Ja, en Marielle inderdaad. En Bram, had je die al genoemd? Bram?
1: Oh nee, Bram staat er ook.
0: Nog? Ja, het is een tune van een talkshow vandaag. Die werd van 1990 tot 2006 uitgezonden. Er zijn bijna 1000 afleveringen van gemaakt. En de tune is van het nummer Saturday Night and Sunday Morning van Phil Collins. Oh. En ja, dat is heel gek. Ik heb er een onherkenbaar stukje en een herkenbaar stukje uitgepakt. En als het goed is, herken je de tune in het nummer na ongeveer 10 seconden. Komt-ie.
2: De tune van toen.
0: Dit herken je niet, denk ik, hè?
3: Nee, dit herken je niet. Nee.
0: Dit wordt herkenbaar, denk ik. En Sophie reageert al heel snel. Die zegt het Jeugdjournaal. Dat is niet het goede antwoord. Weet je, ik laat hem gewoon nog één keer horen.
1: Ik moet wel zeggen, als je deze weet te raden, dan krijg je extra punten voor in die eretitellijst.
0: Bonuspunten? Oké. Okay. En snelheid speelt dus ook een rol. Hè? De talkshow werd uitgezonden van 1990 tot 2006. Jan Mulder die schoof ook af en toe aan. Dit is dus het onherkenbare gedeelte van Phil Collins. En die gaat langzaam over in het herkenbare gedeelte. Maar ja, hoe heet die talkshow ook alweer? Uitgezonden door RTL 4. Later nog een seizoen door Talpa. Heb je enig idee? Laat het weten. De Rijnmond app staat voor je open. Het is inmiddels 11 minuten over 7:30. Alleen de goede antwoorden worden beloond. Via de Rijnmond app. Rechtsboven de app ons button. Dan kom je zo bij ons in de studio. Hallo.

0: Wish I was a little bit taller, yo. Wish I was a baller, yo. Zo blij met deze single toen ik hem kocht in de jaren 90. Hij zelf was wat minder blij, want na deze hit is hij gestopt. Is hij uit de muziekindustrie gestapt, die Skilo. Hij was namelijk helemaal niet blij met hoe rappers en zo behandeld werden destijds. Het is bijna 7:45. We zijn er weer bij en dat
1: is prima. Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Minou.
0: Yes, Leo van der Wilk uit Barendrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent mega Oranje fan sinds 1987. Nou, beter kan je niet timen volgens mij. Jij woont bijna elke wedstrijd van Nederland bij. Jij aast nu op je 250ste Oranje duel.
2: Ja, hè? Dat is een mooi aantal, hè?
0: Ongelooflijk. 250 wedstrijden van Oranje bijgewoond. Wat vind je vrouw er eigenlijk van?
2: Ja, inderdaad. Die zegt wel eens van, nou weer er een. Maar die is er inmiddels na al die jaren wel bekend, inderdaad, dat dit mijn passie is en dat ik altijd wil gaan, ja.
3: Die weet ook niet beter nu meer, toch?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Na al die jaren, dus dat klopt inderdaad. Wat dat betreft, ik ben altijd voor nieuwe dingen, maar ook voor standvastigheid. Dus dezelfde vrouw en nog steeds hetzelfde Oranje.
3: En waarom is het ooit begonnen, Leon?
2: Ja, ik mocht met mijn vader mee. Die was destijds bestuurslid bij de KNVB. En ik voetbalde bij de BVV Barendrecht. En die zei, ik ga een uitje voor je team regelen. En dat was in de Kuip, Nederland-Griekenland, 1987. En dat was eigenlijk zo gezellig. Toen zei ik, dit wil ik eigenlijk niet meer missen. En dat was een beetje een geintje, maar het is een beetje uit de hand gelopen.
0: Wow, klein beetje, maar wat weet je de uitslag nog daar in de Kuip tegen Griekenland?
2: Ja, dat viel een beetje tegen 1-1. En toen was ook de voorbereiding was niet helemaal top. Dus dat houdt mij nog een beetje vast aan dit toernooi ook. Ja.
0: Wat grappig. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over dit toernooi. Maar jouw hoogtepunt was denk ik wel het EK van 1988. Hè? Hoe was dat?
2: Ja, dat was geweldig. Kijk, uiteindelijk als je natuurlijk zo lang, bijna 40 jaar inmiddels, naar Oranje gaat. Hè, dan uit thuiswedstrijden, EK's, dan maak je natuurlijk gewoon heel veel mee. Dus er zijn heel veel hoogtepunten. Maar beter kan je niet beginnen met een Europese titel natuurlijk. Dus dat was natuurlijk echt geweldig. Toen gaf ook heel weinig mensen waren toen positief, weet ik nog. Maar gaandeweg het toernooi raakte steeds meer mensen positief. Dat was natuurlijk een veel kleiner toernooi. Hè.
0: Ja, klopt. Met
2: veel minder landen.
0: Meteen in de halve finale na de groepsfase en daarna de finale natuurlijk. En dan ben ik wel benieuwd, waar zat je bij die goal van Van Basten? Was je erbij?
2: Ja, ik zit altijd een beetje aan de... Tegenwoordig, toen zat ik er wel een beetje aan de zijkant, omdat ik vaak met mijn vader meeging als een soort bobo, zeg maar. Maar tegenwoordig zit ik altijd achter de goal in het sfeervak. Dus, dat was zo geweldig, zo ontlading. Ook die huldiging, moet ik eerlijk zeggen, daarna in Amsterdam. Ja, dat zijn dingen die je denk ik nooit meer meemaakt.
0: Wat heerlijk, zeg.
2: Nooit meer meemaakt. Ik bedoel, dan gaan we natuurlijk na 19 juli weer meemaken.
0: Nou, dat hopen we wel, inderdaad. Je hebt zelfs vanwege de hoeveelheid wedstrijden, heb jij een aparte status, hè, bij de KNVB.
3: Echt?
0: Ja.
2: Ja, met nog wat andere mensen. Hè. Dus, je hebt een top 200. En die 200 mensen krijgen gegarandeerd kaarten voor EK's en WK's. En die wordt opgebouwd op basis van het aantal wedstrijden wat je gaat en punten. En ik moet zeggen, ik ken in alle landen inderdaad een beetje het puntsysteem. Maar hier hebben we dat best redelijk goed voor elkaar in Nederland.
0: Ken je ook de Tieteman? Die staat ook in de top 200, denk ik.
2: Zeker. Ja, Harry zie ik regelmatig inderdaad. Harry Tieteman, ik had gisteren nog contact met hem inderdaad. Dus,
0: Heerlijk contact met Harry de Tieteman. Even voor de duidelijkheid, die is helemaal in het oranje en die heeft dan altijd twee tieten. En die wordt dan Harry de Tieteman genoemd. Milou zit een glazen gaat.
2: Ik sliep zelfs vlak in dezelfde appartement inderdaad 4 jaar geleden. Vorige week.
3: Zijn jullie dan ook een beetje vrienden geworden met die groep die altijd oranje reist?
2: Ja, zeker. Nou, dat is een van de mooie dingen die er natuurlijk omheen zit. We zijn gewoon allemaal goede vrienden geworden. We hebben af en toe inderdaad reunies. We spreken altijd af voor de wedstrijden. Dus het is, behalve de wedstrijd, hou je er ook heel veel vriendschappen over. Ja. Hey,
0: nog even over dit jaar. Gaan we de finale halen, schatje? Schatje in, bedoel ik. Niet schatje, maar schatspatietje. Ik ga je niet eens schatje noemen, hoor, Leon.
2: Ja, het is toch wel even snel, ja. Nee, ik ga er gewoon vanuit dat wij gewoon die finale gaan halen. En ik moet wel eerlijk zeggen, ze winnen wel altijd een rasoptimist. Dus wat dat betreft... het moet toch een keer gebeuren. En niet alleen halen, want dat hebben we natuurlijk al 3 keer gehad. Hè. We moeten nu ook eens een keertje gaan winnen.
0: Zo is het inderdaad. Dat is belangrijk. Je hebt vannacht ook gekeken naar de potentiële tegenstanders van Oranje in de 16e finales. Wie hoop je? Marokko of Brazilië uiteindelijk?
2: Ja, ik ken heel veel mensen ook uit Brazilië. Dus ik ben ook een beetje fan van Brazilië. Maar dan hoop ik tot nu Marokko en in de finale pas Brazilië. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond Brazilië toch alweer sterk. Dus ik verwacht dat we toch meer kans tegen Marokko hebben.
0: Ja. Je denkt, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Twee wedstrijden tegelijk zien. Nou, ja. Hij heeft twee schermen boven elkaar, heeft hij dan.
3: Wauw.
0: Dat is ongelooflijk, deze man. Hey, fijne dag, hè. Leon, maak er wat moois van.
2: Hoi.
0: Leon van der Wilk, die aast dus op zijn 250ste wedstrijd van Oranje.

0: weer afscheid bij ons in een bomvol Ahoy. Maar hun muziek leeft nog altijd voort bij ons op Radio Rijnmond. The Golden Earring en When a Lady Smiles.
1: Ja, en sommige doelpunten leven ook nog steeds voort. Hè? Dat is wel bijzonder natuurlijk. Ik moet ineens denken aan die goal van Van Basten, waar we het net over hadden met die mega oranje fan. En die goal is vandaag jarig. Want die goal viert vandaag gewoon zijn 38ste verjaardag. Dan heb ik het natuurlijk over deze. Over die volley in de finale tegen de Sovjet-Unie.
2: Van Basten. Goed. Ja,
1: dat was
0: een
1: fantastisch.
0: Volley?
1: Ja, een volley. Dus het was een voorzet van Arnold Muren. Dat was de vedette in het team. Een prachtige voorzet. Een beetje een afzwaaier van een voorzet. En Van Basten die pakt hem op vanuit de hoek. Die schiet hem in één keer in het doel. Ja, of het nou een voorzet was of een doelpoging, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Maar het was in ieder geval een fenomenale goal die de wereld rondging.
3: De tune van toen.
1: En jij kunt ook scoren in de tune van toen. Een van de laatste tunes die we doen dit seizoen. De vraag is, welke tune is dit? Dit is uit het nummer van Phil Collins, Saturday Night, Sunday Morning. En die tune is gebruikt door een talkshow die lange tijd liep. De vraag aan jou is, welke talkshow was dat? Nou, Hans die zegt, het komt me zo bekend voor, maar ik kom er niet op.
0: En het wordt vandaag een bloedhete dag en dat ga je vooral merken in de stad. En daarom moeten we extra op elkaar letten, vindt wethouder Ronald Buit. We bellen hem zo meteen hierover.
1: En zo meteen blikken we ook vooruit op de derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal. De wedstrijd die vannacht gespeeld wordt tegen Tunesië. En dat doen we met onze Oranje Watcher, Frank Stout.
4: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
11: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Een hele goede morgen. Het is 8:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen Seldon Peppa. De KLF komt er ook aan. Samen met Tammy Wynette. En Sting is ook onderweg.
0: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikie de Ambacht. Eerder deze week meldt de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen daar weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie al vrij snel de conclusie dat het steeds zou gaan om dezelfde dader die op een fatbike zat. Gisteren werd dus de 17-jarige jongen uit Ambacht gearresteerd. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond 2 auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is 1 bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Vooral de schade aan 1 van de 2 auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat er kort na elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. Een minuut later volgde er een tweede beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn de zwaarste die het land in meer dan een eeuw hebben getroffen. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk zelfs tienduizenden. En dan is correspondent Nina Jurna. Nou, dat fragment dat had er klaar moeten staan, dat staat er niet. In het gebied is dus de noodtoestand uitgeroepen. De bevingen waren rond 6:00 s'avonds lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Het was vannacht de warmste zomernacht ooit in de regio. Op Rotterdam Deken Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6 graden. Het oude record kwam in 2004, toen was het 20,9. Volgens onze weerman Ed Alders is de kans aanwezig dat het record komende nacht alweer wordt verbroken. Dan koelt het ook weer op sommige plaatsen nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden wordt in de beeld, is er ook officieel sprake van een hittegolf. Het weer, zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En het wordt dan op sommige plekken zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en afrit Arkel. 9 kilometer, 10 minuten. Dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een vracht uit met pech en de rechterrijstrook is er dicht. En tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer, klein half uur vertraging en dat komt door wegwerkzaamheden.
1: We zetten jou ook even aan het werk, want we willen graag van je weten, heb je nog een tip om je huis of je slaapkamer koel te houden? We stellen namelijk samen met onze luisteraars de ultieme top 3 tips om je hoofd en je huis koel te houden op. En die hoor je dan zometeen na 8:30. Dus als je een duit in het zakje wil doen, laat het even weten via de Rijnmond-app.
3: Jouw recept voor een goede start van

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
12: 80s en 90s week.
11: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Het is een grappig verhaal dit. Ze hadden een single opgenomen die heet Tramp. En ze zochten nog een B-kantje. Maar ze hadden geen budget meer. De zang werd daarom niet opgenomen in een professionele studio. Maar de groep nam de vocalen en het hijgende... Oeh, ah, push it, ah. Namen ze op in de badkamer van de producer in Queens in New York. Dus die holle echo die je hoort in het nummer... is letterlijk de natuurlijke akoestiek van badkamertegels. Nee. Ja! Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Deze snikhete 80s en 90s dag. Je luistert daar uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag dus zonnig en opnieuw tropisch heet. Middagtemperatuur schommelt rond de 30 graden aan zee en 34 graden landinwaarts.
1: En de langste file op dit moment in onze regio, die vind je op de A15 tussen Sliedrecht-West en Arkel. En daar heb je een klein half uur vertraging.
0: En let op, code oranje vandaag dus nog steeds van kracht. Niet alleen vanwege de wedstrijd vanavond, maar vooral vanwege het weer. En mensen kunnen te maken krijgen met uitdroging en oververhitting. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico.
1: En een 17-jarige jongen is aangehouden op verdenking van het aanranden van 9 vrouwelijke fietsers in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Hij zou de fietsers hebben aangerand vanaf zijn fatbike.
0: Het is wel vaak een fatbike, hè?
1: Altijd maar die fatbikes.
0: Ja, het is wel handig als elke verdachte voortaan gewoon op een fatbike gaat zitten. Dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn, waar we het moeten zoeken, zeg maar. Jongen. We spelen nog steeds de tune van toen. De één na laatste editie, nog 2 tunes raden. En dan is het definitief voorbij.
1: En René uit Baderendrecht, een hele goede morgen.
0: René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, voordat je de tune mag proberen te raden, dan zijn we eerst benieuwd, wat brengt de dag vandaag?
2: Nou, ik ben gepensioneerd, dus ik hou me even erg rustig.
0: Ja.
1: Gelijk heb je. En hoe ziet die rust er dan uit?
2: Een beetje met de hond uitlopen en voor de rest hou wat rustig aan.
0: Even voorzichtig met je hondje buiten lopen, hè?
2: Ja, ik heb een route lang in de schaduw, zeg maar. Dan, dat vindt hij wel lekker.
0: Ah, oké. En anders, ja, je kan hem slippers aantrekken, maar niet met zijn blote poten, zeg maar, op straat laten lopen.
2: Niet op het asfalt, nee.
0: Nee, dat is echt gevaarlijk, inderdaad.
2: We hebben hier genoeg, dus dat gaat goed.
0: Nou, gelukkig maar. We zoeken dus de tune van een talkshow die werd uitgezonden van 1990 tot 2006. Een behoorlijk lange periode. Jan Mulder, die schoof wel eens aan. Misschien weet je het dan al wel, maar ik laat nog even de tune horen. Die is afkomstig van een nummer van Phil Collins en heet Saturday Night, Sunday Morning. Van toen. In het begin is hij onherkenbaar, dus dit zegt hij helemaal niks waarschijnlijk. Maar dan gaat hij over in de tune.
2: Ja.
0: En dan komt hij, dan komt hij. Nou, dit roept wel wat herkenning op, denk ik, hè?
2: Sorry?
0: Dit roept wel wat herkenning op, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, zeker wel.
0: Ook al ben je gepensioneerd, dan denk je, nou, ik heb het nog wel op een rijtje. Deze weet ik. Welke is het, denk je?
2: Moest wel even graven in het geheugen, maar...
0: dat snap ik, ja. Keek je er vroeger naar, deze...
2: Ja, zeker wel. Ja.
0: Welke is het?
2: Het is Barend en Van Dorp.
0: Is dat Barend en Van Dorp? Is dat het goede antwoord? En gaat die prijs naar Barendrecht naar René? Ja! Cowabunga! Dag het wel! Hoppa! Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
1: Je gaat in ieder geval vandoor met het Rijnmond Hitspel. Om je muziekkennis thuis ook verder uit te testen. En je maakt kans op die 2 kaarten voor een heel mooi jazzfestival op 11 juli in Rotterdam. Ja,
0: welk jazzfestival zou dat nou zijn, zeg?
2: Ja, North Sea Jazz.
0: Yes, nou daar kun je dus bij zijn inderdaad. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. We gaan voor je duimen. En vandaag een hele fijne dag. En zoals je zelf al zei, hou het lekker rustig, hè?
2: Precies. Ik hoop je aan. Dat gaat goed.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Waar het radiolandschap voortdurend in beweging is en de ene na de andere zogenaamde radioster verdwijnt, is er gelukkig stabiliteit in de ochtend op 93.4. En weet je waar je aan toe bent.
1: Peter en Milou, elke werkdag

0: Mooie tip, mooie levensles van Sting. Be yourself, no matter what they say. Englishman in New York op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, 9 minuten voor 8:30. En Rotterdamse wethouder Ronald Buit, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje kunnen slapen? Hoe ga je om met de hitte?
1: Nou, ik heb niet zo heel lang geslapen, maar dat had deels met de hitte te maken, maar ook met het voetballen te maken.
0: Oh.
1: Dus ik heb natuurlijk nog even geschakeld met Marokko en Brazilië vannacht. Dus
0: ja.
1: Ik ben wat dat betreft relatief snel in slaap gevallen, omdat het al heel laat was.
0: Ja, precies, want de wedstrijden waren bepaald niet slaapverwekkend met al die goals, maar dat terzijde.
1: Nee.
0: Je hebt het in je laatste dagen als wethouder niet echt rustig aangedaan. Je had ook de hele dag in de airco op de Coolsingel kunnen zitten, maar niets is minder waar. Wat heb je allemaal gedaan, met ouderen vooral?
1: Nou ja, het is natuurlijk een uitzonderlijk warme situatie op dit moment. En we houden je vast, want het ergste moet natuurlijk nog komen. Morgen wordt echt de dag der dagen. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we in de stad daar goed, zo goed mogelijk mee omgaan. En vooral natuurlijk de kwetsbare mensen en ook huisdieren niet te vergeten. Dus het is natuurlijk belangrijk dat de gemeente daar ook duidelijkheid over geeft. Dus ik ben op wat locaties geweest. En we hebben ook op de website van de gemeente Rotterdam een hitteprotocol waar iedereen alle tips en handigheden kan lezen. Dus het is gewoon belangrijk dat we de stad goed informeren hoe te handelen.
2: Ik zag ook dat er ijsjes uitgedeeld werden door u.
1: Ja, dat is dan weer het voordeel. Hè. Ik heb ze niet zelf betaald, maar het was, er was een bijeenkomst inderdaad voor heel veel ouderen. Dat was bij Zuidplein. Daar ben ik sowieso langs geweest en heb ik ook voor Sinterklaas mogen spelen. Maar goed, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we deze dagen zo goed mogelijk doorkomen. En waar mogelijk ook plezier hebben van het lekkere weer natuurlijk, met in het water, et cetera.
0: Dat is ook zo. Maar hoe gaat het met de ouderen in de stad? Wat hebben ze je laten weten?
1: Nou ja, het is mensen die daar waren, dat zijn mensen die nog redelijk zelf goed mobiel zijn. En, maar het is eigenlijk nog belangrijker dat we goede aandacht hebben voor mensen die nu binnen zitten. Ga eens even langs bij je buren, informeer even, moet ik nog een boodschap voor je doen? Kijk of mensen genoeg water hebben. Dus het is eigenlijk het belangrijkste. Dat als je buren hebt die al behoorlijk kwetsbaar zijn, die al op leeftijd zijn, zet zelf even die stap, check het even. Hè. Er zitten ook veel mensen in verzorgingshuizen. Daar is, als het goed is, natuurlijk goed toezicht. Maar er wonen ook nog veel mensen zelfstandig. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar even goed op letten.
0: Ja, precies. En we moeten ook op de dakloze mensen letten, hè?
1: Zeker. En ook voor mensen natuurlijk, heel de dag in de zon is heel slecht. Dus we hebben ook alle locaties die voor de dagopvang is voor iedereen opengesteld.
0: Oh.
1: Dus iedereen die ergens naar binnen wil, die kan ook echt naar binnen.
0: Ja, dus Leger des Heils, Pauluskerk, Nico Adriaan Stichting. Al die instellingen in Rotterdam die zijn nu toegankelijk voor iedereen.
1: Voor iedereen. Dus niet met pasjes of mogelijk criteria waardoor mensen niet naar binnen mogen. Op dit moment, in ieder geval tot en met het weekend, is dat geopend voor iedereen.
0: En is de winteropvang nu in een soort van zomeropvang veranderd of dat niet?
1: Nou, nee, dat niet. Maar het is natuurlijk wel uitzonderlijk. En net zo goed als we in de winter natuurlijk bij hele koude temperaturen sowieso willen liever geen mensen op straat. Maar dan zeker niet geldt dat natuurlijk nu ook. Dus omdat ik een leuke vondst, de zomeropvang.
0: Ja, die moeten we even onthouden. Kan je nog net doen. Ja. Je bent nog 2 weken wethouder. Als je dit er doorheen perst, dan heb je wel wat neergezet, hoor.
1: Ja.
0: Dankjewel, zorgwethouder Ronald Buit, voor deze bewustwording. En zo meteen krijg je van ons nog, en van onze luisteraars vooral, de top 3 tips om je huis en je hoofd

0: tonight. 10 spoonen, Sex on the Beach hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Het was een titel die hij nog niet had. Biljonair. Maar Elon Musk is die titel nu alweer kwijt. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
7: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
8: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een hele goede morgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 8 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. Ook 9 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Daar staat 10 kilometer aan file. Dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knoopend Terbrechtseplein. 7 kilometer, een klein kwartier vertraging. En tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum. 7 kilometer, een half uur vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Dan naar het weerbericht met Ed Aldus. Goedemorgen Ed, hoe warm wordt het vandaag eigenlijk?
11: Dag Peter, hele goede morgen. Nou, net iets minder heet dan gisteren. Het is op dit moment zo'n graad of 3,24 en gisteren rond deze tijd al 26 graden. Het is zonovergoten vandaag. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n graad of 30 aan zee tot 34 graden landinwaarts. Ja, daarmee is het gewoon tropisch heet natuurlijk. En er staat een matige wind uit het noordoosten. Dus er staat ook wel duidelijk meer wind dan de afgelopen dagen. Nou, morgen overdag zien we wat zon en met wat sluierbewolking. Het wordt heet morgen, 33 graden langs de kust, misschien lokaal 37 graden landinwaarts. In de loop van de middag gaat de wind uit het westen tot noordwesten waaien. En dat betekent dat de temperatuur dan wat terug gaat richting 30 graden. Maar dat is helemaal aan het eind van de middag. En in het weekend dan nog even kijken, periode met zon. In de loop van het weekend kans op een regen- of onweersbui. Landinwaarts is al tropisch heet en ja, aan zee is het dan duidelijk minder warm.
0: Dankjewel Ed voor zover. Het is 8:58. Je luistert naar Rijnmond. En de hoofdpunten die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemansrit door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. Hij werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens het dollemansrit werden meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. De veroordeelde is een 58-jarige man uit Leiden. Die zegt dat hij zich er niets meer van kan herinneren. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië, maar gebruikte ook drugs in diezelfde periode. Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe het werkt.
12: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
2: Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende redenen. Te weinig personeel, criminelen krijgen langere straffen. En de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen gesloten.
0: Maar hoe besparen ze hier dan ruimte mee?
2: Je hebt minder personeel nodig in de gevangenis zelf.
0: Dat is het idee.
2: Daar zitten de mensen. Het ligt niet alleen in de ruimte, maar het ligt ook gewoon aan een personeelsgebrek.
0: Precies, het is niet dat overdag iemand anders wordt opgevangen in die cel, zeg maar.
2: Nee, maar je weet maar nooit. En hij is het niet langer. Elon Musk is geen biljonair meer. De eigenaar van Tesla en SpaceX was de eerste die zichzelf op aarde biljonair mocht noemen na een uitgifte van aandelen van SpaceX. Zijn vermogen werd 2 weken geleden geschat op $1,1 biljoen. Even uitleggen, een biljoen is een 1 met 12 nullen erachter. Nou ja, de afgelopen dagen kelderde de waarde van de aandelen SpaceX en Tesla. En omdat het vermogen van Musk grotendeels uit die aandelen bestaat van zijn eigen bedrijven, ging zijn vermogen dus ook hard omlaag naar $957 miljard. De aandelen SpaceX waren aanvankelijk heel erg in trek, omdat er ook de kunstmatige intelligentieafdeling onder valt. Maar inmiddels zijn er steeds meer vragen over hoe winstgevend dat nou eigenlijk is op de lange termijn. En dus dalen ze nu in waarde. Nou, maandag bijvoorbeeld verloor Musk in 1 dag $240 miljard. Dat is meer dan het vermogen van de nummer 2 op de lijst met de rijkste mensen ter wereld.
0: Jeetje mine, ik neem aan dat er nu een crowdfunding komt.
2: Ja, absoluut. Er wordt geld ingezameld, die arme man.
0: Ach.
2: Hij is, nog steeds, hè, heeft hij 4 keer zoveel als het vermogen van de nummer 2 op de lijst.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen J-Lo. De Culture Club komt eraan, maar eerst Neil Young voor je.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met deze week het beste uit de jaren 80 en 90. Met Neil Young en Rocking in the Free World.
1: Het is inmiddels 11 minuten over 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we blikken zo meteen met Frank Stout, onze WK-watcher, vooruit op Oranje. Want het is code Oranje vanwege het weer, maar ook vanwege die wedstrijd van komende nacht natuurlijk. Dan speelt het Nederlands elftal de derde groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. En onze verslaggever Esther Schalkwijk die is de straat op gegaan om de stemming alvast te peilen. Want hoe is het daar, Esther, in Spijkenisse?
2: In Spijkenisse zit het wel goed met die stemming, met die oranje stemming. Het weer is natuurlijk schitterend, lekker zonnetje. Maar wat ik hier ook zie, ik ben op de Marie van Rechteren Altenastraat. Maar die staat nu beter bekend als de Oranjestraat. Oh, nou, we hebben vlaggetjes. Het is echt schitterend hier. Ik sprak even met bewoner Robert Maat. Hij is een van de mannen die dat zo mooi versierd heeft. Hoe ze dat allemaal hebben aangepakt.
3: Nou, we hebben dit jaar geprobeerd door een soort bouwnet, zeg maar, een soort gaas. Heel oranje accent op de twee blokken te maken. En dan daar weer van allerlei vlaggen op te hangen. Uiteraard de lantaarnpalen ingepakt met een soort hula hoop rokje. De regen en dergelijke heeft er niet het best aan gedaan, maar het is in ieder geval mooi oranje. En we hebben dan ook doorgetrokken naar de flat, zeg maar. De mensen zijn daar ook heel enthousiast over het feit dat we versieren. Dus ook die kant hebben we meegenomen.
2: En hoe zit het hier met die oranje koorts?
3: Ja, oranje koorts. Ja, de eerste wedstrijd was natuurlijk niet heel erg fijn. De tweede was natuurlijk fantastisch. Dus laten we hopen dat de groei is voor het toernooi om verder te gaan.
2: En met de sfeer zit het hier wel goed, denk ik.
3: Ja, het is heel gezellig met elkaar. Ze zijn allemaal enthousiast. En de tijden zijn niet altijd even geweldig om met elkaar te kijken. Maar we leven er met z'n allen naartoe.
2: En vanavond, wat gaan jullie doen?
3: Poeh, ja, vanavond. Ik wil eigenlijk wel eventjes kijken. Maar het is ook wel aan de late kant. En ik moet morgen gewoon weer werken. Dus dat maakt het, mijn keuze. Ik denk met alle warmte dat ik toch wakker ben en toch wel even ga kijken.
2: Ja, en dan, hè? Wie moet de tegenstander worden in de volgende ronde?
3: Ja, wie moet het worden? Als je het WK wil winnen, zal je gewoon alle tegenstanders die je tegenkomt toch moeten verslaan op een of andere manier. Dus laten we hopen dat het team zeg maar, daar de juiste mix in vindt om het ook met elkaar te doen. Want dat is een hele leuke zet. Ik zie dat er heel veel enthousiasme ook binnen het team is. Dus laten we hopen dat stap voor stap ze gewoon verder brengt.
1: Nou, wat ontzettend leuk zeg. Je ziet de vlaggetjes wapperen ook, omdat er toch een klein briesje staat daar in Spijkenisse. Het zijn allemaal oranje vlaggetjes in de lucht. We zien ook ballen aan de muur van de woningen. En je ziet dus, een deel van de woning is ook gewoon oranje geschilderd.
0: Het is echt ouderwets gezellig, hè, die oranje koorts.
1: Dat is wel heel tof. Dankjewel, Esther, voor zover.
2: Yes.
1: Vanuit Spijkenisse dus onze verslaggever Esther Schalkwijk. Getransformeerd in een soort van Oranjestraat. En we blikken zo meteen terug. Nee, vooruit moet ik zeggen. Op die wedstrijd van komende nacht natuurlijk. Laten we hopen dat die niet te veel uitgesteld wordt tegen Tunesië.

Het is J-Lo, Jennifer Lopez, If You Had My Love hier bij Radio Rijnmond. En zometeen gaan we naar Frank Stout, want Frank Stout heeft er zin in. Is er klaar voor? Die volgt het WK nauwgezet voor ons. En hij volgt ook het WK voor Curaçao en Kaapverdië. Maar nu kijkt hij natuurlijk heel belangstellend wat er gebeurt afgelopen nacht bijvoorbeeld met Marokko en Brazilië. Want de vraag is wie, oh wie, wordt die tegenstander van het Nederlands elftal? We praten er zometeen uitgebreid over dus met Frank Stout over Nederland tegen Tunesië. Eerste Culture Club.

0: Het is ook een miracle dat we hem laatst ineens zagen opduiken bij het Songfestival. Hè? Hij was redelijk intact gebleven qua uiterlijk dan in ieder geval. Boy George van de Culture Club. It's a miracle bij Radio Rijnmond.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Minou.
0: Yes, en het is code oranje, want komende nacht is het zover. Dan speelt oranje de derde groepswedstrijd. Tegenstander is dan Tunesië. Onze oranje en WK-watch Frank Stout die zit natuurlijk bovenop. Frank, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent ook te zien op TV Rijnmond.
2: Dat zal velen, denk ik.
0: Nee, precies. Maar daarom, je hebt even een blouseje aangetrokken natuurlijk. En met het warme weer geen broek aan vandaag.
2: Ja,
0: zie je.
2: Ja, ik was naakt. Ik was naakt.
0: Goed dat we dat even weten ook, hè. Hey, en wat was jouw mooiste WK-herinnering aller tijden so far, Frank?
2: Dat is toch de tijd dat je als pubertje een WK meemaakt. En dat is voor mij 1994 geweest. Ik had proefwerkweek in de eerste van de middelbare school. En ik had best altijd wel goede cijfers. Mijn bijnaam was Frank Stuut, omdat ik altijd mijn best deed. Ik was een beetje een nerd. Maar ineens haalde ik allemaal lagere cijfers. Dus de oude, de leraar, mijn moeder opgebeld. Wat is er aan de hand? Ja, ik zal het eerlijk zeggen, Frank die blijft in de nacht op om het WK te kijken. Dus overgaan ging ik toch wel. Ja, dus dat vond ik een heel mooie WK. En als je kijkt naar het voetbal, vond ik 98 nog mooier.
0: Ja, dat was ook mooi. Ja. Was dat met Ed de Goeie, toch?
2: Dat was 94.
0: Oh, dat was 94. Ja,
2: 98 had je van de Sar. Maar 98, weet je, die wedstrijd tegen Argentinië. Je had moeten winnen van Brazilië. Dat was 94.
0: Ja, ik haal ze even door elkaar. 1994 was de kopbal van Taument bijvoorbeeld. En dat was de vrije trap
2: van
0: Donka. En
2: de goal van Branco.
0: Branco, inderdaad. En dan de redding. Ja. Tenminste, dat had de redding moeten zijn van Ed de Goeie. Dat werd het niet,
2: ja,
0: zeg
2: zo
0: maar.
2: Ongeveer, ja.
0: Maar goed, zoiets. Ik ben benieuwd, want we kunnen het nu dus weer opnemen tegen Brazilië. Heb jij liever Brazilië of Marokko?
2: Liever Marokko, denk ik. Dus dan moet Nederland gewoon groepswinnaar worden. Dan speel je wel in Mexico. Ook nog eens op een hele vervelende tijd voor ons. Hè, om 3 uur 's nachts in de nacht van maandag op dinsdag. Maar Brazilië acht ik net even wat sterker dan Marokko. Als je dan ook vannacht weer ziet. Marokko 4-2 tegen Haiti. Komen 2 keer achter tegen dat kleine landje. En Brazilië heeft toch net even wat meer individuele klasse. Vinicius heeft niet zo'n heel erg lekker seizoen gehad bij Real Madrid, maar is nu toch wel weer lekker in vorm op het WK. Dus ja, en dat wil Koeman ook. Hè. Koeman wil ook eerste worden in de groep. Nou, dat betekent dat je tegen Marokko uitkomt.
0: Ja, zo simpel is het inderdaad. En welke spelers krijgen rust, denk jij? En welke spelers kunnen zichzelf dan nu laten zien in die wedstrijd, in die derde groepswedstrijd tegen Tunesië?
2: Ik denk dat helemaal niemand rust gaat krijgen. Oh. Dat je juist wil doorgaan bouwen op dat goede gevoel. En dat je dan na een helft of na 60 minuten even gaat wisselen. Ook afhankelijk van wie er al een gele kaart heeft gekregen. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is dat je dat middenveld juist meer met elkaar laat samenspelen. Dus met Gravenberg, De Jong en Reinders. Dat die wat ook tegen een zwakkere broeder als Tunesië even lekker wat vertrouwen op kan bouwen.
0: Dus zelfs zo'n speler als Frenkie De Jong, die toch wel te maken had met een lichte blessure, die zou je er dan niet afhalen voor die ene wedstrijd?
2: Nee.
0: Om het te laten herstellen?
2: Want Koeman heeft gisteren aangegeven dat iedereen gewoon helemaal fit is. Ja. Dus ja, daar ga ik daar ook van uit.
0: Ja. Er leek op de training trouwens even wat oneenigheid te zijn bij een rondootje. Denzel Dumfries, nou kijkt hij altijd wel een beetje boos natuurlijk, maar hij keek nog net even iets bozer. Hij ging ook even tekeer tegen een paar ploeggenoten die iets verkeerds deden in de rondo. En is dat dan een goed teken, hè, om een beetje irritatie te hebben voor zo'n wedstrijd? Of is dat een slecht teken?
2: In het geval van Denzel Dumfries zou ik bijna willen zeggen dat het een goed teken is. Dat je je zorgen moet gaan maken als hij lachend over het trainingsveld loopt.
0: Ja.
2: Dus nee, ik denk dat het een goed teken is dat ze op scherp staan, die gasten. Je zag van de week ook Weghorst een wat lompe overtreding maken op Geertruida. Nou ja, dat is ook allemaal goed afgelopen. Laten we erop houden dat ze gewoon lekker scherp zijn met elkaar. En Dumfries wil altijd winnen. Of hij nou een potje Mens Ergie niet speelt of een rondootje.
0: Ja, precies.
2: Dus nee joh, niks aan de hand. Geen dingen achterzoeken.
0: En Koeman zei ook van dat de wisselspelers gemotiveerder zijn dan in Duitsland 2 jaar geleden. Hè? Dat is echt een groot verschil, zei hij.
2: Ja. Ja. Nou, je had het al in Duitsland ook gedaan, zou je haast willen zeggen. Ja, hoe kan dat? Hè? Misschien omdat er wat meer ervaring nu bij de wissels zit. Hè? Met Depay en met Martin de Roon. Ja. Ik denk dat die toch wel onbewust een belangrijke rol spelen in die selectie van Oranje.
0: Verwachtingenmanagement misschien ook wel.
2: Zij zijn de leiders van de reserves.
0: Ja, verwachtingenmanagement. Denk ik ook wel dat Koeman iets duidelijker is geweest aan de voorkant. Ook tegen Weghorst bijvoorbeeld aangeven van reken niet in ieder geval op een basisplaats. Nou, dat scheelt al de helft natuurlijk.
2: In zijn geval zeker, ja. Maar in zijn geval kan je nog helemaal concluderen dat het eigenlijk een beetje vreemd is dat hij überhaupt mee is.
0: Dat ben ik volledig met je eens. Frank Stout dus over die wedstrijd van vanavond. Voorspelling tot slot?
2: Vanavond 2-0.
0: 2-0 voor Nederland, keurige 2-0. Komende nacht, moet ik eigenlijk zeggen, vanaf 1 uur dubbel code oranje dus. En als je toch niet kan slapen vanwege de hitte, dan kun je in ieder geval een mooie wedstrijd bekijken. Dankjewel Frank.
2: Zo is het. Yo, groetjes.
0: Dit is Christine W. Feel What You Want.

0: Dus Christine W. in de 80s en 90s week op Radio Rijnmond. Deze hele week dus terug naar de jaren 80 en 90. Feel What You Want, hoorde je.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Je bent bij Radio Rijnmond. Natuurlijk weer een snikhete dag vandaag, maar wat vertel ik aan nieuws? Ik ben wel heel erg benieuwd hoe jouw dieet eruit ziet. En bedoel ik dus niet een dieet als in om af te vallen, maar wel hoe je eetgewoontes zijn aangepast. En heb jij misschien wel mooie culinaire tips om op deze warme dagen toch even lekker fris te kunnen eten? En heb je last van airco-schaamte? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Nou, dat zijn maar onderwerpen waar je het zomaar over zou kunnen hebben met me. Open de app, rechtsboven klik op app ons. We gaan natuurlijk ook weer de nieuwsquiz spelen straks. En ik heb een heel mooie 5 na 9 aangevraagd door een zeer trouwe luisteraar. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond 2 auto's en een vrachtwagen met elkaar een botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is 1 bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Vooral de schade aan 1 van de 2 auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemanzit door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden en werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemanzit werden ook meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moet er in Papendrecht genoeg sociale huurwoningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van die deadline is er nu een plan. Op tal van plekken in Europa zijn gisteren en vannacht records verbroken. Zo was in Rotterdam het de heetste nacht ooit in de zomer. De temperatuur kwam op Rotterdam de Hague Airport niet uit onder de 21,6 graden. Maar in Frankrijk werd bijvoorbeeld ook een record verbroken. Dat was gisteren de heetste dag ooit. In Parijs werden bijna 41 graden en de hittegolf is nog niet voorbij. Met alle gevolgen van dien, zegt NOS-correspondent Saskia Houtuin.
15: Wat er ook is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt. Mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar.
14: In Engeland moesten ook mensen naar het ziekenhuis nadat ze in een urenlange file stonden. In België geldt morgen in de provincies Limburg en Luik code rood. En ook in Nederland stijgen de temperaturen weer naar ongekende hoogtes. De KNMI denkt dat de komende nacht de warmterecords opnieuw gaan sneuvelen. De verwachting is dat het in Beek in Zuid-Limburg niet kouder wordt dan 25 graden. Het zou met afstand de warmste nacht ooit zijn gemeten in ons land. Dan nog het weerbericht. Zonnig, opnieuw tropisch heet. 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En het wordt op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Want het is bijzonder druk. Allereerst de A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Hou daar rekening met bijna een uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 10 minuten. Een half uur ben je langer onderweg vanwege wegwerkzaamheden op de 27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. En dan nog de provinciale wegen. De N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en aansluiting met de A4 ruim 10 minuten. Bijna 20 minuten ben je langer onderweg op de N210 Schoonhoven richting Nieuwegein tussen IJsselstein en de aansluiting met de A2. En de N420 Nieuwebrug richting Woerden tussen de aansluiting met de 12 en Woerden. Daar ook 10 minuten. Ja, als je onderweg bent, rij voorzichtig en hou het hoofd vooral koel. Ik wens je een goede reis en geniet zometeen van een heerlijke 5 na 9... aangevraagd door een zeer trouwe luisteraar in De Boer Op.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoel de mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
2: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: De Boer Op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.
1: De
20: 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: The Winner Takes It All van ABBA bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door een van de trouwste luisteraars van Radio Rijnmond, Olaf Pietersen. En hij luistert al meer dan 30 jaar naar Radio Rijnmond. Ja, dat vind ik al een prestatie op zich. Wat ik wel jammer vind is, en dat vermoed je al, ik krijg hem niet te pakken. Ik heb hem inmiddels 6-7 keer gebeld, maar ik krijg steeds de voicemail. Dus Olaf, ik hoop dat het goed met je gaat, dat je niet bent bevangen door de hitte. Maar hij wilde wel 5 mooie platen aanvragen. Hij was altijd groot fan van Hans van Vliet. En ja, hij luistert nog steeds elke dag. En hij wil dat nog heel lang blijven doen. Nou, Olaf, dank je wel voor het aanvragen. We gaan dan snel door met het draaien van jouw aangevraagde platen. Want het zijn daar wel echt snoepjes, hoor, die je hebt uitgekozen. She's the One van Robbie Williams. Een klassieker, vind ik. Persoonlijke favoriet ook van Supertramp. Goodbye Stranger, Whitney Houston. En eerst Electric Light Orchestra. De tweede van de 5 naar 9.

0: Wat een klassieker. ELO, Can't Get It Out of My Head. De tweede van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Olaf Pietersen. Ik zei het net al, maar gelukkig, hij is niet bevangen door de hit. Hij heeft gewoon... we hebben gewoon op een andere manier een verbinding weten te leggen. Olaf, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is natuurlijk een klassieker. Electric Light Orchestra. Naarmate je er meer naar luistert, dan steeds meer de genialiteit ook van deze muziek. Hè?
2: Hij blijft mooi, hè? Ja. Hij blijft mooi, hè?
0: Hey Olaf, ik zei net al, hè? Je luistert al meer dan 30 jaar naar Radio Rijnmond.
2: Ja, ten tijde van Hans Vervliet op de zondag naar... Ja. Als Feyenoord thuis speelde natuurlijk. Ja. En op zijn eigen manier.
0: Ja.
2: Samen met mijn vader naar... De uitslagen van Feyenoord.
0: Fantastisch.
2: En de wedstrijd van Feyenoord luisteren. Geweldig, hè?
0: Ja. Maar is je radio stuk? Of waarom zit je nog steeds bij Radio Rijnmond? Ik vind het wel mooi dat je al
2: informatie,
0: zo trouw bent.
2: Ja. Informatie, leuke presentatoren. En je blijft altijd op de hoogte van de regionale gebeurtenissen.
0: Doen we het voor. Hè? We doen het inderdaad voor jou, Olaf. En ik vind het leuk dat je nu iets van ons doet. Want mooie platen aanvragen. Robbie Williams zie ik staan met She's the One.
2: Ja.
0: Is dat nog klopt. Zit er nog een reden achter?
2: Nee, totaal niet. Gewoon
0: een mooie plaat.
2: Juist.
0: Ja, we hadden het over klassiekers. Hè? Electric Light Orchestra hoorde ik net. Maar ik zie tot mijn grote vreugde ook Goodbye Stranger staan van Supertramp.
2: Supertramp, geweldig. Ja.
0: Heb je ze allemaal?
2: Het blijven klassiekers, hè?
0: Ja, dat zijn de klassiekers.
2: Bijna wel.
0: Ja, heb je ze bijna allemaal?
2: Wel, ja. Okay. Ja. Ik heb zelf thuis zo'n kleine 500 LP's, denk ik.
0: 500?
2: 300 singeltjes.
0: Goeie grutte.
2: En dan de cd's nog natuurlijk. Ja. Ik ook nooit wegdoen.
0: Nee, en dan ook nog eens een keer tijd om naar Radio Rijnmond te luisteren. Het is toch onvoorstelbaar.
2: Uiteraard, dan maak je tijd voor, toch?
0: Ja, heel goed. Hey Olaf, de derde die we voor je gaan draaien is Whitney Houston met The Greatest Love of All.
2: Ah, top.
0: Mag ik je heel erg danken voor jouw trouwe dienst. En inderdaad wat je al min of meer tegen ons gezegd had. Je wenst nog heel lang door te blijven luisteren. En dat wens ik ook.
2: Zeker.
0: En dank je wel, hè. Oké.
2: Okay. Graag gedaan. Okay.
0: Hoi.
2: Doei, doei.
0: Olaf Pietersen, vaste luisteraar van Radio Rijnmond. Dat vind ik leuk. Ja, daar doen we het natuurlijk voor, hè. Dit is de derde van de 5 na 9. Whitney Houston, Greatest Love of All.

0: Robbie Williams, She's the One. Speciaal voor Olaf Pietersen, vaste luisteraar van Radio Rijnmond. Dank voor het aanvragen. En als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom, hè? Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Mega by Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Half 10 geweest, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De verkeerssituatie in Zuid-Holland, dat is toch wel weer druk, hoor. Even kijken, jongens. Even de laatste gegevens erbij pakken. Ja, nou, dat levert niet veel moois op. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Kom ik als eerste uit op de A4 Rotterdam richting Schiphol, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Dorp. Daar een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. En wat ook niet helpt, is dat er op die parallelweg A44 en N44 ook nog wordt gewerkt. Dan de A4 Den Haag richting Schiphol, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. Nog eens een keer 10 minuten. Want denk je er net uit te zijn, dan nog een keer 10 minuten erbij. Dan een ongeluk dat leidt tot enige vertraging op de 12. Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. Een kwartier extra, maar daar is de weg wel weer vrij. De 15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten. Hoek van Holland richting Gouda op de 20 tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten. En ook nog 10 minuten op de 27. Daar wordt gewerkt aan de weg 27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en desondanks een goede reis en probeer het hoofd een beetje koel te houden natuurlijk. Dat wordt wel lastig vandaag, want het wordt weer tropisch warm. Middagtemperatuur 30 graden aan zee, 34 graden in het midden en het oosten van Zuid-Holland. Vanavond is het eerst nog zonnig, vannacht helder en erg warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur naar 22 tot 25 graden. Morgen veel zon, droog en heet bij een middagtemperatuur van 36 tot 37 graden. In de middag komt de wind uit het zuidwesten en zakt de temperatuur in het westen van Zuid-Holland naar 30 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is één bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Een van de twee auto's is zwaar beschadigd, onderdelen los, ruiten kapot en de weg lag vol met brokstukken. In Venezuela zijn twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Het epicentrum van de eerste beving had een kracht van 7,2, bevond zich in zee. En nog geen minuut later was er even verderop een tweede beving met een kracht van 7,5. Ze behoren tot de zwaarste beving in Venezuela in 100 jaar tijd. Deze seismoloog, oftewel iemand die dingen weet van aardbevingen, van het KNMI, weet wat er is gebeurd.
8: Ten noorden ligt de Caribische plaat, ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar en heeft deze twee hele zware bevingen veroorzaakt.
7: Interim-president Rodriguez heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. En duizenden mensen die kaartjes hadden besteld voor het muziekfestival DEFCON hebben te horen gekregen dat ze toch niet welkom zijn. Nou, voor mensen die niet weten wat dat is, DEFCON, daar draaien ze hardstyle.
0: Maar even voordat we daar naartoe gaan. Ze hebben te horen gekregen?
7: Ja, nu kunnen ze nog horen.
0: Want ik kan me niet voorstellen dat je... dat je als vaste bezoeker nog iets kunt horen.
7: Nou ja, nu kunnen ze nog horen.
0: Ja.
7: Nu nog wel.
9: The world
0: Even, ja, nee, dat is heel apart. Ja, het ziet er heel mooi uit trouwens, vind ik.
7: Ja, maar 10.000 bezoekers trekt het over het algemeen. Dan kan je kopen weekendkaartjes of dagkaarten. Nou, mensen die een dagkaart gekocht hadden, die hebben nu te horen gekregen, je komt er niet in. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag.
0: Ja.
7: De maatregelen zijn genomen vanwege de hitte. Er moest iets aan gedaan worden, anders kon het hele feest sowieso niet doorgaan. Het gaat om mensen die kaartjes hadden voor morgen en overmorgen. Nou, op sociale media is er begrip. Maar dat komt dan vooral van de mensen met weekendkaarten. Ja. En woede. En dat is van de mensen die nu niet meer welkom zijn. Die zeggen ook van ja, ik ga weliswaar maar één dag. Maar ik had bijvoorbeeld wel een hotel geboekt ook nog.
0: Ja.
7: Ja, wat moet ik daar nu mee? Nou, hoe de mensen gecompenseerd gaan worden is nog niet duidelijk. Mogen mensen zondag, mogen mensen zondag wel naar binnen. Dat hangt af van hoe het weer zich ontwikkelt. Ja. Het wordt zondag een stuk minder warm. Misschien dat de organisatie dan zegt van nou ja, weet je, nu mogen jullie wel.
0: Het zou wel mooi zijn dat je van deze culturele parels kunt genieten, toch?
7: Ja. Ja, goed, ja, er was gewoon meer ruimte nodig. Ja, hè? Het wordt zo ongelooflijk heet.
0: Het is niet echt niet te knijzen, want je staat op een open veld ook nog een keer.
7: Ja, en je mag natuurlijk ook de hulpdiensten die daar zijn, mag je ook niet overbelasten van mensen van de EHBO, maar ook bijvoorbeeld ambulancediensten. Als het daar gewoon veel te druk wordt, er wordt natuurlijk ook nog wel eens wat gebruikt op dit soort festivals.
0: Mm-hmm.
7: Suggereer ik nu bij deze.
0: Gewoon een lekker spaatje rood.
7: Ja, zoiets. Ja. Of een aspirine. Ja, goed, mogelijk zondag wel. Mensen naar binnen met dagkaart. Okay.
0: Nou ja, goed. Ik denk dat het wel een verstandig besluit is. Dank je wel, Dave.
7: Hoi.
9: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Miami zal het niet veel kouder zijn.
9: Radio met een grote R.
10: Miami. South Beach, bringing the heat.

De jaren 80 en 90 werden toch weer een stukje mooier door deze prachtige van Madonna en Crazy for You bij Radio Rijnmond. Je bent nog steeds bij de boer op en ga even klaarstaan. Ja? Ja? Ja? Zometeen ga ik je eventjes een fris plonsje water toedienen, want het is weer bijzonder warm. En daarom vraag ik aan jou, hoe ziet de situatie er nu uit? Wat vraagt de hele week al, hè? Wat doe jij om je huis een beetje koel te houden, voor zover mogelijk? En laat even zien hoe je thermostaat erbij hangt. Als die tenminste nog de waarde kan weergeven. Trouwens, hoe is de omgang met jouw verhuurder als het over het klimaat in jouw huis gaat? Want doet hij wel voldoende, of zij wel voldoende, om het klimaat toch een beetje behapbaar te houden in deze bijzondere tijden? Maar misschien heb je ooit overwogen om een airco aan te schaffen, maar heb je last van airco-schaamte? Dat schijnt een ding te zijn. Ja, in Japan of in Azië en in Amerika is een airco al veel meer gemeengoed dan in Europa. Hoewel je ze natuurlijk wel veel ziet in Spanje, Griekenland, Italië. Maar toch, in Europa zijn ze toch wel wat terughoudender. Bijvoorbeeld in Duitsland, daar zijn de gebouwen echt op gebouwd met heel dikke muren. Heb je last van airco-schaamte? Want het probleem is natuurlijk wel een klein beetje dat het een soort vicieuze cirkel is. Want als je een airco aanzet, dan stoot je alleen maar weer meer warmte uit, waardoor de lucht weer verder opwarmt, terwijl je die probeert te bestrijden met een airco. Nou ja, en ik ben benieuwd naar jouw zomerse culinaire tips. Wat eet je nou met deze hitte? Open de app rechtsboven, klik op App Ons en laat ook vooral even weten hoe je erbij zit. Bij hangt, misschien wel je huis helemaal in het oranje. Ben je er klaar voor die wedstrijd? Ga je hem überhaupt vannacht bekijken? Nou, zomaar wat vragen die ik op je afvuur. Je mag zelf weten welke je beantwoord hoor. Maar kom even langs in de koffiecorner. Ik heb de tweede waterkoeler alvast weer klaargezet. Ja, moet wel hè. En dat gaat hard hoor. Ik zag al net weer een aantal mensen binnenlopen in de koffiecorner. En jij kunt dat ook doen. Iedere ochtend tussen 9 en 12. De enige echte koffiecorner waar het gesprek van de dag op gang komt. In de boer op Radio Rijnmond. En dat in de 80s en 90s week. En dat mag natuurlijk niet ontbreken. Wham!

0: R.E.M. en It's the End of the World as We Know It. Ja, het klinkt een beetje doemdenkerig, maar ja, er gebeuren zulke gekke dingen. Niet in de laatste plaats door laat ik het zo zeggen, extraverte wereldleiders. Maar Rutte is daar dan nog altijd, hè? En die heeft weer op miraculeuze wijze de plooien gladgestreken. Hi, hi, Donald, daddy. Volgens Rutte hebben de Europese landen, NAVO-landen, Trump wel degelijk gesteund in de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Dus hij heeft weer een beetje, heeft zijn charmes weer laten zien. Kijken of het wat oplevert. Praat mee over het nieuws, hè? Ook over de aanhoudende hitte en wat jij doet om je huis nog een beetje koel te houden. Ik ben ook wel benieuwd naar de foto's. Hè? Misschien is het nu al een soort ratje toe van lakens die buiten hangen, maar ook weer met oranje. Want ja, ben je er klaar voor? Ga je die wedstrijd van vannacht bekijken? Laat het me weten in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En laat me vooral ook weten welke 80s of 90s plaat jij nou echt voor altijd in je hart hebt gesloten. En welke verhalen daarbij horen. Want dan kunnen ze morgen allemaal gaan draaien met die mooie verhalen erbij.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: En Dordrecht is het 27 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest. Je bent nog steeds bij De Boer op. Helemaal in de 80s en 90s sferen. En nogmaals, als jij een mooie 80s of 90s plaat in gedachten hebt, waar je altijd goede herinneringen hebt, of misschien wel heel veel verdriet, app dan eventjes. Hè. Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl. Onder vermelding van 80s, 90s of iets dergelijks. Want dan kunnen we dat morgen meenemen. De plaat en het verhaal uit de jaren 80 en 90. En praat vooral ook mee of jij misschien wel last hebt van airco-schaamte. En hoe is de omgang met jouw verhuurder over het klimaat in jouw huis? En wat eet je nou met deze hitte? Ik ben op zoek naar zomerse culinaire tips. En dat kan natuurlijk heel makkelijk zijn ook. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Op de Schravendijkwal in Rotterdam is vannacht een feestende fan van Marokko betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd, die Marokko vannacht met 4-2 won van Haiti, reed de man rond 3:30 toeterend over straat. Daarop werd hij door agenten aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en had dus ook een mes op zak. En verderop in de auto lag er nog eentje. Ook reed de man dus zonder rijbewijs. Met een stapel boetes, ook voor onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Schiedam ontruimt het sportpark Harga en het complex van voetbalvereniging HBSS. De club heeft volgens de lokale Omroep 2 een grote betalingsachterstand van meerdere jaren. Er wordt al jaren gesproken tussen club en gemeente. De gemeente stapte naar de rechter toen er geen uitkomst leek. En de rechter besloot dat HBSS toch over de brug moet komen. Er wordt wel gekeken door de gemeente naar een andere plek voor de voetballende leden om te gaan sporten. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe bestemming voor het complex. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat er kort na elkaar twee aardbevingen zijn geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De noodtoestand is uitgeroepen. De eerste beving had een kracht van 7,2 en een minuut later was er een tweede beving met een kracht van 7,5. Die bevingen zijn de zwaarste die het land in meer dan een eeuw hebben getroffen. De bevingen waren rond 6:00 s'avonds lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Het was vannacht de warmste zomerdag ooit in de regio. In Rotterdam Neek Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6. Het oude record is uit 2004. Toen was de minimumtemperatuur 20,9. Volgens onze weerman Ed Aldus is de kans aanwezig dat het record komende nacht alweer wordt verbroken. Dan koelt het ook op sommige plekken nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden wordt, is er ook sprake van een hittegolf. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, tot 30 graden aan zee en 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Sommige plekken komt de temperatuur eigenlijk niet onder de 25 uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs nog warmer, 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Nog steeds drukte op de A4. Rotterdam richting Schiphol. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp houden rekening met 3 kwartier vertraging, mede door een ongeluk en door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Ruim 10 minuten, ook ruim 10 minuten op de 27. Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Maar daar wordt dus gewerkt aan de weg op die route. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Zometeen genieten van Phil Collins. Hou wel je handen aan het stuur. Ik snap dat je met Easy Lover lucht wil drummen, maar lijkt me niet verstandig. Als je thuis zit, mag het natuurlijk wel, maar misschien een beetje te warm.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen.
1: Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
25: 80s en 90s week.
24: Deze week op Radio Rijnmond.
25: Dit
24: is Radio Rijnmond.
25: De Boer op. Ruud de Boer.
24: Radio met een grote R.

0: Phil en Phil zou je voorzichtig kunnen zeggen. Met Easy Lover. Nou ja, die ene Phil is Philip. Philip Bailey, die in de jaren 70 bij Earth, Wind & Fire veel indruk maakte. En nu samen in 1986 met niemand minder dan Phil Collins Easy Lover op de plaats zetten. Dus met recht een plekje in de 80s en 90s week hier op Radio Rijnmond. En wat is jouw favoriet en wat is het verhaal erachter? Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl. En je kunt natuurlijk ook meepraten in de koffiecorner. Dus vertel maar even hoe je huis erbij hangt. Wat heb je allemaal gedaan om het een beetje te verkoelen? En dat gecombineerd met oranje versiersel in. Ga je vannacht kijken? Of misschien moet je wel kijken, omdat je de slaap niet kan vatten, omdat het enorm gaat lopen plakken. Ja, en wat denk je dat het wordt? En trouwens, over warmte gesproken, heb jij last van airco-schaamte? Dat schijnt een woord te zijn. En als je er geen hebt en je wil er een, hoe is eigenlijk de omgang met jouw verhuurder over het klimaat in jouw huis? En ik ben op zoek naar een zomerse maaltijd, want we hebben gisteren natuurlijk die snackpannen weggegeven. Is hartstikke lekker. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms even behoefte hebt aan iets fris en fruitigs. Maar wat dan? Om toch een beetje niet alle energie te verliezen. Dus toch een goede maaltijd, maar wel een beetje zomers. Nou, heb je tips? Laat het me weten. En Open Rotterdam, de collega's van Open Rotterdam, die gingen de straat op om Rotterdammers te vragen naar hun mening over toerisme. Hoe kijk jij naar toeristen? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben onder het genot van een bekertje vers koud water in de koffiecorner vanuit de waterkoeler of een bakkie, dat kan natuurlijk ook. En je kunt die app gebruiken om mee te doen met de nieuwsquiz. Want ik heb dat geweldige Radio Rijnmond hitspel voor je aanbieding. Ja, dat is een verslavend spel. Ja, voor het hele gezin. Je kan met z'n tweeën spelen of met meerdere leden. En je muzikale kennis wordt op de proef gesteld. Maar niet zodanig dat het een soort 2-for-12 niveau krijgt. Of, dit moet wel leuk blijven, maar het is echt verslavend, hoe kan ik je vertellen. Dus die heb ik voor je aanbieding in de nieuwsquiz. Ja, en als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog eens een keer morgen kans op de maandprijs. Ja, en dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. In juli is dat, in Rotterdam. Die gaat er morgen uit. Let op, ik laat je een fragment horen uit het nieuws. Maar de nieuwskop is een beetje gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Het
1: kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden...
0: Met welke noodmaatregel wil het kabinet iets doen aan de overvolle gevangenissen? A. Het wil de gevangenen overdag vrij laten. B. Het wil de gevangenen onderbrengen in Belgische gevangenissen. Of C. Het wil de gevangenen tijdelijk onderbrengen in leegstaande gebouwen. Welke woorden zoek ik? Ik wens je heel veel succes. Het is een beetje alsof de woorden door elkaar zijn gehusseld. En dat is ook helemaal op het konto van de TomTom Club. Want dit is die klassieker. Oh, dit is zo leuk. Wordy Rabbit Hoods.

0: presenteerde vorig jaar nog de MTV Video Music Awards. Rapper LL Cool J. En met deze I Need Love kwam hij toch echt wel bekend te staan als een van de grootste rappers, zeker uit de jaren 80. En Claudia, die stond net bij mij in de koffiecorner. Die stond in echt een huppeltje te maken van geluk. Ze, oh, heerlijk, LL Cool J. En I Still Need Love, hihi, toen en nu. En ik ken bijna de hele tekst nog, dat deed ze ook. Ja, dat is fantastisch. Maar daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Daarom draaien we met alle liefde die platen uit de jaren 80 en 90. Wat is jouw verhaal bij jouw favoriete jaren 80 of 90 plaat? Welke plaat heeft jou er doorheen geholpen? Welke plaat heeft jou troost geboden? Vertel je verhaal en stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl. Ja, en dan natuurlijk die prijs die ik hier heb liggen. Dat geweldige Radio Rijnmond hitspel. Ben je er klaar voor? Ik laat het fragment nog maar een keer horen. Roepersneller. Er zijn wat woorden weggevallen in de nieuwsquiz. Dat klinkt zo.
1: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden...
0: Ja, de vraag luidt, met welke noodmaatregel wil het kabinet iets doen aan de overvolle gevangenissen? A. Het wil de gevangenen overdag vrijlaten. B. Het wil de gevangenen onderbrengen in Belgische gevangenissen. Of C. Het wil de gevangenen tijdelijk onderbrengen in leegstaande gebouwen. A, B of C. Place your bets. Open de app, maak kans op dat geweldige hitspel van Radio Rijnmond. En op de maandprijs die er morgen uitgaat. Ja, dat is dat avondje voor twee op dat geweldige jazzfestival in juli. Deze mag ook niet ontbreken uit de jaren 90. Total Touch.

0: Hoe warm zou het in Noorwegen zijn? Hé, Dave?
1: Kan het ook best warm worden, hoor.
0: Ja, echt, ja, jij bent Noorwegenganger, hè?
1: Ja, echt tot aan de Poolcirkel kan het echt soms nog wel ruim boven de 20 graden worden.
0: Dus we weten niet of die mannen van AH het een beetje lekker hebben op dit moment.
1: Ik kan het even opzoeken voor
0: Oké, komen we zo terug. Hunting High in Low hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is 10:30 geweest. Blik op de wegen. De A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Hofvliet en Zoeterwoude-Dorp, daar is de parallelrijbaan dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang. En dat levert ook vertraging op. Een 30 minuten tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp, over 9 kilometer. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. Een kwartier ben je daar langer onderweg. En hou rekening met enige vertraging rond de 27 bij daar richting Utrecht. Dus knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen vanwege wegwerkzaamheden. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, we krijgen weer een plaknacht. En voor die tijd is het niet veel beter. Want het kan 34 graden worden in het midden en het oosten van Zuid-Holland. Vannacht minima rond 22 tot 25 graden. Morgen veel zon, droog en heet. Bij middagtemperaturen rond 36 of 37 graden. In de middag komt de wind uit het zuidwesten en zakt de temperatuur in het westen van Zuid-Holland naar een graad of 30. En hoe warm is het in Noorwegen, Dave?
1: Ligt eraan waar je kijkt. Oslo 19 graden, Tromsø 12 graden en Hammerfest. Dan heb je echt dat het Noord-Noorwegen is het op dit moment 10 graden.
0: Oh, op dit moment zo.
1: Je zou dus ongelooflijk jaloers zijn.
0: Ja, absoluut. Nou ja, goed. Ja,
1: weet je, het is dan wel zo dat als daar ook maar richting de 20 graden gaan, dan gaan ze allemaal, gaat al die kleding die gaat uit, gaan ze die bakken.
0: Ook daarom ga je zo vaak naar Noorwegen.
1: Nou, nee, niet zo heel helemaal uit. Maar gewoon echt, weet je wel, zonnen op het strand of op stenen of wat dan ook. Ja, dat doen ze daar echt niet moeilijk om.
0: Oké, nou, dankjewel voor deze toeristische tips. Dave, de hoofdpunten van het nieuws.
1: De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Staat in de plannen van het stadsbestuur, die zijn uitgelekt aan Rijnmond. Ze wordt er ook bezuinigd op het onderhoud van de buitenruimte. De gemeente stopt met het aanpakken van een lerarentekort en er gaat minder geld naar een campagne tegen drugs en stadsmereniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente wel meer inzetten op het bouwen van meer huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. In Rotterdam-Nesterland is iemand opgepakt omdat hij gedreigd zou met een vuurwapen dat hij had gericht op een groepje van 4 mensen. Dat zegt de politie. Agenten kwamen de jongen op het spoor, die vervolgens op de vlucht sloeg. Agenten wisten hem te stoppen door een stroomstootwapen te gebruiken. Hij bleek wel een mes op zak te hebben, maar geen vuurwapen. Nog minder dan 24 uur voor de laatste groepswedstrijd van Oranje op het WK voetbal. Tunesië is de tegenstander. Mocht Nederland groepswinnaar worden, dan speelt het de volgende ronde tegen Marokko. Anders is Brazilië de meest logische tegenstander. Nou, bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur voor ofwel Marokko dan wel Brazilië. En wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht dan ook geen rekening mee houden.
2: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
1: Ook Curaçao heeft nog steeds kans op plaatsingen voor een plek in de knock-out fase. Team van Dick Advocaat neemt het om 10 uur op tegen Ivoorkust. En Oranje speelt dus om 1 uur vannacht tegen Tunesië.
0: Jij bent heel vaak in de ochtend te vinden als nieuwslezer.
1: Ja.
0: Morgenochtend ben je ook hier weer.
1: Ik zie niks van de wedstrijd.
0: Nee, ik wou zeggen, dat is toch bijna schier onmogelijk.
1: Nee, kijk, ik slaap natuurlijk altijd 's middags even. Ja. Dus dat betekent dat ik 's avonds niet extreem heel vroeg naar bed hoef.
0: Nee.
1: Dus meestal krijg ik van de late wedstrijden dan wel wat mee.
0: Ja.
1: Maar 1 uur 's nachts, nee, dat zit er niet in. Nee. Het is wel regelmatig als we hier binnenkomen als ochtendploeg dat er nog steeds gevoetbald wordt.
0: Ja, dat is eigenlijk gek. Eigenlijk.
1: Ja, nee, ze hadden laatst een wedstrijd die begon om 6 uur.
0: Ja,
1: dan hebben we gewoon een hele wedstrijd te kijken met z'n allen.
0: Inderdaad.
1: Jordanië-Algerije, nou, dat wil je niet missen.
0: Altijd lastig. Ga jij vannacht kijken? Laat het me even weten in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Met nu Montel Jordan.
3: Radio met een grote R.

0: This is how we do it. Mantel Jordan trouwens bij Radio Rijnmond. Legde zijn oor te luisteren heel erg intensief bij Quincy Jones, Marvin Gaye en ook Curtis Mayfield. En dat hoor je terug in deze This is how we do it uit 1995 in de 80s en 90s week op Radio Rijnmond. Ik krijg net allerlei foto's binnen van John. Die zegt hoe wij het doen. We hebben een ventilator met waterreservoir. Nou, dat heeft hij niet eens zelf in elkaar geknutseld. En daar doen we ijsblokjes bij. Dat gebruiken we al 2 jaar. Is super voor een fijn klimaat in de kamer. Dus hij heeft een ventilator met een waterreservoir. Ik zie ook een soort reservoir met een slangetje eruit. En dat gaat dan richting die ventilator. Nou, ik wist niet eens dat het bestond. Wat ik vroeger wel deed, was flesjes water in de vriezer gooien. En dan die keiharde flesjes helemaal bevroren dan met touwtjes voor mijn ventilator hangen in de slaapkamer. Dat was wel in ieder geval een tijdelijke oplossing. Wat ik ook nog wel eens deed, was de lakens in het vriesvak leggen overdag. En dan s'avonds eruit halen, eronder gaan liggen. Hopen dat je snel in slaap valt. En dan, dat helpt ook misschien wel enigszins. Goed, wat zijn jouw tips om het een beetje cool te houden? En heb jij last van airco-schaamte eigenlijk? Ja, dat is een woord. Heb je last van airco-schaamte? Want ik las een uitgebreid artikel. Steeds meer Nederlanders die besluiten om een airco aan te schaffen. Maar het is ook een soort vicieuze cirkel. Want die airco's die stoten natuurlijk warmte uit. Want dat moet ergens weggehaald worden. En daardoor warmt de lucht alleen maar verder op. Dus het is een soort, soort ronddraaiend gebeuren. Of denk je, er gaan ook heel veel mensen overlijden aan hittestress. Dus een airco is misschien ook wel gewoon noodzakelijk. Nou, laat het even horen. Open de app, rechtsboven klik op app, ons meepraten. En ik ben op zoek natuurlijk naar de zomerse culinaire tips. Wat heb jij misschien een goede tip voor een lichte zomerse maaltijd zonder dat je gelijk van je gaatje gaat? Open de app, rechtsboven klik op app. Koppensneller. En kans maken natuurlijk op die geweldige... Op dat geweldige spel, het Radio Rijnmond Hitspel. Echt het leukste muzikale spel van de regio, durf ik te zeggen. Misschien wel van Nederland. En het is ook verslavend. Je kan met het hele gezin spelen, is leuk. Je maakt ook nog eens een keer kans op de maandprijs. Dat is een avondje voor 2 op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland in Europa. Op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Die gaat er morgen uit trouwens. Dus ik zou zeggen, doe even mee. Dit is waar het allemaal om gaat, dit fragment.
1: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden.
0: Met welke noodmaatregel wil het kabinet iets doen aan de overvolle gevangenissen? A. Het wil gevangenen overdag vrijlaten. B. Het wil de gevangenen onderbrengen in Belgische gevangenissen. Of het wil de gevangenen tijdelijk onderbrengen in leegstaande gebouwen. Dus met welke noodmaatregel wil het kabinet iets doen aan de overvolle gevangenissen? A. Het wil de gevangenen overdag vrijlaten. B. Het wil de gevangenen onderbrengen in Belgische gevangenissen. Of C. Het wil de gevangenen tijdelijk onderbrengen in leegstaande gebouwen. Op de valreep. Doe mee. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Helaas geen zonne-eclipse, maar wel die Eclipse of the Heart. Bezongen door Bonnie Tyler in de 80s en 90s week op Rijnmond.

Root Syndicate en Mockingbird Hill bij Radio Rijnmond. De 80's en 90's week. We gaan alweer voorzichtig richting het nieuws van 11. En daarna de ronde 3 van De Boer Op. Waar je natuurlijk nog steeds welkom bent bij de koffiecorner voor een visbakje water. En geniet intussen van de muziek. Cool on the Gang, Joanna.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: In Hardingsveld, Giessendam is het 29 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is bijna 11 uur. Acte 3 van De Boer Op is aanstaande met natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij er misschien wel vandoor met dat onwijs leuke Radio Rijnmond hitspel? En morgen misschien met die geweldige maandprijs. Je hebt zometeen, nou, je kan het nu al doen, hè? Maar zometeen laat ik het fragment nog even horen. Dus je kan op de valreep nog even instappen. En natuurlijk ook het komend uur die heerlijke 80's en 90's muziek met Gala en Simply Red. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in de zogeheten vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten tijdens het uitlaten van de hond in Berk aan Roderijs. Justitie eiste 24 jaar tegen de man uit Schiedam, die wordt gezien als opdrachtgever, maar werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren €60 miljoen gaan bezuinigen. Dat staat in plannen van het stadsbestuur, die zijn uitgelekt bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van de buitenruimte. Ook stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort en gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs en naar het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente wel meer inzetten op het bouwen van meer huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijkwal in Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaan elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man rond 3:30 toeterend over straat. Daar werd hij dus voor aan de kant gezet. Hij bleek geen identiteitsbewijs bij zich te hebben en had dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Met een stapeltje boetes, onder meer voor het onnodig toeteren, mocht de man er weer vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net opnieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat er auto's overheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer zonnig, opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
12: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. De A4 nog steeds op het bord. Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Houd daar rekening met een half uur vertraging. De politie is daar nog steeds bezig met een onderzoek. Dan de 15 Rotterdam richting het oosten van het land. Tussen knooppunt Gorkum en afrit Leerdam. 10 minuten vertraging. De 20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. Een kwartier. En hou ook rekening met enige vertraging rond de 27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En daar wordt gewerkt aan de weg. Als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk, een goede reis. En geniet van die heerlijke 80's en 90's. Simply Red mag zeker niet ontbreken.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
14: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
18: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
17: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
17: Waarmee?
18: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
17: Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: ja, maar misschien
21: uit.
20: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
23: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond.
23: Dit
1: is Radio Rijnmond.
23: De Boer op. Ruud de Boer.

Stars. Simply Red bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ik wens je een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ga even, ja, ja je kan ook even opzij gaan staan. Maar misschien is het wel lekker. 1, 2. Het schijnt zelfs te werken, hè? Je schijnt je hersenen enigszins te kunnen foppen. Dus ik ga het nog een keer laten horen. Alleen al bij dat geluid dat je lichaam dan zegt, oh ja, lekker. Terwijl het alleen maar auditief is. Zal ik het nog een keer doen? Nee, het schijnt te werken. Nou ja, goed. Hoe is de situatie bij jou thuis? Misschien een wilde combinatie van lakens die voor de ramen zijn gehangen. Gecombineerd met oranje

0: Of vergaat je hele eetlust totaal? Ik ben op zoek eigenlijk naar zomerse culinaire tips. En heb jij last van airco-schaamte? Onderwerpen waar je me over zou kunnen lastigvallen in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En dat kan ook voor Koppensneller. De nieuwsquiz van De Boer op. Ik heb namelijk dat leuke spel hier liggen. Dat is ook leuk voor op de camping. Met zo'n zwoel zomeravondje. Dan heb ik het niet over dit. Maar gewoon als het weer een beetje normaal zwoel is. En dan dat Radio Rijnmond hitspel spelen. Dat is leuk. Het is ook verslavend. Het is een heel leuk muzikaal spel. Die kun je winnen in de nieuwsquiz. En als je die wint, dan ga je automatisch door voor ronde 2. En dat is morgen al. Dan kun je de maandprijs in de wacht slepen. Dat is een avondje voor 2 op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. In juli in Rotterdam. Dus, op de valreep. Ik weet dat het moeite kost. Het is al warm genoeg. Maar doe het nou. Je hebt er geen spijt van. Het
1: kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden...
0: Met welke noodmaatregel wil het kabinet iets doen aan de overvolle gevangenissen? A. Het wil de gevangenen overdag vrijlaten. B. Het wil de gevangenen onderbrengen in Belgische gevangenissen. Of C. Het wil de gevangenen tijdelijk onderbrengen in leegstaande gebouwen. Place your bets, ladies and gentlemen. Misschien ga jij er zometeen dus vandoor met dat Radio Rijnmond hitspel. Misschien zit er ook wel een vraag bij over Gala en Freed from Desire.

0: Tony Esposito. Kalimba de Luna bij Radio Rijnmond. Roepersneller. Wie gaat er vandoor met dat leuke Radio Rijnmond hitspel? Dat is echt wel het meest verslavende familiespelletje dat ik nu kan bedenken van de regio, misschien wel van Nederland. Het is ook helemaal Radio Rijnmond hitspel. Een muzikaal spel voor het hele gezin. Het is echt leuk, ook om op die late avonden te spelen als je op de camping staat. En als je die in de wacht sleept, dan maak je dus kans ook op die geweldige maandprijs. En dat is dat beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Een avondje voor twee in Rotterdam in juli. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden...
0: Met welke noodmaatregel wil het kabinet iets doen aan de overvolle gevangenissen? A, het wil de gevangenen overdag vrijlaten. B, het wil de gevangenen onderbrengen in Belgische gevangenissen. Of C, het wil de gevangenen tijdelijk onderbrengen in leegstaande gebouwen. Dick, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ik denk A.
0: Je denkt antwoord A, ze krijgen gewoon vrij overdag?
2: Nou, wel beperkt natuurlijk met een enkelband.
0: Oh, even kijken of het goed is. Even kijken of het goed is, het even juist.
1: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen tegen overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten.
0: Ja! Je had het helemaal goed, Dick. En jij wilde er al aan toevoegen. Sorry dat ik je even onderbrak. Wel onder voorwaarden natuurlijk.
2: Ja, ze krijgen hem, als het goed is, een enkelband. En dat zijn niet de zwaarste gevangenen.
0: Nee.
2: Het zijn wel... Wat lichtere gevallen.
0: Ja, maar goed. Ja, ik kreeg er wel een aantal reacties op in de koffiecorner. Mensen die zeiden van dat zal toch niet waar zijn.
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ja. Het levert jou in ieder geval een leuk spel op, Dick.
2: Dus, ja, dankjewel.
0: Dat is hartstikke goed. En morgen ook even je telefoon in de gaten houden. Want dan zou je gebeld kunnen worden voor de maandprijs.
2: Ja. Hey,
0: en hou je het een beetje vol?
2: Ik hou het hartstikke goed vol. Ja. Het is hier ongeveer 22 graden in mijn woning.
0: Oh joh, je hebt een gekoelde woning.
2: Ja, ik heb zo'n WTW-vloer.
0: Man, wat een heerlijkheid.
2: Die koelt.
0: Maar komt de hele buurt langs bij jou, of niet?
2: Nee, ze hebben allemaal de eigen verdieping.
0: Oh, oké.
2: Okay.
0: Nee, dat je niet continu achter de bank moet gaan liggen als er weer wordt aangebeld.
2: Nee, zeker niet.
0: Okay. Dick, hou vol, hè, maar dat gaat wel lukken. En gefeliciteerd.
2: Dat gaat helemaal
0: lukken. Maak er een mooie dag van, hè.
2: Gaan we doen.
0: Joe, hoi hoi.
2: Vriendelijk bedankt.
0: Joe. Ah, dit is ook zo heerlijk. Spargo en Just For You bij Rijnmond.

0: Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. Ja, we misten natuurlijk de echte artiesten. Maar goed, het was wel een hit in de jaren 80 en 90, Dave.
1: Ja, het bijzondere is natuurlijk wel, binnenkort heb je het 250-jarig jubileum van de Verenigde Staten. Al een hele reeks met artiesten hadden ze uitgenodigd. En ze hadden onder meer Milli Vanilli gevraagd.
0: Maar wie, de zangers of de performers?
1: De performers.
0: Okay.
1: En dat maakte natuurlijk helemaal bijzonder. En dat was ook wel de kritiek van, eigenlijk op heel veel van die artiesten die waren uitgenodigd, die overigens allemaal stuk voor stuk hebben afgezegd.
0: Ja.
1: Daar was wel iets mis mee. Nou, bij Milli Vanilli is dat wel duidelijk. Want dat zijn in feite gewoon oplichters geweest.
0: Absoluut, ja. Nooit echt gezongen, maar wel een vette hit.
1: Maar zij waren dus ook degene die zeiden van, nou, in een politiek feestje zoals het er nu naar uitziet, daar hebben we geen zin in. Dus die hebben ook afgezegd.
0: Die hebben, zelfs de performers, zelfs de imposters hebben afgezegd. Ja. Oké, okay, nou ja, dankjewel Dave. Gaan we gelijk even naar het nieuws. Eerst maar even naar de verkeersinformatie. Het is 11:30 geweest. Het is namelijk nog steeds bijzonder druk op de wegen. En dat heeft ook te maken met met werkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A44. En dat levert extra druk op de A4 Den Haag richting Schiphol. En dan is er ook nog een politieonderzoek aan de gang. En dat levert tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp een vertraging op van een half uur. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Ridderkerk. Dus dat loopt er zo langs. Een kwartier extra reistijd. Dan de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Nuansdorp. Ruim 20 minuten vertraging. Er is er een spoedreparatie in de gang. De rechte rijstrook is dicht. Ja, dat asfalt, dat kan echt gewoon 60, 70 graden worden. Dat is echt bizar. Nou, de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de 15 en afrit Hellevoetsluis. Ruim 10 minuten extra. De N206, Heemstede richting Zoetermeer. Tussen de aansluiting met de A44 en de aansluiting met de A4. Ruim 10 minuten extra reistijd. Nou, ik zou zeggen heel veel sterkte. En ik hoop dat je het hoofd een beetje koel kan houden. En rij vooral voorzichtig. Ja, zeker met die hitte. Het kan je in één keer bevangen. Zeker met die temperaturen. Want het kan zomaar 34 graden worden aan het einde van de middag. In het midden en het oosten van Zuid-Holland. Aan zee blijft het steken rond 30. Vanavond eerst nog zonnig, vannacht helder, erg warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur naar 22 tot 25 graden. Morgen veel zon, droog en heet, bij een middagtemperatuur van 36 of 37 graden. In de middag komt de wind vanuit het zuidwesten en zakt de temperatuur in het westen van Zuid-Holland naar een graad of 30. En de komende dagen, periode met zon. In de loop van het weekend kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag wordt het in het midden en het oosten van Zuid-Holland nog tropisch warm. Op zondag wordt het zo'n 27 graden. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie gaat een hoge beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten tijdens het uitlaten van de hond in Berkel-Roodrijs. Maar hij zou het doelwit niet zijn geweest. Justitie eiste 24 jaar tegen de man uit Schiedam. Die wordt gezien als de opdrachtgever. Maar hij werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie is het daar niet mee eens en gaat daarom in beroep. De prijs voor een vat ruwe olie is gedaald naar het niveau van voor de Amerikaanse aanval op Iran. Voor een vat ruwe olie betaal je nu $72. De piek eind april was tegen de $120. Nou, de daling van de olieprijs op de markt gaat zeker niet zo hard als de benzineprijs, maar ook daar is wel de eerste beweging zichtbaar. En in de gemeente Voorne aan Zee zouden morgen gesprekken plaatsvinden met bewoners over wat kan je doen tegen hitte en warmte. Maar die warmtegesprekken in Oost-Voorne kan je gaan niet door, want te warm. De gesprekken zouden plaatsvinden in de buitenlucht. En de gemeente zegt de landelijke richtlijnen om voorzichtig te zijn met buitenactiviteiten te volgen. Ja, de veiligheid van de inwoners en medewerkers staat voorop, is te lezen op de website van de gemeente Voorne aan Zee. Juist bij warm weer is het belangrijk om te praten over de toekomst van warmte. Het gaat ook over het koelhouden van woningen. Ja, de gemeente baalt er daarom van dat het niet door kan gaan, maar er wordt wel een nieuw moment gezocht.
0: Maar goed, het is wel verstandig inderdaad. Want anders doet me wel een beetje denken aan de cursus omgaan met teleurstelling is helaas gecanceld.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met dit zonnetje een wasje draaien lekker.

0: 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, nou, in sommige landen is dat wel enigszins anders, hoor. Daar worden namelijk siesta's gehouden en zo. En dat zou met deze temperatuur in Nederland ook misschien niet helemaal een overbodige luxe zijn. We hebben het ermee te doen. Dolly Parton in de week van de jaren 80 en 90 bij Radio Rijnmond. En ja, het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En even live schakelen naar het Wennekerpand in Schiedam. Daar zetelt de redactie van Omroep 2, de Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Goedemorgen, Tjerk van den Ende, hoofdredacteur.
1: Goedemorgen, ik kom uit de jaren 90, dus ik pas ook in de week, denk ik, of niet?
0: Je past ook in de week, je bent van harte welkom. Anders had ik geen contact met je gezocht.
1: Oh,
0: nee,
1: ja.
0: Nee, natuurlijk wel. Maar goed, ik zie tot mijn gedeelde smart dat jij ook een lichtelijk bezweet hoofd hebt. Ook bij jullie op de redactie is het een beetje zweten geblazen, niet waar?
1: Ja, het valt nog wel beter. Het is meer een soort gloed die je dan allemaal over je heen hebt.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Hè?
0: Ja, ja, klotsen de
1: geen klots. Fysieke druppels, maar meer gewoon een soort klamheid die iedereen ervaart. Maar we zijn niet de enige, geloof
0: jullie,
1: ik, in
0: Nederland.
1: Jullie
0: zijn onlangs nog op pad geweest om de coolste plekjes in Vlaardingen en Schiedam op te zoeken. Dat is morgen bijvoorbeeld, of overmorgen bijvoorbeeld, te zien in het gezamenlijke programma Lokaal. Want die zijn er wel degelijk. Misschien een bezoek aan de kerk, hè? Want daar is het meestal toch ook wel een stuk cooler. Maar dan is het wel fijn dat als je omhoog kijkt, dat je dan kunt zien hoe laat het is en dan wel de juiste tijd.
1: Ja. Ja, oh man. En we krijgen er veel commentaar op, hoor. Want we zijn heel scherp.
0: Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand?
1: Nou, het gaat om de grote kerk in Vlaardingen.
0: Ja,
1: die torent over boven iedereen uit. Ik denk als mensen in Vlaardingen komen, dan zien ze die kerk. Dat is die grote in het centrum. Tegenover het stadhuis, aan de markt. Daar staat de grote kerk. En de klokkentoren liep niet goed. En heel lang niet goed, of liep even niet. Zelfs een hele periode stond hij stil. Dan ineens een minuut eerder ging de klok luiden. Dat je denkt, oh, ik ben te laat, maar dan ben je toch nog op tijd. 5 minuten heeft hij ook verkeerd gelopen afgelopen week.
0: Ja.
1: Maar dat had alles te maken met dat daar heel veel werkzaamheden zijn in die kerktoren. En dat ook in de buurt van het uurwerksysteem, dat daar hard wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van de toren. Want je moet de toren op kunnen.
0: Ja.
1: Dat is het idee.
0: Ja.
1: Dat kon altijd wel heel incidenteel, maar nu moet er wat structureler je als bezoeker, toerist, inwoner van Vlaardingen, wie dan ook, als je de toren op wil, dan moet je erop kunnen. En dan heb je een geweldig uitzicht over de stad.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, dat levert dus wel even wat problemen op voor het uurwerk daar helemaal bovenin.
1: Maar nu doet hij het, zeggen ze. Nu is hij gemaakt.
0: Wanneer heb je voor het laatst gecheckt, Tjerk?
1: Vanochtend deed hij.
0: Vanochtend stond hij nog op tijd, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Minder goed nieuws is dat de voetbalclub HBSS zijn plekje kwijtraakt.
1: Ja, het is best wel afwachten wat de toekomst van HBSS überhaupt is als vereniging. Want dat is toch een van de oudere voetbalverenigingen in Schiedam.
0: Ja.
1: Vierde ook een enorm jubileum, 100-jarig bestaan dit jaar.
0: Ja.
1: En het slechte nieuws is dat zij heel veel problemen hebben met betalingen, met ook daar beloftes nakomen.
0: Ja.
1: En daar heeft nu het sportbedrijf, dit is een sportbedrijf verantwoordelijk voor de accommodatie en dergelijke, heeft daar nu op gehandeld. Want afspraak is afspraak en de afspraak wordt niet nagekomen.
0: Ja.
1: Dus nu wordt de vereniging uit de accommodatie gezet. Okay. Wordt gewoon ontruimd, om het zo maar te zeggen.
0: Ik snap best dat je op een gegeven moment moet ingrijpen als er echt niet betaald wordt. Maar aan de andere kant is wel heel erg zuur bij zo'n historische club, 100 jaar, dat je dan je plekje kwijtraakt. Is er nog licht aan het einde van de tunnel?
1: Dat wordt nu onderzocht. Ja, spelerstunnel. Nee, ja, het bestuur is daar druk mee bezig om daar naar te kijken. Bestuur van de voetbalvereniging. Mm-hmm. Daar horen wij nog niks van. Dat kunnen wij pas volgende week van ze horen.
0: Ja.
1: Dus wij geven ook verder geen reactie aan ons. Dat is ook wel ingewikkeld, denk ik, voor hen. Er zijn ook leden die veel zorgen hebben.
0: Mm-hmm.
1: En het ironische is ook nog dat er een geplande social media post werd gepubliceerd gisteravond over hun jubileumfeest in september bij die accommodatie. Maar ik geloof niet dat ze daar dus dat feestje kunnen houden.
0: Nee, nou ja, je weet maar nooit. Misschien komt het nog net op tijd goed. Maar jullie blijven dat volgen en dat is allemaal weer vervolgens door ons te volgen op ditis2.nl. Tjerk, dankjewel en houd het hoofd koel, hè?
1: Ja, jij ook, hè. Succes.
0: Doe het best. Dit is Alf en You're Not Alone.

0: Hoppa.
1: Je hebt voor gekte gezorgd hier op de redactie,
0: oh,
1: hè?
0: Ja? Oh ja?
1: Mijn hemel. Normaal is het een hele timide tamme boel daar. Nou, de bengenboos kwamen erbij. Ja, de stoelen gingen aan de kant, de handjes gingen de lucht in.
0: Tjonge,
1: alles ging helemaal los hier op de redactie, man.
0: Het steenplafond kwam naar beneden. Niet
1: ja,
0: te geloven. Ja, maar het paste wel helemaal in die 80's en 90's, hè, de bengenboos.
1: Zeker, ja. Dat is het grote succes van Wessel van Diep
0: is daar miljonair mee geworden.
1: Hij wel.
0: Ja, en ze treden nog steeds op, hè. Dat is echt gek. Volgens mij kwamen ze voorbij bij Lansingerland Live, een paar weken geleden.
1: Oh, echt? Ja, ja. Ik heb ze jaren geleden, echt heel lang geleden gezien in Zweden, dat je een soort slagerfestival. En mensen, slager moet je dan niet denken aan wat je in Duitsland hebt.
0: Die, nee, maar een beetje skihut-achtige muziek.
1: Nee, slager is dus ook hun songfestivalmuziek. Dat soort muziek, dus hele goede pop.
0: Ja.
1: Hele goede Zweedse pop, dat noemen zij slager.
0: Oh, echt waar?
1: Dus dan hebben ze zo'n festival. En dan komen dus inderdaad die grote sterren uit het songfestival komen bij. En dus ook de Benga Boys, hoe heet die andere? Van Cotton Eye Joe, die waren er ook nog. Ja, nou, zo'n dag was het.
0: Oh
1: ja.
0: Man, wat hebben ze toch foute muziek gemaakt.
1: Ja, dat is ook een beetje jaren 90, hè?
0: Jaren 90 is nou wel decennium van heel veel, nou ja.
1: Er kon veel, dat laten we.
0: Ja, laten we
1: het zo benaderen.
0: Ja, precies, er kon veel. Cyril Samson, zometeen lunchbreak. Ik denk geen bammetjes, maar weer een heerlijke frisse salade. Maar wat zijn de ingrediënten?
1: Nou, ik heb natuurlijk een muzikaal gat daar in dat uurtje. En het was een berichtje waar ik zelf een beetje de kriebels van kreeg. Het is in Amerika, heb je een stad. En het is een jaarlijks terugkerend ritueel, maar er komen er heel veel eendagsvliegen. Neem dan die hele stad over.
0: Oh, letterlijke eendagsvliegen, ja. Dus niet die hitjes waar we het net over hadden?
1: Nee. Maar er waren echt miljoenen. Je ziet hele auto's. Ja, precies. Auto's zitten helemaal onder, muren zitten onder. En die zitten allemaal onder de grond eerst. En dan komen nu allemaal naar boven. Ik denk van, nou, daar vallen vast wel wat leuke nummers te verdenken met vliegen, met to fly.
0: Fly, ja.
1: En kriebels mag van mij ook nog...
0: Itchy, witchy.
1: Ja. En nou, we toch over kriebels hebben.
0: Nou ja, je hebt hier in Nederland natuurlijk die één dag dat je vliegende mieren hebt.
1: Ja, gaan de koninginnen gaan dan weg, geloof
0: ik.
1: Er zit een heel systeem.
0: Ja. Ja. Maar goed,
1: mijn moeder associeerde dat altijd van, dan gaat het onweren.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Dat is een soort grootmoederswijsheid of zo. Ja, nee, ik weet niet of het echt waar is, maar dat zei zij altijd. Maar over die kriebels gesproken, ja, het is warm. Het is warm. Ik weet niet of het opgevallen was.
0: Ja, dat het is hier niet te knijzen in de studio.
1: Maar ja, dan gaan mensen verkoeling zoeken. Nou, in de regen heb je heel veel plekken. Maar ja, hoe weet je nou of wat een goede plek is? Kan je zomaar overal in gaan springen? Ja. Nou, dan ga ik eens over praten met Ed Boudewijn. Die houdt het allemaal heel goed in de gaten. Voor een website waar je alles kunt checken of het zwembad wel helemaal oké is.
0: Gewoon een overzichtelijke kaart.
1: Heel erg fijn en overzichtelijk. En hij gaat dan meer vertellen over hoe die controles gaan. En hij zegt ook... Jij let ook gewoon een beetje op. Maar dan gaat hij me zo meteen daar veel meer over vertellen. Maar ja,
0: nou ja,
1: als je in het water gaat, dan kan het natuurlijk best wel smerig zijn.
0: Ja, maar niet alleen dat. Zitten er beestjes in die algen, weet ik.
1: Ja, daar gaat het allemaal over hebben. Over de blauwalg en parasieten. Onze collega Marion, die zei ook van... Ja, ik was ook nog even in het water gegaan en... gewoon goed afspoelen en dan komt het vast wel goed. Maar ik ben zelf niet zo van dat soort waters.
0: Nee, je zou ook de koelte kunnen opzoeken in het bos natuurlijk. Maar ja, daar heb je weer te maken met teken.
1: Ja, moet je ook weer vooruitkijken inderdaad.
0: De natuur komt
1: het is gewoon levensgevaarlijk natuurlijk. Gewoon onder mijn systeemplafonnetje blijven hier bij Rijnmond.
0: Ja, goed. Mocht je er niet uit willen, laat ons dat dan lekker doen. En dan luister gewoon lekker naar een frisse lunch met Cyril. En vergeet niet die lunchplaat aan te vragen. Open de app en klik op
1: Apple.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het is 12 uur, je bent de Rijnmond. Goedemiddag. Waar we zo helemaal losgaan met de lunchbreak met een van mijn muzikale dingen uit de jaren 80. Zo vaak heb ik haar nagedaan in mijn slaapkamertje. Ook de vader van Miley Cyrus komt langs en nog vele, vele anderen. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in de zogenoemde vergismoordzaak. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten tijdens het uitlaten van de hond in Berkel en Roderijs. Justitie eiste 24 jaar cel tegen de man uit Schiedam, die wordt gezien als opdrachtgever, maar hij werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie is het daar niet mee eens en gaat dus daarom in hoger beroep. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. Bij een grote verkeerscontrole in Schiedam zijn gisteren meer dan 300 boetes uitgedeeld. Ook is voor 89.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Er is één auto in beslag genomen. De controle was vrij breed. Niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en fatbikers werden gecontroleerd. Ze werden boetes uitgedeeld voor onder meer opgevoerde scooters, versleten panden, een verlopen rijbewijs en een afgekeurd kinderzitje. De controles waren op de Van Harenlaan, West-Frankelandse Dijk, Horvatweg en Schravenlandse Weg. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Een scooterrijder reed onder invloed. En ook reed er iemand rond zonder identiteitsbewijs. Op de Schravendijkwal in Rotterdam is vannacht een feestende fan van Marokko betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd, die Marokko vannacht met 4-2 won van Haiti, reed de man toeterend door de stad. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en ook nog een mes op zak. En verderop in de auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Met een stapeltje boetes, onder meer voor het onnodig toeteren, kon de man weer verder. De twee messen had hij overgedragen aan de politie. En het North Sea Jazz Festival wordt dit jaar geopend door koningin Maxima. Aanleiding is het 50-jarig jubileum van het Rotterdamse muziekevenement. De opening is op 10 juli. Daarna praat de koningin met mensen uit de organisatie en krijgt ze een rondleiding. Ze gaat ook in gesprek met artiesten en bezoekers. Het bezoek van Maxima wordt afgesloten met het bijwonen van de eerste optredens van de festivaldag, met onder meer de Casey Jazz Big Band en van zanger Jalen Negonda. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet, en dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: En het is nog een beetje druk op de wegen, zeker op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Dat komt door een politieonderzoek en dan sta je bijna een half uur vast. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum sta je 10 minuten vast door wegwerkzaamheden. En doe er nog eentje A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Een vertraging van 10 minuten.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
15: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
24: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
2: 80s en 90s week.
3: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak.
3: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Tropische temperaturen hoef je niet naar een mooi zonnig eiland. Maar het nummer blijft geweldig. La Isla Bonita van Madonna. En ja, dat is een artiest die ik heel veel heb nagedaan in de jaren 80 in mijn slaapkamertje. Ging me helemaal aankleden en samen met een vriendinnetje deden we toen om zijn beurt. Zongen we, of liever gezegd, playbackten we haar liedjes. En er komt nog veel meer uit de jaren 80 en 90 jouw kant op. Onder meer de Amazing Stroopwafels heb ik voor je meegenomen. De vader van Miley Cyrus komt ook nog langs. Maar ja, ik heb ook nog een plekje hier. Tot 1 uur hou ik ze helemaal speciaal vrij voor de enige echte lunchplaat. En het gaat dit keer over een nieuwsbericht waar ik een beetje de kriebels van kreeg. Maar het is een heel veel voorkomend fenomeen. Zeker in een stad in Amerika heb ik het over die eendagsvliegjes. En ik had het er net over met Ruud. Die had het over die vliegende mieren die dan komen. En toen zei ik van, oh, mijn moeder zei dan altijd van, oh, als je veel van die vliegjes ziet, van die vliegende beestjes ziet, dat betekent dat het gaat onweren. En ik kreeg ook gelijk een appje daarom. Volgens mij was het Irma die zei, ja, dat zijn onweervliegjes. Dus dan is die connectie, had mijn moeder daar toch een beetje gelijk in. En er zijn dan wat leuke suggesties zijn er binnengekomen. Kortom, het bericht dat een hele stad werd overgenomen door allemaal van die kleine vliegjes. Ze steken niet, ze bijten niet, ze zijn alleen een beetje, ja, ze vliegen. Ineens met z'n allen over de stad zwermen ze uit. Maar na een paar uur is het ook wel weer gedaan en vallen ze allemaal dood neer. Welk nummer past daar hier?

Daar past precies zo'n heel mooi lijndansmomentje is dit, hè? Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. En ik weet nog, dat was in de jaren 90, dus daarom past het perfect bij dit nummer. Is natuurlijk heel erg populair in Amerika, dat lijndans. Dat past natuurlijk perfect bij de countrymuziek. Maar plotseling hadden we daar, halverwege de jaren 90, uit het niets een Nederlands kampioen lijndansen. Kwam uit Noord-Brabant, die regio. Roy Verdonk heb ik het over. En die won bij de allereerste poging dat hij die cowboy laarzen aandeed, zijn Stetson op en de beste moves liet zien. Won die gewoon het wereldkampioenschap lijndansen in Amerika. Nou, dat is wel een behoorlijke prestatie. Maar het is alleen maar de jaren 90 die je deze week voor heel erg veel hoort hier bij Rijnmond. Nee, ook de jaren 80. Ja, en dat is het decennium waarin mijn grote muzikale held Prince, ja, naar mijn zeer onbescheiden mening, de allerbeste albums maakte die er maar te maken zijn. Echt 10 briljante albums heeft hij in dat decennium afgeleverd. Zorgde voor heel veel nummer 1 hits in Amerika en de rest van de wereld. Denk aan Purple Rain en denk aan When Doves Cry. En denk ook aan Kiss, hè, dat stond ook op nummer 1. En weet je, hij was de beroerdste niet. Hij zorgde ook nog eens een keer voor hele grote hits van andere artiesten. En dit nummer deed het heel goed in de hitlijsten wereldwijd. Maar in Amerika kwam Manic Monday van de Bengals niet op de eerste plek. Nee, dat kwam omdat Prince daar zelf stond. Met Kiss.

Monday is het al een tijdje niet meer. Je zit op de woensdag, een hele warme woensdag, waar ik nog een plekje over heb op muzikaal gebied, waar ik jouw hulp heel goed bij kan gebruiken. In Amerika is een Amerikaanse stad helemaal in de ban van die vliegende eendagsvliegjes zijn het. Die nemen dan die hele stad nemen ze over, maar gelukkig, ze doen niks. Ze bijten niet, ze steken niet, ze vliegen alleen rond, ploffen dan neer. Maar gelukkig, na een paar uur vallen ze meteen dood neer. En ik heb al heel veel leuke suggesties heb ik binnengekregen voor de lunchplaat, maar er kunnen er nog veel meer bij. Dus waar denk jij meteen aan als je denkt aan de stad die wordt overgenomen door zwermen? Dat is echt miljoenen vliegjes.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu. Radio Rijnmond. Radio met de grote R.

0: Ain't No Doubt van Jimmy Nail. En daarmee is het bijna 12:30 geworden. Luister naar Rijnmond. Maar zometeen gezellige het anders erbij is. Maar eerst heb ik een blik op de weg, want het gaat niet helemaal lekker. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp zijn een half uur stil vanwege een politieonderzoek. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Nou, is het iets rustiger, maar dan sta je ook wel 5 minuutjes vast. En wat ik al zei, het is zo gezellig, want de enige echte Ed, dan moet ik even zoeken waar je ook weer zit, hoor. Ed, want ja, voor mijn dingetje hier. Ben jij dan... Nee?
1: Maar weet je wat, Ed, loop even
0: gast,
1: op de tafel.
0: Ik heb hem. Sorry.
2: De warmte ook natuurlijk, hè?
0: Ja, ik vind het allemaal zo lastig. Ik heb knopjes. Oh, dan zit ik hier ook weer verkeerd. Want ik wil natuurlijk ademhalen. En dat komt helemaal goed, want ik ga gewoon het woord geven aan Ed, want... Het is te warm, je ziet, ik ben helemaal van mijn leg.
2: Ja, dat wordt iedereen natuurlijk een beetje door de warmte. Maar als ik het nu zeg, dat het is net aan 29 graden. Ja.
0: Je zegt alsof het niks is.
2: Nee, ja, maar er gebeurt natuurlijk in Nederland hartstikke veel. Dus daar is niks bijzonders aan. Maar het is de luchtvochtigheid momenteel die het zo benauwd maakt, zeg maar. Ja, nog geen officiële hittegolf. De beeld 28,7, dus het is wachten op de 30 graden. Tenminste 30, dan is er sprake van de 40ste landelijke hittegolf, zeg maar. Ja, als we kijken naar vanmiddag, ja, dan blijft het natuurlijk gewoon snikheet wel, want die temperatuur loopt verder op. Het kan nog wel 34 graden worden in de loop van de middag, aan zee een graad of 30. Ja, en daarbij staat een matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 of 4. En ook vanavond schijnt de zon, heel lang warm. Ja, tijdens de wedstrijd dus vannacht... Als die doorgaat trouwens, hè, jongens, want ja, er wordt slecht weer verwacht.
1: Daar kom ik zo meteen op terug. Oh, ja. Even zitten.
2: Oh, ja. Okay. Dus dat is een mooie aankeilen voor Dave zo meteen. Maar dat zou kunnen zijn dat het misschien een paar uur wordt uitgesteld. Maar goed, dan is het in Nederland in ieder geval nog boven de 25 graden. Zeker in onze regio. Ja, en dan morgen overdag is het zonnig, erg warm. De warmste dag van het jaar tot nu toe trouwens. Het wordt wel zo'n 6, 37 graden. Aan zee 33 graden. Je ziet wel in de middag dat de wind wat meer vanaf zee gaat waaien. Die komt steeds wat dieper de regio in. Dus het kan zijn dat eind van de middag dan pas hoor wat minder heet wordt. Dan gaat de temperatuur wat terug naar een graad of 30. Ja, en kijk je dan naar het weekend, zijn de perioden met zon. Een toenemende kans op een regen- of onweersbui.
0: Ja, worden van die hevige buien ook die we vorige weekend hebben gehad?
2: Nou, zo gek verwacht ik het niet. Maar er kan wel een onweersbui voorkomen. Eigenlijk moet je... Kijk, als het woord onweersbui uit de mond van een weerman komt... moet je eigenlijk al gelijk helemaal waakzaam zijn. Want het kan gewoon een fikse bui zijn, zeg maar. Maar in het weekend is het land inwaarts nog wel een graad of 30 of 2, 33 zelfs. Misschien in Gorkum nog wel 4, 35 graden op zaterdag. Maar langs de kust is het dan wel beduidend minder warm. Overigens is er morgen al in het oosten van het land kans op een onweersbui, maar bij ons niet.
0: Nog niet. Dus wij moeten even rustig wachten voor die verkoeling.
2: Nou, het volgende weekend. Week krijgen we echt verkoeling. Dan daalt de temperatuur naar rond een graad of 23.
0: Dat vind ik echt een enorme daling. Je ziet een paar, 2, 3 graden minder. Maar ja, echt maar je bijna moest... 10 graden verschil. Ja.
2: Ja, maar je moet zo zien, dit is abnormaal. En dan gaan we gewoon terug naar normaal, zeg maar. En dat is voor veel mensen natuurlijk veel beter te behappen. Dan gaan mensen weer functioneren. Allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, nee, ik geef ook in Nederland een anderstalig. En ik zeg altijd tegen mijn cursisten, ze komen uit het hele wereld komen, zei ik, zeg, weet je, Nederlanders zijn het best tussen de 17 en 27 graden. Ja. Alles daarboven zijn Nederlanders gewoon niet zo leuk. Ik ook niet trouwens, hoor.
2: Toch,
0: ik ben ook niet zo leuk met die temperaturen. Nou, hartstikke fijn dat je er een keertje was.
2: Ja, is goed.
0: Bedankt voor je komst.
2: Ja, niks te
0: doen. Ook gewoon is Dave natuurlijk, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, blijf er even zitten, Ed. Oh. Bij een grote verkeerscontrole in Schiedam zijn gisteren meer dan 300 boetes uitgedeeld. Ook is voor 89.000 euro aan openstaande belastingschuldigen geïnd. Er is 1 auto in beslag genomen. Op verschillende plekken in de stad werd gecontroleerd. In Venezuela komt een massale reddingsoperatie op gang na de zware aardbevingen van afgelopen nacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort en op beelden is te zien hoe reddingswerkers onder de puin zoeken naar mensen. Ook bellen veel Venezolanen naar familieleden om te kijken hoe het met ze gaat. Deze vrouw, die in Nederland woont, kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn die alles om zich heen voelde schudden.
3: Ze zei van, nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
1: Officieel zijn er nu 32 doden, 700 gewonden. Maar de vrees is dat er wel eens duizenden slachtoffers kunnen zijn, zegt deze verslaggever.
4: Het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela. We hebben veel beelden gezien uit Caracas. Maar dat is niet de enige grote stad die daar ligt. Vlak bij het epicentrum ligt ook de miljoenenstad Valencia. En de kans is groot dat daar ook de schade heel groot is.
1: Nou, de Nederlandse ambassade in Caracas raadt Nederlanders aan een veilige plek te zoeken en uit de buurt te blijven van beschadigde gebouwen. De wedstrijd van het Nederlands elftal is om 1 uur vannacht Nederlandse tijd. Dan zou die normaal gesproken om 1 uur of 3 zijn afgelopen. Maar de vraag is of ze dat wel gaan redden. Want voor vandaag wordt in de omgeving van Kansas, daar wordt de wedstrijd gespeeld, noodweer voorspeld. Nou ja, Ed, je zit hier nog. Had jij eigenlijk gehoord van wat voor noodweer er precies allemaal wordt voorspeld?
2: We hebben verder niet...
1: 25 mm regen. Oh. Hoeveel is dat? Is dat echt
2: nou ja,
1: veel?
2: Dat is wel veel. Dat is zeg maar een kwart van de maansom van wat in Nederland valt.
1: Ja, plus dat er natuurlijk ook nog een keer flink kan gaan onweren. Nou, de regels daar, WK of niet, dat de FIFA die moet zich gewoon daaraan aanpassen aan de lokale regels. Dat houdt in dat in een straal van 10 mijl in een half uur geen nieuwe blikseminslag mag zijn. Pas dan mag een wedstrijd weer hervat worden.
2: Nou ja, dat is natuurlijk mega gevaarlijk. Hè? Blikseminslagen, onweer is gewoon een van de gevaarlijkste weerfenomenen, zeg maar. Dus het is heel erg goed dat u even daar natuurlijk rekening mee houdt.
1: Ja, 10 mijl, oftewel een kilometer of 15, dat is toch wel gigantisch voor zo'n onweersbui.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Ja, dat is hemelsbreed dan, die 15 kilometer bedoelen ze. Ja, weet je, maar als zo'n bui nou even iets dichterbij komt, ja, dan heb je de pop aan dansen, weet je wel. En ik denk dat ze gaan nauwkasten. Dat wil zeggen dat ze er bovenop gaan zitten om te kijken waar die bui dan precies zit, zeg maar. En aan de hand daarvan gaan ze dan een afweging maken.
1: Nou goed, als de scheidsrechter zegt van ik zie een klap, we gaan met z'n allen naar binnen. Dan gaan ze dus tellen. Als er binnen een half uur geen nieuwe klap is, dan mag iedereen weer naar buiten. Zo niet, dan begint de klok gewoon weer opnieuw. Zoals de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak eerder deze week. Die lag 2 uur lang stil door onweer. Dat was niet in Kansas, maar Philadelphia.
0: Oké, nou, hartstikke fijn. Bedankt voor de duiding ook, Ed. En heel erg bedankt, Dave.
1: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Je luistert naar Lunchbreak met Depeche Mode.
5: Radio met een grote R.
6: You'll know what this one is.

De zanger zei het zelf al, this is the 12 inch. Dat betekende dus, even voor de jongere luisteraar, als je dan een single had uitgebracht, dan kon je daar een uitgesponnen versie kon je daarvan uitbrengen. Dat is een beetje wat deze versie is van Just Can't Get Enough. En mocht je nou heel veel van die 12 inches hebben, of wij noemden ze volgens mij in Nederland ook wel maxi-singles, let op, hè, check websites die er meer verstand van hebben dan ik. Want sommige van die maxi-singles van de 12 inches kunnen best wel wat geld waard zijn, want er werden er minder van gemaakt. Oké, tot zover het freaken over muziek. Terug naar de muziek die jij hebt voorgesteld. Want ik ben nog op zoek naar een hele fijne lunchplaat bij het nieuws dat de Amerikaanse stad werd overgenomen door miljoenen vliegjes. En ze raakten niet in paniek, de inwoners, hoor. Nee, dat overkomt ze ieder jaar weer. De beestjes doen niks, vallen gewoon na een paar uur weer helemaal dood neer. En ik heb een aantal hele leuke suggesties binnengekregen. Ant kwam met Westlife, Flying Without Wings. Peter zei One Day I'll Fly Away. Heel goed ook van Randy Crawford. Kees kwam met de Foo Fighters, Learning to Fly. Karin dacht, oh, dat is ook een leuke. One Day Fly van het team van de Kopspijkers. En Peter zei, nou, gelukkig vallen ze allemaal heel snel dood neer. Dus misschien past Drop Dead van Olivia Rodrigo er wel leuk bij. Maar deze suggestie kreeg ik wel het meest. Onder meer Ria, Olaf, Jaap, Betty en Leo. Die kwamen met Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Nou, laat me weten welke plaat jij er goed bij vindt passen.

0: Leuke muziek hebben ze gemaakt hoor, de zusjes van Maywood. Onder meer deze hit, Rio. En het is warm. Ah, oké, vandaag valt het dan misschien een beetje mee. Maar waar, oh waar, kun je in de regio verkoeling zoeken? Want ja, de regio Rijnmond is natuurlijk een heel fijn waterrijk gebied. Kun je in alle watertjes een duik nemen? Hoe zit dat met die waterkwaliteit? Nou, gelukkig hoef ik daar niks over te zeggen. Maar kennen wij hier bij Rijnmond genoeg mensen die daar wel wat zinnigs over kunnen zeggen? Zo is er Ed Boudewijn en hij is inspecteur zwemwater. Goedemiddag, Ed.
1: Goedemiddag.
0: En dat is dan vanuit Rijkswaterstaat of zijn jullie een aparte organisatie?
1: Nee, wij zijn van de Omgevingsdienst, of ik ben van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Wij zijn in de opdracht van de provincie zeg maar de partij die communiceert over zwemwater. En de waterschappen die testen het water. En wij beoordelen dan samen met het waterschap wat er met het water aan de hand is. En kunnen eventueel dan een maatregel instellen, zoals een waarschuwing of een negatief zwemadvies.
0: Oké, en nou, ik zei het al, de regio Rijnmond is een heel fijn, mooi, waterrijk gebied. Maar ja, hoe kom ik erachter of alles dat water is, of ik daar gewoon veilig in kan zwemmen?
1: Nou, wat handig is om te weten is dat er sowieso een website is. Een landelijke website, zwemwater.nl. Daar kun je eigenlijk voor heel Nederland de officiële aangewezen zwemlocaties bekijken. Ik zeg met name officieel aangewezen, want ook alleen die locaties worden ook echt bemonsterd. En kunnen we er iets van zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel zwemplasjes of grachten of slootjes waar ook mensen inspringen. Maar daar is de waterkwaliteit niet van bekend. Dus op zwemwater.nl kun je eigenlijk alles goed bekijken. En dan zie je ook de meest actuele informatie vanuit de metingen die zijn verricht. En er is natuurlijk een zwemwater-app. Dat is wel handig voor op de telefoon. Dan zie je eigenlijk dezelfde informatie, alleen ietsje anders weergegeven. En natuurlijk op de locatie zelf staan er overal hele grote blauwe informatieborden. Ook zodra er een afwijking is van de waterkwaliteit, daar wordt aangegeven wat er aan de hand is.
0: En hoe vaak wordt dat gecontroleerd?
1: Er wordt elke 2 weken gecontroleerd door de waterschappen. Je hebt ook nog Rijkswaterstaat die wat een rol speelt bij sommige rijkswateren. Elke 2 weken wordt er bemonsterd. Zodra er een afwijking is met een bacterie of een blauwalg, dan wordt de frequentie opgevoerd. Dus dan wordt er bijna elke week getest. Net zolang totdat het water weer in orde is bevonden. Wij als inspecteurs zwemwater, we zijn met z'n 5 binnen de regio Zuid-Holland, proberen nog elke tussenliggende week ook langs te gaan bij alle plassen om een visuele controle uit te voeren. Dus wij kijken dan naar het water, wat voor kleur het heeft, of het een rare geur heeft. En als er een afwijking is, dan seinen we direct het waterschap in om te kijken of ze een extra monster kunnen nemen.
0: En nou ja, ik ben een stronteigenwijs persoon, dus stel dat ik denk van ja, ik vind het wel goed, ik negeer jullie. Wat kan er gebeuren dan als ik met mijn teentjes in water zie? Of wat kan ik zelf zien als ik bepaald water zie en denk van nou, ik wil het toch wagen, waar moet ik op letten als zwemmer?
1: Ja, ook al is er inderdaad geen waarschuwing van kracht. Dus,
0: ja, want je zei al, niet al het water staat natuurlijk op de website of in de app. Dus ja, als ik het toch wil wagen, waar kan ik mijn boerenverstand voor gebruiken?
1: Ik zou sowieso adviseren om altijd de officiële zwemwaterlocatie te gebruiken. Want daar weten we in ieder geval wel redelijk goed wat er aan de hand is. Maar als je naar een water gaat, ook al is het een zwemwaterlocatie waar helemaal niks aan de hand is volgens de borden. Zorg dat je altijd goed naar de kleur van het water kijkt. Dus als het heel erg groen is of het stinkt het water. Want een blauwalg kan namelijk best wel heel vies ruiken. Dan moet je even achter je oren krabben of je daar wel in moet gaan. Dus ik zou zeggen, gebruik ook nog een beetje je gezond verstand. Blauwalg kan namelijk best wel lastig zijn voor met name jonge kinderen die nog wel eens wat water inslikken. Dan kan je toch last van je maag of darmen krijgen. En bovendien kan een blauwe alg ook nog eens voor huiduitslag zorgen. Dus dan krijg je allerlei jeukende bulten of iets dergelijks. Dat is wel een beetje afhankelijk van de persoon. Want niet iedereen heeft daar last van, maar de kans is wel aanwezig. Dus ik zou daar altijd heel goed kijken naar het water zelf. En bovendien, als je een plek ziet waar heel veel watervogels ook aanwezig zijn, ook even goed opletten, want watervogels hebben moeten ook een behoefte doen.
0: Ja.
1: Ook vaak op het strand of vlakbij het strandje in het water. Nou, die zorgen toch ook wel voor een hoop bacteriën in het water. En daar kunnen mensen ook last van krijgen. Met name ook als je het inslikt uiteraard. En dan heb je weer de bekende gang naar de toilet. Misschien voor een paar dagen. Ja. En dat is niet echt heel prettig. Maar goed, dat weet iedereen wel.
0: Precies. Nou, hartstikke bedankt voor al deze informatie. We gaan extra goed opletten als we deze dagen verkoeling zoeken. Hartstikke bedankt, Ed Boudewijn, inspecteur zwemwater. En zometeen ga ik hem laten horen. Wat hebben jullie gekozen als lunchplaat? Maar eerst Urban Cookie Collective. The Key, The Secret.

Ik wil hem toch nog heel erg graag laten horen. Want hier kwamen toch wel de meeste suggesties op binnen als het gaat om de lunchplaat. Ja, het past niet in de week van de jaren 80 en 90. Maar dit is hem geworden. Ronnie en de Ronnies. Vanwege alle rondvliegende vliegjes natuurlijk. Beestjes.

0: Dit. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Het is 1 uur geweest, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo verder met de lunchbreak met onder meer Lionel Richie, Celine Dion en nog veel meer fijne artiesten. Alleen het allerbeste van de jaren 80 en 90 hoor je deze week. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
18: Goedemiddag. De Rotterdam-Alexander is een wooncomplex deels ontruimd vanwege een gaslek. Ook zijn de Berlagerstraat en de Henry Eversstraat het voorzorg afgesloten. Het gaat om een complex van zo'n 100 woningen. Hoeveel daarvan zijn ontruimd is niet duidelijk. Een deel van het complex is bedoeld voor senioren. Het gaslek is ontstaan door werkzaamheden, zegt de brandweer. Justitie gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur op Zweekhorst doodgeschoten bij het uitlaten van zijn hond in Berkel en Roderijs. Justitie eiste 24 jaar tegen een man uit Schiedam die wordt gezien als opdrachtgever. De man werd vrijgesproken bij een gebrek aan bewijs. Justitie is het daar niet mee eens en gaat dus nu in hoge beroep. Wanneer dat dient is niet bekend. In Rotterdam-Nesselanden is gisteravond iemand opgepakt omdat hij gedreigd zou hebben met een vuurwapen. Dat had hij gericht op een groep van 4 mensen, zegt de politie. De politie kwam de 24-jarige man op het spoor die vervolgens op de vlucht sloeg. Agenten wisten hem te stoppen door een stroomstootwapen te gebruiken. Hij bleek wel een mes op zak te hebben, maar geen vuurwapen, zegt de politie. Ondanks de hitte staan er nu al lange files richting Concert at Sea op de Brouwersdam. Op de N57 tussen Briel en Hervoetsluis is de vertraging bijna een uur. De eerste optredens zijn om 2:30 met Miss Montreal. Andere acts die vandaag te zien zijn onder meer Cressip, Sophie Ellis Baxter en Typhoon. Direct & Bluffs zijn de grote namen vanavond. Ook morgen en overmorgen zijn er optredens. De organisatie van Concert at Sea heeft extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Zo mag je dit jaar een lege plastic fles meenemen en eigen zonnebrand. Er wordt drinkwater uitgedeeld en bij grote podia zijn watersponsen om je nat te houden. Het weer zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur vannacht nauwelijks onder de 25 uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet en dan wordt het zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: En het is druk op de wegen. Onder meer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp sta je ruim een half uur vast vanwege een politieonderzoek. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en Knooppunt Lunette ruim 10 minuten vertraging. Ook zo'n 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum zijn wegwerkzaamheden en heb je 10 minuten vertraging. En je hoorde net al bij Dave, ik zeg het nog maar een keertje, op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en Haringvlietdam staat er file van 11 kilometer, maar je staat er zo'n 3 kwartier vast.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
21: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
20: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
27: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
31: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
32: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
33: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
34: 80s en 90s week.
33: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
34: Lunchbreak.
33: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Ja, terug naar de jaren 80. De tijd dat MTV nog videoclips uitzond in plaats van alleen maar reality soaps. En die choreografieën in die videoclips, echt fantastisch. Waren denk aan de fantastische clips van Michael Jackson, bijvoorbeeld Thriller en Beat It. Maar ook het nummer dat je net hoorde, Pat Benatar, Love is a Battlefield. Wat een geweldige choreografie. En als je die clip nog een beetje voor je kunt zien, dan zie je dat misschien wel voor je dat een van die dames weer lastig wordt door een beetje de engige man. Dat deed die acteur heel erg goed. Maar dat was niet zomaar een acteur. Dat was Michael Peters, de choreograaf van die videoclip. En ook van de videoclips van Michael Jackson, onder meer. Dus Thriller en Beat It. Ja, een beetje die ongenoemde helden mogen we best een keer noemen hier bij Rijnmond. Wij luisteren naar de lunchbreak met heel veel fijne muziek. Zometeen heb je nog The Course en ook John Hyatt. En ik

Ja, heb je het goed gehoord? Het was een hit in de jaren 80. Ga ik je toch een beetje helpen door het multiple choice te maken? Hoorde je A, Los Lobos met La Bamba? Of was het B, The Beatles met Twist and Shout? Of was het toch, nee, dat was echt de Champs met hun tequila. Nog een keertje laten horen, want nu weet je een beetje waar je op moet letten.

Ja, wat hoorde je daar achterstevoren afgespeeld? A, Los Lobos met La Bamba. Of B, The Beatles met Twist and Shout. Of C, The Champs met Tequila. Laat het me weten door een appje te sturen via die Rijnmond-app. Gebruik dan app ons. En wat win je dan? Nou, je wint sowieso het enige echte Rijnmond-hitspel. En je gaat in de grote hoed om mee te dingen naar die fantastische maandprijs. 2 kaartjes voor het jazzfestival. Een bijna koninklijk jazzfestival. Ik hoorde net dat de koningin ook eventjes langskomt op de openingsavond. Laat me weten welk nummer je net hoorde. In ieder geval niet Lionel Richie met Running With The Night. Want die heb ik zo voor je na Celine Dion. She

0: Een van de grote hitmakers uit de jaren 80, Lionel Richie en zijn Running With The Night.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, de platenlabel. Gelukkig kwamen er al heel wat leuke inzendingen binnen. Maar misschien denk je, hé, ik heb het niet gehoord, ik heb het gemist. Nou, geen paniek, geen nood. Ik ben het toch gewoon voor je. Laat ik hem nog een keertje horen. Dit is het labeltje.

Ik heb er een beetje een jeugdtrauma aan het nummer. Daar ga ik later meer over vertellen. Maar wat hoorde jij? Was het label A, Los Lobos met La Bamba? Of was het labeltje B met The Beatles en Twist and Shout? Of was het labeltje C dat je hoorde? The Champs met Tequila. Laat het me weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En weet, ga je er wel vandoor hè, met die ontzettend fijne prijzen. Namelijk het enige echte hitspel van Rijnmond. En je gaat mee in de Hoge Hoed om mee te dingen naar die hele fijne maandprijs. 2 kaartjes voor een jazzfestival. Het bekendste jazzfestival, denk ik wel, van de regio. Zometeen ga ik een winnaar bellen.

Have a little faith in me van John Hyatt. Nou, als ik in iemand alle vertrouwen heb, is het wel de luisteraar van Rijnmond. Ach, wat zijn jullie goed, zeg. Want voor John Hyatt liet ik dit horen.

0: Ja, de radiolepel van vandaag. De mogelijkheden waren lepeltje A. Was het Los Lobos of met La Bamba? Of lepeltje B, de Beatles met Twist and Shout? Of was het toch lepeltje C, de Cramps met Tequila? Nou, Corrie, was het voor jou heel makkelijk?
1: Nou, in eerste instantie niet. Maar toen je zei van, toen je die drie nummers noemde, toen was ik het gelijk.
0: Gelukkig. Wat is het dan?
1: La Bamba.
0: Het is inderdaad La Bamba van Los Lobos. Heel goed gedaan. Nou, weet je, je hebt er niks voor hoeven doen. Lekker blijven zitten, rijmend luisteren. En heb je een spelletje heb je binnen. Namelijk het enige echte Rijnmond hitspel. En je maakt kans op twee kaartjes voor een heel groot jazzfestival hier. Ben je in ieder geval blij met het spelletje?
1: Zeker.
0: Kijk aan. Heb je mensen met wie je kunt spelen?
1: Nee, maar dat moet even kijken. Dat komt wel goed hoor.
0: Daar heb ik alle vertrouwen in. Corrie, heel erg bedankt voor het meedoen.
1: Ja, en ik nog teruggebeld?
0: Komt helemaal goed. Ga ik helemaal in orde maken met jou. Ik heb ze niet meer, ik heb het hitspel niet meer. Maar dat komt helemaal goed bij de rest van de dag hier bij Rijnmond. En natuurlijk ga ik hem laten horen. La Bamba, Los Lobos.

0: Ik zei eigenlijk, ik heb toch een soort jeugdtrauma aan dit nummer. Want bij de First Love Drive-In Show, die altijd was bij de basisschool en ook bij de middelbare school, hadden we het spelletje La Bamba. En dan moesten we in een hele grote kring gingen we staan. In het midden dan wat jongens en wat meisjes. En de jongens moesten dan de meisjes 3 zoenen geven en de meisjes de jongens. En ik kreeg nooit kusjes. Maakt niet uit, het is 2:30 geweest. Je luistert naar Rijnmond en het is nog steeds druk op de weg. Zeker op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein. Daar sta je ruim 1.5 uur vast vanwege een politieonderzoek. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat een kapotte auto. En dat zorgt voor bijna 1.5 uur vertraging. En ruim 10 minuten vertraging heb je op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En een hele lange vertraging op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvliedam. Daar sta je bijna 3 kwartier vast vanwege alle bezoekers aan de eerste dag van Concert at Sea. En ze krijgen een hele warme editie van Concert at Sea. Want vandaag is het weer zonnig en tropisch heet. Met middagtemperaturen van rond de 30 graden aan zee. Maar landinwaarts toch echt 34 graden. En het blijft lange tijd zonnig en warm. In de nacht wel iets koeler. Naar zo'n 22 tot 25 graden wordt het dan. En ook vrijdag is een zonovergrote dag. Het blijft droog en het wordt echt heet. Met een middagtemperatuur die 37 graden kan bereiken. In het weekend ook vrij zonnig, maar wel kans op de nodige regen- en onweersbuien. En dan wordt het ook weer heel erg heet met zo'n 17, veel minder heet, namelijk zo'n 27 graden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag, Aris.
1: Goedemiddag. De brandweer heeft een deel van een wooncomplex in Rotterdam-Alexander ontruimd na een gaslek. Het lek ontstond in de technische ruimte van het gebouw aan de Berlagestraat. Netbeheerder Steden is bezig om de gasleiding af te sluiten. En als dat is gelukt, dan ventileert de brandweer het gebouw en kunnen de mensen weer terug. In het gebouw aan de Berlagestraat zijn 100 appartementen. Hoeveel er daarvan zijn ontruimd is niet bekend. Een vrouw op een fatbike is in Rotterdam-Charloos gewond geraakt toen ze met haar dikke bandenfiets onder een vrachtwagen was beland. De vrachtwagen sloeg af op de doklaan naar een bedrijf en zag de fatbike over het hoofd. De vrouw lijkt er met een beenbreuk vanaf te zijn gekomen. Volgens omstanders heeft de vrouw heel veel geluk gehad. Officieel hebben we hem nu te pakken. De 40ste hittegolf. Het is 30 graden geworden in de beeld. Zag er natuurlijk wel uit dat het ook ergens vandaag zou gaan gebeuren. Dat is dus nu. En nou, ik weet niet of de reden is voor een feestje. Maar wie wil barbecuen in Barendrecht, die kan niet terecht bij keurslagerij De Leeuw. Die moet namelijk de komende dagen neven kopen, omdat de koeling het heeft begeven door de hitte. En vlees zonder koeling, ja, dat is geen succesverhaal. De slagerij heeft alles snel leeg moeten halen en het meeste kon gelukkig in de vriezer. En wat niet meer kon worden ingevroren, dat is naar een ander filiaal gebracht. Klanten reageren laconiek. Dat is te lezen op de website van Rijnmond. Het zijn de omstandigheden helaas. Dan eten we maar kaas.
0: Ben jij vegetariër of?
1: Kaas op de barbecue. Dat is wel een hele braderig.
0: Aubergine is erg lekker op de barbecue. Ja, dat kun je erg goed grillen. Ben je een goede barbecuer, Aris?
1: Ik ben eigenlijk wel, maar ik doe het heel weinig.
0: Nou, volgende keer wil ik een uitnodiging, want ik vind het zelf vreselijk om te doen, maar ik hou er wel van.
1: Kijk.
0: Ga je dat regelen?
1: Doen we.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Waar je zo meteen Jamiroquai krijgt met Deeper Underground.
2: Radio met een grote R.

JK en zijn band Jamiroquai en Deeper Underground. We zitten midden in de week van de jaren 80 en 90. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek al aan je laten horen. Maar misschien is er wel een nummer dat jij heel erg graag wil horen. Want je doet denken aan vroeger. Ik zag namelijk ook een appje voorbij komen van Natasha. Die wil dat over Cameo. Met hun nummer Candy. En dat we dan denken aan de tijd van Bloody Kin. Ja, ik was iets te jong voor Bloody Kin. Maar dat Cameo, dat vond ik wel een hele leuke band. Je kunt ze ook kennen van Word Up. En als jij nou een leuke suggestie stuurt van een nummer dat je graag wilt horen in het kader van de week van de jaren 80, mag natuurlijk ook de jaren 90 zijn, dan mag je die zelf een beetje introduceren hier. En dan draaien we die vrijdag in een van de programma's van Rijnmond. Ik ga eens even kijken, want volgens mij zag ik mijn collega Herman Vriend hier langslopen. En volgens mij heeft hij wat nieuws over het stadhuis van Rotterdam. Wat er allemaal staat te gebeuren. Dus ik kijk of ik die eventjes naar binnen kan trekken hier in de studio van Lunchbreak. Maar eerst, volgens mij iedereen die de jaren 80 heeft meegemaakt, kan dit nummer woord voor woord meezingen. Zeer populaire band uit die tijd. Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Ademnoot van Linda, Roos en Jessica. Ja, ik zei het al, ik trek hem eventjes aan zijn hele leuke... Wat heb je aan? Een polo. Want Herman Vriend, want morgenmiddag presenteert de nieuwe Rotterdamse coalitie van Pro, D66, VVD, het CDA en Volt de plannen voor de komende 4 jaar. Wat willen de partijen met de stad? Ja, we kunnen daarover nu al praten met mijn fijne collega Herman Vriend, want het is uitgelekt.
1: Ja,
0: wie doet dat? Wie doet dat?
1: Dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Ik zei trouwens tegen jou, handig die ventilator die je hebt neergezet... Oh. Die je aansluit op je computer. Het is hier echt wel warm.
0: Het is heel warm hier, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, je praat er leuk overheen. Toen ik het had over uitlekken. Wil je daar iets mee zeggen?
1: Ik ga natuurlijk verder niet zeggen hoe wij aan het stuk zijn gekomen. Mm-hmm. Maar leuk is dat natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Want ja, dan zitten ze morgen met z'n allen, de 5 onderhandelaars... in het prachtige Van Nelle gebouw. Ja,
0: en ze noemen 3 belangrijke doelen. Iets van doorbraak, een huis voor iedereen. Nou, het gaat er maar aan staan. De sterkste en groenste economie van Europa. En de beste stad om op te groeien. Alle plannen in het coalitieakkoord hangen daarmee samen. Het totaalbedrag dat de coalitie wil investeren in deze 3 doorbraken... is 1 miljard euro.
1: Ja, zal ik eens wat dingetjes eruit
0: lichten? Ja, heel erg graag.
1: Er staan heel veel maatregelen in. Het is wooncrisis, daarmee zeg ik niks nieuws.
0: Nee.
1: Er moeten 15.000 woningen komen, willen de 5 partijen in de komende 4 jaar. Betaalbare woningen, ongeveer 10.000. 4.500 sociale huurwoningen. 5.000 in het hogere segment. De woningnood is enorm. Volgens mij is de wachtlijst voor een sociale huurwoning... er staan al 90.000 mensen op iets in die orde. Ja,
0: ja.
1: Dus druppel op de groeiende plaat, maar bouwen, bouwen, bouwen.
0: Ja, precies. Maar ja, die doorstroom is er niet. Ik zeg ook eerlijk, ik heb ook lang in de sociale woningbouw gezeten. Ik wil best, maar ja, ik kan niet kopen.
1: Ja, dat was misschien nog wel een twistpunt tussen de partijen. Want als het aan Pro had gelegen, dan waren er heel veel meer sociale huurwoningen gekomen. Daar waar de VVD zegt, een beetje wat jij ook zegt. Ja, bouw nou geen sociale huurwoningen, maar vooral betaalbare woningen. Want dan kunnen die mensen vanuit een sociale huurwoning doorstromen.
0: Dolgraag.
1: En dan komen er weer woningen beschikbaar voor de mensen met een wat kleinere beurs, zullen we zeggen.
0: En ook de daklozenopvang, dat moet meer geld krijgen.
1: Daar hebben Pro en Volt ook campagne op gevoerd. Niemand slaapt in Rotterdam op straat. 200 mensen doen dat toch. Het idee is, vanaf 2030 slaapt echt niemand meer op straat. Gaat 15 miljoen euro per jaar heen voor de opvang, de begeleiding, de bestrijding van de overlast. Dat is wel een verandering met het vorige college.
0: Ja, dat is een stevig statement hoor. Vanaf 2030 geen daklozen meer. Dat vind ik een gedurfde uitspraak.
1: Kleine nuancering. Niemand slaapt onvrijwillig op straat.
0: Ja, dat is misschien wel belangrijk. Ja. En er zijn steeds minder auto's in de binnenstad, hoor ik ook.
1: Dat is ook wel een dingetje. Vanaf 2040 moet het centrum van Rotterdam echt autoluw worden. Parkeerplekken op straat worden weggehaald. Binnen de hele stad wordt betaald parkeren ingevoerd. Dat is geen leuke boodschap. Heijplaat, Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis ontspringen de dans. Maar de rest van Rotterdam, je gaat echt gewoon moeten betalen voor je parkeren. De tarieven gaan nog eens een keer omhoog. Gaat heel veel geld opleveren. Na 4 jaar al bijna 70 miljoen euro per jaar.
0: Okay.
1: En dat geld kunnen ze gebruiken om andere plannen te betalen. De Meent is een straat die nu al afgesloten is in het weekend vanwege de verkeersaso's.
0: Ja.
1: Nou, dit nieuwe college heeft gezegd, we willen minstens 5 straten permanent afsluiten. Daar zit die Meent bij, de Aart van Nesstraat. En nog een aantal andere straten, dus daar gaan we ze aan houden. En die verkeersaso-aanpak met geluidflitsen, noem het allemaal maar op. 4 miljoen erbij wordt geïntensiveerd.
0: Oké. En mag je er nog eentje doen? Over de haven misschien? Kort?
1: Kan, ja. Nou ja, Rotterdam moet de meest duurzame, concurrerende haven van Europa worden. Rotterdam moet zich houden aan Europese uitstootnormen. Gaat ongeveer 150 miljoen naar bedrijven die zich inzetten voor recycling, verduurzaming, noem het allemaal maar op. Dus de haven gaat ook vergroenen, als het aan dit college ligt.
0: Oké, dan heb ik toch wel het allemaal uitgelegd. Dus dank je voor de duiding, Herman. Terug naar de jaren 80 met Bryan Adams, Summer of 69.

Bryan Adams en zijn Summer of 69. Blijkt dus als weer bijna na het nieuws van 2 uur. En Ronald heeft weer een hele fijne platenkoffer meegenomen met alleen de beste muziek uit de jaren 80 en 90. Onder meer Whitney Houston hoor je. En Mr. President en nog vele, vele andere. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe lunchbreak. Maar dat is het nieuws van 2 uur. Joe Cocker, You Are So Beautiful.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Ronald van Oudheusden gaat zo weer de middag door. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land van gisteren. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat onder meer uit reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haagland en Hollands-Midden. Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was een dichtbevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel mensen onder het puin. De brandweer ventileert het wooncomplex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was. Als gevolg van de lekkage moest het gebouw aan de Berlagestraat deels worden ontruimd. Alle aanwezige bewoners moesten worden geëvacueerd. Een deel van hen is al op leeftijd. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van de 119 woningen in het gebouw aan de Berlagestraat weer gas hebben, kan netbeheerder Stedin nog niet zeggen. Een vrouw is in Rotterdam-Charloes met haar fatbike onder een vrachtwagen terechtgekomen. Dat gebeurde toen de vrachtauto afsloeg op de Doklaan naar een bedrijf aan die straat. De chauffeur zag de fatbike over het hoofd. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel en lijkt er met een beenbreuk vanaf te zijn gekomen. Volgens omstanders heeft de vrouw veel geluk gehad. 25 juni gaat de boeken in als de dag waarop we de 40ste hittegolf te pakken hebben sinds 1901. Dat wil zeggen sinds het KNMI is begonnen met het bijhouden van de temperaturen in de beeld. Om 1:50 tikte de thermometer in de beeld de 30 graden aan. Van een hittegolf is officieel sprake als het in de beeld 5 dagen op rij 25 graden of warmer wordt, waarvan 3 dagen met 30 graden of meer. Het is de op 4 na vroegste hittegolf die ooit is gemeten in de beeld. Het is sowieso een dag van records, want het was afgelopen nacht de warmste nacht in juni ooit. Vanaf morgen wordt het nog heter en vanaf zondag dalen de temperaturen weer. Het weer vanmiddag, tropische temperaturen dus. 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, dan wordt het zelfs nog wat warmer, 37 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. 10 kilometer, 40 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Knooppunt Hofvliet 15 kilometer. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door dieren op de weg. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum 4 kilometer, een kwartier wegens werkzaamheden. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de afrit Brielen en de Haringvliet. Dam 8 kilometer, 40 minuten. Dat zijn natuurlijk bezoekers van het concert At Sea dat om 3 uur begint. En de N497 Hellevoetsluis richting Rokanje tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. Ook dat vanwege die bezoekers van concert At Sea. Daar 23 minuten vertraging.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
15: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
14: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
27: 80s en 90s week.
26: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
27: De middag door. Ronald van Oudheusden.
26: Radio met een grote R.

De week vol 80s en 90s muziek mag natuurlijk Whitney Houston niet ontbreken. Dit was haar grootste hit in 1987, I Wanna Dance With Somebody. Een half jaar geleden kwam natuurlijk een andere versie van dit nummer uit. Whitney Houston overleed in 2012, maar in de studio hebben ze in september vorig jaar al een opname gemaakt met de Britse zanger Callum Scott. En dat is een soort ballad-uitvoering geworden van dit disco-nummer. En dat klinkt hartstikke lekker, ja. Dus Whitney Houston is een beetje tijdloos, zou je kunnen zeggen. En het is 1970.

sport hebben. Max Verstappen was nog niet eens geboren natuurlijk. Met Nelson Piquet, zijn schoonvader. Die werd toen wereldkampioen in de Formule 1. En op de computer verscheen voor het eerst Windows 2.0. En verder verscheen in de bioscoop de film Dirty Dancing en The Untouchables. En ook de tv-serie The Simpsons stamt uit 1987. Dat allemaal om een beetje een beeld te schetsen. Wat heb ik in de tas zitten de komende 2 uur? Nou, in ieder geval dit uur Doris D en de Pins. Muziek van Eigen Bodem, 1981. Kan nog net. Sixpence Non The Richer heb ik meegenomen. Steph Boss, The Offspring, Mr. President en Snowy White. Allemaal hier in de tas. Speciaal voor jou. Op deze donderdag een bijzondere dag, want North Sea Round Town begint. Dus er is ook allerlei live muziek vanaf vandaag in Rotterdam te beluisteren. Doe dat een keer. En het is ook nog een verjaardag van een hele bijzondere artiest die niet meer leeft. Daarover straks meer. Maar eerst Snowy White, terug naar 1984. Bird of Paradise. So

Lekker hoor, The Offspring. We hebben een alibi om deze Amerikaanse punkband te draaien. Want hij stamt uit 1999, Pretty Fly. En de band, gelooft of niet, bestaat nog steeds met zanger Dexter Holland. Die ook nog gitaar speelt trouwens. 2 jaar geleden kwam er een nieuw album uit van The Offspring. Met als titel Supercharged. Daarvoor hoorde je Mr. President uit 1996 met Coco Jumbo. Pas lekker bij de zomerse temperaturen van dit moment. En de Offspring in 1999 gaan we nu een sprong maken in het verleden naar 1982. Dat was een beetje kort na het ontstaan van de punkmuziek in Engeland met name. Maar ook in Amerika natuurlijk met bands als de Ramones. Maar in Engeland had je de Clash, je had de Sex Pistols. En je had ook de Stranglers. Met Something Better Change braken zij door in Engeland. Daarna kwam No More Heroes. Werd allemaal een beetje punkmuziek genoemd. En het grappige is dat ze jaren later, dus in 82, ineens met Golden Brown op de proppen kwamen. En toen had iedereen zoiets van, hè? De Stranglers? Golden Brown? Blijft een tijdloos mooie hit. Ik heb de zanger ooit hier in de studio gehad. Toen heb ik gevraagd om dit te spelen. Ja, dat deed hij dus niet meer. Hugh Cornell is zijn naam. Treedt ook nog steeds op trouwens met de muzikanten. En speelt ook nog steeds die oude liedjes van de Stranglers. En ook nog wat Golden Brown op het podium. En dit is hartstikke lekker. We gaan terug naar 1982. Dit is Feel Good van een voormalig punkband, de Stranglers.

via een gouden ouwe van eigen bodem van Doris D en de Pins uit 1981 met Shine Up kwamen we bij de Britse Christians terecht. In 1988 scoorden zij een mooie hit, Harvest for the World. En vooral bij de fijnproevers bleef dat een populaire band. Maar in de commerciële hitparades hebben we ze niet heel vaak meer gezien. Althans niet in Nederland. Hè. In Engeland waren ze wel een stuk groter dan aan deze kant van de Noordzee. Dit is Radio Rijnmond en dit is Rijnmond de Middag door met louter muziek uit de jaren 80 en 90. En ik zei het begin van het uur al dat er een bijzondere muzikant jarig is. Vandaag waar het niet dat hij al is overleden. Maar het is de geboortedag van George Michael op deze 25 juni. In 1963 werd hij geboren. Helaas maakt hij het allemaal niet meer mee natuurlijk. Maar de muziek is voor de eeuwigheid. Wellicht dat we morgen iets van hem gaan draaien. Of laat het volgend uurtje misschien nog. Nou, ik ga wel even kijken, want George Michael mag natuurlijk ook niet ontbreken in deze week. We hebben meerdere al gedraaid, maar hij heeft zoveel lekkere hits gemaakt. Oh, wacht, ik zie dat we straks Wham gaan draaien. Ja, natuurlijk, 1984 met Freedom zit in de tas. Waarom ook niet op zijn verjaardag? En dit is een hele leuke hit van een bandje dat één hit scoorde. Sixpence None the Richer met Kiss Me. En ik weet nog dat ik dit voor het eerst hoorde en meteen op de fiets sprong naar de Broers Fest in Schiedam, naar de Free Records Store, om het singeltje te kopen. Dus hij staat in de kast. 1999. Wim Kok was onze premier in Den Haag. Wat was er nog meer dat jaar? Nou, de bekendste film was natuurlijk The Matrix. En The Fight Club ging in de bioscoop. Manchester United won de Champions League finale, oftewel de Europa Cup 1. In de finale verzorgen ze Bayern München. En goed, voor de rest heb je misschien zelf wel mooie herinneringen aan 1999.

op zijn geboortedag 1963, 25 juni, mag George Michael natuurlijk niet ontbreken. Je hoorde Wham uit 1984 met Freedom. Hij overleed op de eerste kerstdag van het jaar 2016, slechts 53 jaar oud. God, dat die man nog mooie muziek kunnen maken, denk ik, in de tweede helft van zijn leven. Maar helaas, dat is niet aan iedereen gegeven. Stef Bos leeft gelukkig nog wel, maakte in 1991 dat liedje Papa, dat volgens mij ook heel veel op uitvaarten wordt gedraaid. Hè? Zoons of dochters die dat voor hun vaderen als een soort afscheidstune draaien. En Sixpence None the Richer hoorde je ook nog voorbij komen. Het One Hit Wonder uit Engeland, 1999. Vanavond trouwens, over muziek gesproken uit het verleden. Ja, in de Doelen wel een heel bijzondere band die daar gaat optreden. Want de Wailers staan in de Doelen van Rotterdam om hun 50-jarig jubileum Rastaman Vibration te vieren. Het was natuurlijk vroeger de begeleidingsband van Bob Marley. Ja, en heel veel van die Wailers die hebben nog echt die oude Jamaicaanse roots reggae in de vingers en in de knuisten. Dus hou je van die muziek vanavond, wel bijzonder. In Rotterdam, een soort jubileumconcert van de Wailers uit Jamaica. Volgens mij zijn er nog een paar kaarten verkrijgbaar. En ook in Lantaarnvenster, een leuk bandje, daarover straks meer. En North Sea Around Town is begonnen vandaag. Dus je kunt her en der ook gratis mooie concerten opsnuiven in 010.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroegen alleen binnenfeesten, heeft de gemeente besloten. De wedstrijd is om 3:00 s'nachts en dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken in Rotterdam. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze dat hebben aangevraagd, maar alleen binnen en niet op de terrassen, zegt de gemeente Rotterdam. En er mag ook niet buiten worden gefeest door of het Oranje Legioen of de Marokkaanse fans. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land van gisteren. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat onder meer uit reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. Minister Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was in dicht bevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel mensen onder het puin. De bewoners van het complex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was, zijn weer thuis. Als gevolg van de lekkage moesten ze allemaal hun huis uit. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex aan de Berlagestraat. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van 119 woningen in het gebouw aan de Berlagerstraat weer gas hebben, dat kan netbeheerder Stedin nog niet zeggen. Nederlanders moeten flink minder gaan drinken, vindt de Gezondheidsraad. De raad adviseert de overheid om alcohol voortaan uit de supermarkt te bannen of hogere accijnzen in te stellen. Volgens de raad verhogen bier, wijn en andere alcohol de kans op zeker 7 soorten kanker. En een veilige ondergrens is er niet. Het aantal volwassenen dat drinkt neemt al een tijdje iets af. In 2014 zei 81% wel eens te drinken. 10 jaar later was dat 76%. Het weer, tropische temperaturen, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, zelfs nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. 12 kilometer, ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht, duurt tot 4 uur vanmiddag. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein 6 kilometer een kwartier. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Benelux een half uur door een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht. De A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hanningsveld-Giessendam een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A15 Rotterdam-Europoort tussen de havens 41-100, 52-100 en de Thomassen-tunnel 10 minuten vertraging door een ongeluk. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier. De A27 Gorinchem tussen, richting Gorinchem is dat, tussen Hank en Gorinchem een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De A27. En het gaat nu van alles gebeuren in mijn scherm. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen wegwerkzaamheden. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Hellevoetsluis en Oudehoorn en de Haringvlietdam 6 kilometer een dik half uur vertraging door bezoekers aan Concert at Sea. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen Ouddorp en de afrit Renesse 40 minuten dicht, ook vanwege dat evenement. En dan de N497 Hellevoetsluis richting Rokanje tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. Een half uur vertraging ook door bezoekers aan Concert at Sea.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
17: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Wat een heerlijk nummer blijft dat toch, hè? Aerosmith uit de Verenigde Staten met I Don't Wanna Miss A Thing, 1998. Daarvoor 1985, de grote hit van Madonna in dat jaar, Into The Groove. En onlangs heeft ze weer een nieuwe single uitgebracht. Kortom, na al die jaren nog steeds actief. Aerosmith ook trouwens, volgens mij spelen die met name de Verenigde Staten nog steeds heel vaak concerten. Over concerten gesproken, liefhebbers, goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Rijnmond de Middag Door. Louter muziek uit de jaren 80 en 90. Ik zal je niet teleurstellen, want dit uur heb ik Liquido meegenomen uit Duitsland met Narcotic. Laatst hoorde ik een versie van Orgel Joker. Nou, die mag een beetje in de schaduw staan van het origineel, hoor. Maar het is echt zo'n meezinger en zo'n meestamper. Madness met Our House heb ik in de tas gedaan. Nederlandstalige muziek van Cadans en ook nog Mo van eigen bodem, maar dan in de Engelse taal. En als ik een beetje weinig tijd overhoud. Misschien sneuvelt hij, maar de Everly Brothers heb ik ook in de tas gedaan. 1984, On the Wings of a Nightingale. Nou, gewoon minder praten, dan kom ik er vanzelf aan toe. Vanavond in Lantaarn Venster trouwens. Een mooi optreden van de Nederlandse band Happy Camper. Dat is een soort gelegenheidsband die uit verschillende muzikanten bestaat. 15 jaar geleden had ik die al in Live at Lloyd te gast. En er zitten mensen als Job Roggeveen, Janne Schra, Bouke Zoete, David Pino van El Pino en de Volunteers. Johan Borger zit erin. En ook Marien Dorlijn van de band Mos. Kortom, vanavond in Lantaarn Venster kun je je hart ophalen met heerlijke muziek van eigen bodem. Nu naar Freddie Mercury. Die kwam ineens in 1984 met een opvallende single, Love Kills.

Nederlandstalige klanken kwamen dit uur van de band Cadans uit 1989. Dagen dat ik je vergeet hoorde je. En daarna Tina Turner 1999. When the heartache is over. Dit is Radio Rijnmond. Dit is Rijnmond de middag door. Straks na vieren trouwens. Geen Rijntjan Pots in afslag Rijnmond. Maar het is Walter en Veza die zometeen na vieren gewoon lekker doorgaan met dezelfde muziek. Of in ieder geval andere muziek uit dezelfde periode. Hè, de jaren 80 en 90. Tot en met morgen hoor je dat hier op Radio Rijnmond. En daarna gaan we weer los met muziek uit de jaren 70 en het heden. Kortom, blijf lekker luisteren. Ik heb nu een lekker plaatje klaarstaan van Madness, Our House. Misschien wel een van hun mooiste hits. 1982. We gaan een tijdreis maken naar het jaar dat Michael Jackson met Billie Jean op de proppen kwam. Of The Eye of the Tiger van Survivor. Culture Club brak door met Do You Really Want To Hurt Me. Dat allemaal in 1982. En we keken in de bioscoop met popcorn naar E.T. Phone Home. En de Blade Runner Rocky 3 kwam op het grote doek. En in Rusland hadden ze een overlijden aan de top. Wat Leonid Brezhnev die overleed en werd opgevolgd door Yuri Andropov. En verder was er in het zuidelijk halfrond een behoorlijke oorlog aan de gang. Hè? Groot-Brittannië en Argentinië vochten om een paar rotsen in de grote oceaan waar alleen schapen woonden, volgens mij. De Falklandoorlog was toen aan de gang. Ja, dat allemaal in 1982. En ondertussen had Madness succes. Our House.

Het is een epische hit gebleven, ook na het jaar van verschijnen, 1999. De Duitse band Liquido kwam met Narcotic. En daarna hebben ze weinig meer laten horen, hier in Nederland althans. In Duitsland hebben ze nog wel een aantal hitjes gescoord. Maar het wordt nog steeds regelmatig gespeeld door cover- en tributebandjes. En ik hoorde zelfs laatst Orgel Joker op het bekende orgel dit liedje vertolken. Ja, met name dat intro, hè, die toetsenriegel, die maakt het meteen bekend. En als dan het refrein gaat beginnen, dan gaat iedereen op en neer springen. Het gaat eigenlijk trouwens over drugs, hè, als een soort metafoor voor de liefde. Of andersom zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment hoor je de Amerikaanse acteur Michael Caine genoemd worden. Maar dan zingen ze eigenlijk My Cocaine. Ja, dat kan allemaal. Dus Liquido was dat. Lekker om die plaat weer eens te horen uit 1999. Hier op Radio Rijnmond heb ik nu tijd voor de band Mo uit Nederland. 1981. Het jaar dat The Cure in Rotterdam speelde in een circus tent onder de rook van de Euromast. En was sowieso wel een bijzonder jaar natuurlijk voor de muziek. Hè? Want de punk was een beetje uitgeraasd in Engeland. Maar ging een nieuwe vorm in. Langzaam kwam ook de nieuwe wave al een beetje opzetten. Met beentjes inderdaad als The Cure. We gaan nu luisteren naar Fred Astaire. Dat is de titel van het liedje van de Nederlandse band.

plaat 1985 die je vaak bij Radio Rijnmond hoort. Gimme, gimme, gimme van de Rada, Michael Walden en Patty Austin. Hier op Rijnmond ga ik bijna de tas weer inpakken met de platen van de afgelopen twee uur. En nieuwe platen uitzoeken voor morgen. De allerlaatste dag voor mij in ieder geval hier tussen 2 en 4 met de muziek uit de jaren 80 en 90. Volgende week draai ik ook weer gewoon nieuwe hits en klassieke hits uit de jaren 70 en misschien ook nog wel de 60's ertussen. Dat is volgende week aan de hand. Morgen nog gewoon lekker een uurtje 80's en 90's. Nu heb ik de Everly Brothers. Die zijn natuurlijk bekend geworden in die eind jaren 50, jaren 60 en 70. Ze zijn ook een tijdje uit elkaar geweest, de broeders Dan en Phil, vanwege een ruzie. Maar uiteindelijk kwamen ze in Londen voor een reunieconcert weer bij elkaar. Mijn ouders en met name mijn moeder waren ongelooflijke fans. Ik ben echt opgegroeid met de muziek van de Everly Brothers. Ze zijn toen ook naar de Royal Albert Hall gegaan met mijn opa en mijn oma in het gevolg. En hebben daar het eerste reunieconcert van de Everly Brothers gezien. En daar is een prachtig dubbelalbum van verschenen. En een film en een documentaire. Kortom, ja, ineens waren de broertjes weer hot. En in 1984, geloof het of niet, kwamen ze met een nieuwe hit. En ja, mijn moeder overleed veel te jong. Was pas 55 jaar. En altijd als ik die Everly Brothers hoor, dan zit ze op mijn schouder. En dat hebben meer mensen in mijn omgeving. Als ze de Everly's horen, dan moeten ze aan mij en mijn moeder denken. En op deze klanken van On the Wings of a Nightingale, ja, brachten we haar de laatste groet naar het graf en droegen we de kist de aula uit. Ja, dat zijn van die herinneringen, die komen dan toch naar boven. Met een diepe buiging voor Don en Phil, die ook niet meer leven. Terug naar 1984. En ik zeg een hele fijne middag. Veel plezier zometeen bij Walter en Feza. Afslag Rijnmond. Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het is 4 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen afslag Rijnmond. Ik heb onze stripjockey met een doorweekt overhemd van zijn zolderkamertje af zien komen.
9: Ja, waarom geef je hem geen vrij?
8: Ja, dat hebben we gisteren gedaan, hè? Gisteren was hij even
9: nee.
8: Vrij.
9: Jawel. Oh, jawel,
8: gisteren
9: klopt,
8: hadden we WK woensdag. En mocht hij eventjes afkoelen. Maar ja, vandaag moest hij gewoon weer aan de slag.
9: En ja, en morgen? Morgen wordt het heel warm.
8: Denk ik ook. Ja, dan moet hij gewoon aan de slag en afleveringen maken voor ons spelletje.
9: Wat
8: heeft
9: ben
8: hij
9: je
8: weer
9: streng.
8: Gedaan? En ik heb zijn opgave ook al gezien. Dus blijf bij ons, blijf bij Radio Rijnmond. Eerst krijg je het nieuws van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het KNMI geeft voor morgen code rood. De waarschuwing voor extreme hitte gaat vannacht om 12 uur in en duurt tot morgenavond 11 uur. Er worden temperaturen tot 39 graden voorspeld landinwaarts. Plaatselijk kans op 40 graden. En ook de minimumtemperaturen in de nachten zijn erg hoog. In het noorden koelt het af naar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het zeer warm met temperaturen boven de 20 graden. Dan is sprake van een tropennacht. In de steden koelt het ook niet verder af dan 25 graden. De politie heeft in een onderzoek naar drugshandel in Vlaardingen bijna €130.000 cash gevonden in een verborgen ruimte in 2 meubelstukken. Ook is 40 kilo GHB, 45 kilo MDMA en bijna 40 kilo ketamine gevonden. Er zijn begin deze maand 3 panden doorzocht aan de Pieter-Karel-Drossaardstraat, de Geraniumstraat en de Markgraaflaan. De politie vond er ook kunst, horloges, merktassen en zonnebrillen. Alles is in beslag genomen. Er was een 30-jarige man uit Vlaardingen in de huizen. Hij zit vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur als gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. Nu geldt alleen nog code oranje in Bahrein. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroegen alleen binnenfeesten, heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd is om 3 uur 's nachts. Dat is te laat om de verruimingen die eerder zijn afgesproken. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze dat hebben aangevraagd, maar alleen binnen en niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door of het Oranje Legioen of de Marokkaanse fans. Het weer, tropische temperaturen, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, 37 graden. Code rood dus. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Ja, en je zal dan maar in de file staan met die hitte. Je zal ongetwijfeld een airco'sje in je auto hebben voor diegenen die dat niet hebben. Veel sterkte als je vaststaat op de volgende plek, hè, Veza.
9: Nou, inderdaad. Ik kan me nog herinneren. Hele oude autootjes die dat dan niet hebben.
8: Ja, panda's.
9: Oh, nou sterkte inderdaad. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Hofvliet. 9 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Nootdorp. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En ook de andere kant op Utrecht richting Den Haag staat het vast tussen Woerden Woerden en Gouwen 16 kilometer. Een vertraging van een half uur. En dat komt dus door een ongeluk. Dan ook een ongeluk, maar dan met een vrachtwagen op de A15 Europoort richting Rotterdam. Zorgt voor een file tussen afrit Brielen en havens 4100, 5200. Een file van 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En de andere kant op Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum 3 kilometer, een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. De A20 nog, Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, 8 kilometer, ongeveer een half uur vertraging. En dan nog de A27. En dan hou ik er echt mee op, Walter. Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En dan staat het vast tussen Hank en Gorkum. Een file van 8 kilometer, 40 minuten vertraging.
8: Ik hoop dat er naast al die automobilisten die in de file staat, naast de stoel een flesje water voor je staat. Wij trappen zo Afslag Rijnmond af met een hit van Marco Borsato. In de jaren 90 kwamen er soms singles uit met een zogenoemde dubbele A-kant. Twee liedjes voor de prijs van één die allebei een hit werden. Eén kant was Margarita en die andere, die horen we zo.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
18: 80s en 90s week.
17: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond.
17: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Vrij zijn dus van Marco Borsato. Goedemiddag. En welkom bij Afslag Rijnmond op een gloeiend hete donderdag. Alles warmt op, hè. Bruggen zetten uit. Strandzand wordt te heet om op te lopen. En Fees, die microfoons in de radiostudio hier. Die zijn ook zo langzaam aan te smelten, heb ik het idee. Ja, dan hebben we er ook nog eens zo'n plopkap omheen. Dat is gewoon een soort jas. Dat is veel te warm voor die microfoons, maar goed. We moeten wel een beetje cool blijven klinken, hè?
1: Ja.
0: En dat doen we. Moet ook cool blijven. Dat deed jij gisteren, Feza, door met je blote voeten in een emmer water te gaan staan.
1: Ja.
0: Het was alsof je een bloem was die heel snel was gegroeid. Mijn kleine hyacintje.
1: Ja.
0: Sta je er niet ook weer in, trouwens?
1: Nou, nee, ik sta er niet in, maar ik heb hem wel al klaarstaan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus
0: want
1: ik kan er zo
0: wel.
1: En ik heb een... Wat zei je nou?
0: Het beviel je wel.
1: Dat, zeker.
0: Het werkt echt.
1: Heel erg. En dus dan ga ik het gewoon doen.
0: Oké. Okay.
1: En ik vind eigenlijk dat je... hoe noemde je het gisteren ook weer met mijn blote?
0: Met je blote kakkies.
1: Kakkies, ja. Dus ik ga het kakkies noemen. Je hoeft geen blote voeten te zeggen.
0: Oké, okay, ik ben op de radio. Dan ben je een beetje netjes praten. Maar...
1: Nee, dat hoeft niet. En ik heb een rok aan. Dus dan zie je niet eens dat ik een emmer... Dat ik in een emmer sta.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is dan voor als je foto's wilt maken. Daar heb ik natuurlijk aan gedacht.
0: Dat
1: ik denk natuurlijk aan de foto.
0: Dat heb ik natuurlijk gisteren gedaan. Dat beviel weer helemaal niet hoe dat eruit zag. Maar goed, dat lag vooral aan mijn fotokwaliteit.
1: Nee, zeker niet. Het was een leuke foto.
0: Hey, Fenster, je vreest wel een beetje voor het weekend. Hè? Als je met je verritte hoofd in de zon boven de Brouwersdam gaat lopen. Want jij gaat voor het eerst naar een meerdaags festival. Concert at Sea.
1: Ja.
0: Zijn er dan door die warmte bepaalde angsten die je krijgt?
1: Nou, ik knijp hem echt. Want alles wordt afgelast of er wordt onweer verwacht. En nou ja, dan weet ik eigenlijk gewoon niet wat ik moet doen.
0: Okay.
1: En ik bedacht me toen jij vertelde over Pinkpop.
0: Daar ben ik 1 dag geweest afgelopen zaterdag, ja.
1: En dat je toen ook vertelde over dat je dus op sommige momenten dan uit de zon moest. Omdat het heftig werd en dat
0: je
1: dus
0: voelt,
1: bepaalde artiesten dan niet mee kunt krijgen. Dat ik dacht, ja jeetje, hoe... Moet je dat plannen? Hoe moet je dat doen?
0: Geen nood, rustig.
1: Ik weet het allemaal
0: even
1: niet
0: ademhalen.
1: Meer.
0: Okay. Ik heb 26 jaar festivalervaring. Ik ben deze eeuw bijna elke zomer naar 1 of meerdere festivals geweest.
1: Kijk.
0: Dus als je angsten, vragen hebt, stel ze aan mij. Ik weet niet of ik overal altijd op heb of geef, maar fire away.
1: Weet je het zeker? Want ik heb echt heel veel vragen.
0: Ja,
1: ik heb een
0: maar,
1: lijstje gemaakt.
0: Want als ik het niet weet, dan kunnen de luisteraars in de app ook gewoon meedoen.
1: Oh ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed.
0: Dus als je bepaalde festivalangsten met die warmte hebt, kom erop. Stuur ze maar naar mij en kijk of ik ze kan ontvangen hier. En of ik daar dan inderdaad een antwoord op heb. Met al die festivals die ik deze eeuw heb afgestruind. Dit is Take My Breath Away uit de 80s. Berlin.

0: Doet het altijd goed met deze zomerse temperaturen. Volare van de Gypsy Kings, een band die niet uit Mexico komt, niet uit Spanje, maar uit het zuiden van Frankrijk. Vind ik dan altijd leuk om daar even bij
1: Is wel grappig dan, toch?
0: Voor de nieuwe muziek in onze 80's en 90's, wie keren we feesten even terug naar het jaar 1987.
1: Gezellig.
0: Er is een alternatief bandje uit Athens, Georgia, Amerika dus, dat al 4 platen heeft uitgebracht sinds het begin van de jaren 80. Het levert in de gitaarscene een veelbelovende status op. De band draait om zanger Michael Stipe en gitarist Peter Buck en heet dus R.E.M. Die twee die kennen elkaar. Leuk verhaal van de indie-platenzaak The Wux Tree Records op de hoek van College Avenue en Clayton Street, daar in downtown Athens. En in 1987 komt hun 5e LP al uit, maar toch zijn ze nog vrij onbekend. Getiteld die LP Document. En daar staat een liedje op wat wel eens de doorbraak van de band zou kunnen zijn en wat wel eens een hit kan opleveren. De eentje die het begin zou kunnen vormen van een lange carrière aan het firmament van de grote bands. R.E.M. dus. Ze zullen hits gaan blijven scoren en af en toe een underground liedje. En hier begon het eigenlijk allemaal mee. De eerste single van het album Document uit 1987 van die gasten uit Athens, Georgia. Van Michael Stipe, Peter Buck. En daar zochten ze nog 2 studenten van de universiteit bij. Dit is The One I Love van R.E.M.

0: Als wij Afslag Rijnmond in 1987 hadden gemaakt, dan had The One I Love nog een onbekend liedje van R.E.M. geweest. Dan hadden we dit als nieuwe muziek bestempeld. En het werd dus de eerste echte hit voor R.E.M. En daarna, vooral in de jaren 90, werd het echt een grote, grote band. Goed, die stripjockey Feza, die met een druipend shirt en druppels op zijn voorhoofd zijn zolderkamer afkwam, die heeft weer wat achtergelaten. Ik heb begrepen dat hij de gordijnen aan de buitenkant heeft gehangen. Dat schijnt
1: goed.
0: Een tip te zijn.
1: Ja.
0: Want dan hou je de warmte toch iets meer buiten om zijn studiotjes en zijn hoofd koel te houden. Kan hij een beetje blijven pielen aan al die opgaves en, die hij voor ons moet achterlaten. Het is hem wel weer gelukt. Hij heeft een bepaald liedje weer gestript van alle instrumenten. Dat kostte sowieso wel wat meer moeite, begreep ik, omdat het nogal een dicht geproduceerd liedje geweest schijnt te zijn. Maar het is hem dus toch weer gelukt. En dus kan ik de vraag aan jullie luisteraars stellen. Welk liedje is dit?
2: Looking like a true survivor. Feeling like a little kid.
1: Ik weet hem.
0: Jij weet hem al?
1: Ja.
0: Zo, dat is wel snel. Wel.
1: Ja,
0: maar
1: goed,
0: jij
1: he?
0: Mag niet meedoen.
1: Oh.
0: Want jij ziet hem denk ik ook ergens in de playlist verschijnen. Dus dat
1: nee, maar ik weet hem echt.
0: Als je als luisteraar ook weet op welk liedje het gaat, dan kun je dat naar ons appen. Artiest en titel graag vinden we altijd leuk. Het gaat eigenlijk om de titel, maar als je de artiest erbij weet, die is wel herkenbaar, denk ik. App het naar ons of bel naar 010-436-4436. Feza, jij gaat morgen en overmorgen naar Concert at Sea daar op de Brouwersdam. Het is vandaag al begonnen, hè?
1: Ja.
0: Dat was mijn eerste vraag. Waarom ben je er nou eigenlijk nog niet?
1: Nou, ik moest werken.
0: Oh, ja. Maar morgen moet je eigenlijk ook werken.
1: Jawel, maar ik heb een beetje gekeken en ik dacht dat ik vanaf vrijdag vond ik het wel leuk. En,
0: wat ga je allemaal zien? Waar verheug je je op?
1: Nou, ik moet zeggen, ik verheug me het meest op Bluff.
0: Oké.
1: Want die heb ik eigenlijk nooit live gezien.
0: Het is hun festival natuurlijk.
1: En dat. En nou, ik vind ze echt wel heel erg goed.
0: Okay.
1: Dus je houdt van Bluff of niet. En ik hou er wel van. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het gewoon een keer proberen. En ik heb dus nooit echt zo'n meerdaagse festival. En dan ook echt dat je daar in de buurt dan bent.
0: Ja.
1: Heb ik nooit echt gedaan. Want
0: maar
1: ik heb
0: je, is dat een festival waar je in tentjes op campings verblijft?
1: Nee, nee, nee. We kunnen even bij... we hebben een adresje gevonden, zeg maar, waar we terecht kunnen.
0: Okay.
1: Ik ga met Esther, collega Esther.
0: Ja.
1: Die, daar gaan we samen. En,
0: maar jij gaat dan toch ook de grote roerganger meneer Rijntje Potsen opzoeken, neem ik aan. Want die is
1: nee,
0: daar ook vandaag.
1: Zeker, samen. Ja, ik kan bij hem en zijn vrouw. Terecht.
0: Kijk.
1: Dus dat is het adresje.
0: Oh, kijk. Oké. Okay. Nee, ik wilde alleen maar weten of je bij hem op het festivalterrein
1: ja,
0: zou
1: nee, en dus gaan we ook gezellig, denk ik wel, samen ook wel optrekken daar.
0: Maar het is dus jouw eerste festival.
1: Ja.
0: En jij kijkt een beetje met angst en beven uit naar de tegen de 40 graden die het misschien gaat worden morgen.
1: Nou, dat. En dan wordt er ook onweer verwacht en zo. Dus daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Maar ik zat me bijvoorbeeld ook te denken, hè. Het is dus warm. Mm-hmm. En je mag vooral een waterfles meenemen. En water kun je... Er zijn genoeg dus waterpunten, ja. Tappunten. Maar ik vroeg me af, en jij bent natuurlijk een festivalkenner, doe je met dit weer dan ook nog, weet ik veel, een biertje drinken of zo?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat zeg je wel, maar dat is helemaal niet verstandig toch met dit
0: nee,
1: weer?
0: Nee, maar dat moet je een beetje tussendoor doen, hè? Dus je moet je niet helemaal klemmen gaan zitten zuipen.
1: Nee. Hoe
0: wat
1: doe
0: ik
1: je dat
0: ook
1: dan?
0: Nooit heb gedaan.
1: Oké, nooit.
0: Maar ja, dan neem je twee biertjes en dan hou je flesje water bij je. En dan koop je niet je derde biertje, maar dan doe je daar in plaats een beetje water.
1: Oh ja, oké. Okay. En hoeveel dan... biertjes op een dag, Max?
0: 49.
1: Nee, serieus.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar ja, ik zou niet richting de 15-20 gaan met dit weer.
1: Nee, oké. Okay. Maar 5 is te
0: ja,
1: doen?
0: Ja, dat is te doen.
1: Oké, okay, oké.
0: Okay. Dat is te doen.
1: Oké, okay, dat is een hele belangrijke vraag. Dus dank je wel.
0: Tip 1.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
7: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
8: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
9: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
8: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
9: Die geur van dat water.
8: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
9: Uitvinding, die ambulance.
0: Het is 16:30, je bent bij Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Welke afslag we gaan nemen, daar komen we in het laatste uur pas aan toe, muzikaal gezien. En voorlopig staan de mensen in een paar files die ook nog geen afslag kunnen nemen. Waar staan ze allemaal stil achter elkaar, Veza?
1: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Prins Klausplein, 6 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade, 8 kilometer. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag-Malieveld en Nooddorp, 6 kilometer, een half uur. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 Europoort richting Rotterdam. Zorgt voor een file tussen afrit Brielen en havens 4100, 5200. 3 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. En de andere kant op Rotterdam richting Europoort, tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum, 3 kilometer, een kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is ook een omleiding op die weg richting Europoort. Dus is er een omleiding ingesteld bij knooppunt Benelux. En nog de A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Everdingen, zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En dan staat het vast tussen Hank en Gorkum. 7 kilometer, 40 minuten vertraging.
0: Voor diegenen die het nog niet hebben meegekregen, het is vandaag zeer warm. Code oranje geldt vandaag, maar er is al wel een weeralarm, code rood, voor morgen vrijdag afgekondigd. Extreme hitte is er dan op die dag in onze regio. Vanavond blijft het zonnig. De zon gaat in de regio onder pas om 5 of 6 over 10. De nacht verloopt dan helder, uitzonderlijk warm, met een minimumtemperatuur tegen het eind van de nacht tussen de 22 en de 25 graden. En de wind waait zwak tot langs de kust matig uit het oosten. En morgen dus, daar gaat Ed zo meteen veel meer over vertellen. Code rood. Eerst de hoofdpunten van het nieuws met Aris van Meteren.
10: Ja, wel eens van het Weer Impact Team gehoord?
0: Nee, eigenlijk niet.
11: Dat is de club met daarin KNMI, politie, brandweer, verkeerscentrum en de spoorwegen. En zij hebben voor morgen die code rood afgegeven. Okay. Weer technisch maakt het geen verschil, code rood of code oranje. Maar het verschil zit hem in de maatschappelijke gevolgen. Het is de eerste code rood ever in ons land, want het wordt morgen horrorheet. Plaatselijk temperaturen tot 40 graden. Blijf binnen is het advies. Festivals en evenementen kunnen worden ingekort of aangepast. Hou websites in de gaten. En het Leger des Heils let extra op daklozen. Apple iPads en MacBooks waren al niet goedkoop, maar de prijzen gaan nog verder omhoog, heeft Apple aangekondigd. Want door een tekort aan geheugenchips doet de Amerikaanse techgigant er tientallen procenten bovenop. Eerst alleen in de VS, maar mogelijk ook in Europa. Zo gaan een MacBook Neo straks $699 kosten in plaats van de €599 waarmee Apple zijn instapmodel in de markt heeft gezet. De prijzen vliegen extra omhoog door de AI-ontwikkelingen, want er wordt enorm veel gebouwd aan datacentra en daar is heel veel opslagruimte voor nodig. En dus is het volgens Apple zeker niet de laatste prijsstijging. En dan maak alcohol fors duurder, of beter nog, haal alle alcohol uit de supermarkt, adviseert althans de Gezondheidsraad, want Nederlanders moeten flink minder gaan drinken. Zo vinden de experts van de raad. Alles waarin alcohol zit verhoogt namelijk de kans op zeker 7 soorten kanker. En een veilige ondergrens is er niet. Het aantal volwassenen dat drinkt neemt al een tijdje wel af. In 2014 zei 81% wel eens te drinken. 10 jaar later is dat 76%.
0: Dankjewel, Aris.
10: Yep.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Wij gaan door met die gasten uit Liverpool. Dan heb ik het niet over die ene band, de Beatles, maar The Farm komt eraan.
12: Radio met een grote R.
13: Wat is dit nou? Afslag Rijnmond.

0: The Farm hoorde je uit Liverpool dus met All Together Now. Op Radio Rijnmond, we zitten midden in de opgave die de stripjockey weer voor ons heeft achtergelaten. Met pijn en moeite en vooral heel veel zweet. Heeft hij weer alle instrumenten van een bepaald liedje weg weten te toveren, waardoor er één bepaalde regel overblijft? En de vraag, de opgave, is natuurlijk hartstikke simpel. Welk liedje is dit?
1: Looking like a true survivor, feeling like a little kid.
0: We zijn op zoek naar de titel van dit liedje. Als je de artiest weet, die is volgens mij wel te herkennen, dan mag je dat erbij vermelden. En dat kan via onze app. Heb je die nog niet geïnstalleerd op je telefoon? Daar hadden we gisteren iemand die dat toevallig deed. De app geïnstalleerd via Rijnmond.nl. En ze kwam er meteen door met de WK Woensdag. Rijnmond.nl, daar kun je bovenaan op je telefoon dan even doorklikken. Dan kom je in onze digitale omgeving terecht. Daar kun je je antwoord achterlaten. Als je dat allemaal veel te ingewikkeld vindt, 010... 436 4436.

0: The Rhythm of the Night van een band met een naam die een paar jaar geleden tot heel veel nachtmerries leidde. De band heet namelijk Corona. Uit de jaren 90, we zitten midden in de 80s en 90s week. Dus al onze spelletjes en al onze keuzes, ook zo meteen die afslagen, dat heeft allemaal betrekking op de 80s en op de 90s. Ook het stripjockey. Daar zijn wel wat goede antwoorden van doorgekomen. Ik kijk even naar de overkant naar Feza. Of wij dan ook een winnaar aan de lijn hebben hangen. Of dat dat nog in vraag is. Feza, nou, gaat dat lukken?
1: Nou, gaan we nu nog één keer proberen. Dan, ja,
0: nou, ga nog even bellen. Dan vertel ik dat de stripjockey iemand is die altijd op zijn zweterige zolderkamertje zit om voor elkaar te krijgen wat hij dan altijd doet. En dat is met een grote mengpaneel, zijn grote mixer, probeert hij dan om één zin uit een bepaald liedje, en dat is vaak een herkenbare zin, zo te vervormen, zo uit de instrumenten te halen, dat alleen die zin overblijft. En dan vragen wij dus aan de mensen, wat is de oplossing. Die gaan we dan nog maar even laten horen. En hopen we dat we daarna een goede oplossing aan de telefoon hebben. Dit was de oplossing. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. En volgens mij was dat best opgave die niet al te moeilijk was. Ik ga het even vragen aan iemand die ik aan de lijn heb. Hallo, met wie?
2: Met Anneke Ladage.
0: Anneke Ladage, jij denkt te weten wat jij gehoord hebt.
2: Ja, ik denk dat het I'm Still Standing is van Elton John.
0: En ik denk, Anneke, dat jij helemaal gelijk hebt.
2: Nou, leuk.
0: Wat ik altijd vergeet, Anneke, en ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt, is te vertellen wat je gewonnen hebt. Want dat weet je nog helemaal niet, want ik heb het namelijk niet gezegd.
2: Nee, ik weet het niet.
0: Feza weet dat altijd wel.
1: Je hebt ons hitspel gewonnen.
2: Oh, leuk.
1: Maar je maakt kans op op onze maandprijs. En die geven we morgen weg. En dat zijn kaartjes voor North Sea Jazz.
2: Oh, nou, dat is ook heel leuk.
1: Ja, ja, leuk, hè?
0: Val je toch met je neus in de boter hier, hè?
2: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Want ben je wel eens op North Sea Jazz geweest?
2: Nee, nog nooit.
0: Dus dat zou een eerste keer kunnen gaan worden?
2: Ja, het zou kunnen, ja.
1: Spannend.
2: Maar leuk.
0: Is nog niet zo ver. We gaan je naam op het papiertje doen. Dan gaan we ouderwets dubbelvouwen. Dan gooien we in een grote kom. En daar zitten alle namen in van mensen die hebben gewonnen, die ons spelletje hebben gewonnen. Maar wat sowieso naar jou toe komt, en dat is ook echt heel leuk, is dus dat hitspel.
2: Nou, helemaal leuk.
0: Anneke, hou je het nog een beetje uit in de warmte?
2: Ja, ik zit lekker met de airco aan. Lekker binnen. Dus.
0: Lekker.
2: Ja hoor.
0: Lekker koel drankje erbij.
2: Zeker, zeker.
0: En dan luisteren naar Elton John, I'm Still Standing. Dankjewel Anneke voor het meespelen.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: En een fijne warme woensdag nog, hè?
2: Ja, jullie ook.
0: Ook al is het donderdag.
2: Doeg. Ja, doeg.

0: Het was natuurlijk de goede oplossing van de stripjockey I'm Still Standing van Elton John. De bekendste bode van de gemeente Rotterdam gaat met pensioen. Vandaag is zijn allerlaatste werkdag en dus voor het laatst te zien ook in het stadhuis van Rotterdam, alsof het een attractie is. Ik wil zeggen, ga hem zien, maar het gaat misschien niet meer lukken. Walter Djoray, beter bekend als Wally, goedemiddag.
1: Goedemiddag, heer.
0: Walter zegt hallo tegen Walter.
2: Ja.
1: Walter, het naamgenoot.
0: Ja, ik kom dat niet vaak tegen. Jij wel?
1: Nee, dat moet ik toegeven. Ja.
0: Hey Wally, ik ga je dan maar gelijk zo noemen, want zo noemen mijn vrienden mij ook. Je bent zo lekker klaar, hè, met alles.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja?
2: Ja?
1: Ja, zeker. Het is vanaf je 16e ben je aan het werken. Niet hier, maar overal. En dan op je 67, als je de kans krijgt, ja, dan vind ik het wel heerlijk.
0: Ja, mooi hoor, dat je de hele carrière achter je hebt gelaten inmiddels. Heb je nog een verrassing gekregen van de raad, van de politici daar?
1: Ja, ik heb bijna alle partijen hebben persoonlijk van alle soorten van alles meegegeven. Zelf van een Surinaams bier, Jogobier,
0: okay.
1: Arbo. En dus ik heb heel veel gekregen, terwijl morgen iedereen eigenlijk in de kantine komt.
0: Oké, okay, echt afscheid nemen van jou?
1: Ja, dan heb ik wat lekkers, wat Surinaams klaargemaakt.
0: Oh, wat dan?
1: Sauto.
0: Lekker.
1: Kip curry, loempiaatjes, simosa.
0: Lekker hoor. Hey, Wally, jij bent de bekendste bode, maar vertel voor de mensen die je nog niet kennen. Wat doe je allemaal op? Wat doet een bode op het stadhuis?
1: Nou, heb je even tijd?
0: Ja, tot 7 uur.
1: we zitten in de raad. We zitten in de commissievergadering. Alle ontvangsten die er zijn, draaien wij ook.
0: Mm-hmm.
1: Alle huwelijken wat er is. Ook de feestdagen, als het dodenherdenking is, werken we ook. En bij de wethouder zitten.
0: Dus kortom, alles wat op het stadhuis gebeurt, daar is sowieso altijd een bode bij eigenlijk?
1: Ja, je komt binnen en je ontmoet een bode en u gaat weg en ontmoet hem, is er een bode.
0: Maar Wally, jij klinkt heel vriendelijk, dus volgens mij ben jij de perfecte bode geweest. Want je ontvangt iedereen met een glimlach.
1: Nou, ik kan dat niet van mezelf zeggen. dat is voor een ander die dat te zeggen. Ik schrok er wel van. Vandaag dat ik van 8:30 al. Dat er heel veel mensen die alleen maar gedag heb gezegd door de jaren heen. En dan toch nog naar je toe komen en zeggen van bedankt voor alles. Ja.
0: Ah, is toch lief.
2: Oh, ja.
0: Wat is het allerleukste als je dat in je hoofd, in je herinnering zit? Wat is het allerleukste wat je ooit hebt meegemaakt daar op het stadhuis?
1: Het allerleukste? Ja, dat zijn toch, je ziet alle raadsleden komen en weer gaan. En dat vind ik het leukste. Dat ze, de mensen, je ziet toch iedereen verder gaan.
0: Ja.
1: De ene wordt directeur, de andere wordt weer een burgemeester.
0: Ja.
1: De andere wordt een wethouder ergens. En dan komen ze weer toevallig hier in een vergadering. En het eerste wat ik zei, zelf als het weer opstelt is. En wanneer is jouw dag? Wanneer is het zover?
0: Ah, ja. Ze hebben echt belangstelling voor je.
1: Ja, dat moet ik niet ook aan horen van. Oh, die is er nog.
0: Wally, ik wens je morgen een ongelooflijk leuke, mooie en gezellige laatste dag op het stadhuis.
1: Ja, er zijn ongeveer 30, 40 huwelijken. Omdat het 26e van de 6e maand 2026 is.
2: Oh,
0: ja.
1: En dan wil iedereen in heel Rotterdam is al bezetten.
0: Dus die komen allemaal op jouw afscheid?
1: Heb je
0: zoveel gekookt ook dan?
1: Ja. Ik ga niet overdrukken. Ik heb 20 kilo kipfilet gekocht.
2: Oh.
1: En er is vegetarisch. En er is zout ook vegetarisch. En gewoon. Dus.
0: Geweldig.
2: Oh, wauw.
1: En het stond erop van iedereen is welkom.
0: Nou, gaan we dat nog even meegeven. Wally, dank je wel. En nogmaals een ongelooflijk mooie dag morgen. Met al die mensen die afscheid van jou komen nemen. En die
1: gaan
0: jou gaan bedanken, dat weet ik zeker.
1: Dank je wel. En als je in de buurt bent, kom lekker naar binnen.
0: Ga ik zeker doen. Tot morgen, Wally.
1: Hey, doei. Fijne programma, doei.
0: Dat was Wally, de bode van het stadhuis in Rotterdam.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl. Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel. Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Het is 5:00 en je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen verder met Afslag Rijnmond, waarin we de koelte weer proberen op te zoeken. We gaan bijvoorbeeld naar Papendrecht en Veza staat nog altijd in de emmer. Ja, dat vecht enig uitleg, denk ik. Voor mensen die niet inschakelen, die denken
15: wat bedoelt. Dat klinkt echt raar, wat er al gebeurt daar, denk ze.
14: Je hebt een beetje blote kakkies in een emmertje met water gestaan. Ja. En werd daar zo blij van en zo cool dat je dat gaat volhouden tot 7:00, denk ik.
15: Ja, het werkt echt.
14: Ja, precies. Okay. Eerst het nieuws uiteraard. Dit is Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Tot morgen gevaarlijk heet. Het KNMI geeft daarom voor grote delen van het land code rood af. En dat is voor het eerst in ons land. De temperatuur kan morgen plaatselijk oplopen tot 40 graden. En de hittekracht komt in de middag uit op 9 tot 10. Onder die omstandigheden kan iedereen klachten krijgen, variërend van oververhitting tot een hitteberoerte. Het advies is om zoveel mogelijk binnen te blijven, ook omdat de hitte het weg- en treinverkeer kan ontregelen. Evenementen kunnen worden ingekort vanwege het extreme weer. Code rood gaat vannacht al in. Het koelt vannacht in onze regio niet verder af dan ergens tussen de 22 en 25 graden. De 6 mensen die deze week waren opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart valsheid in geschrift hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorkumers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorkum later opnieuw gedaan. Burgemeester Medisant deed zelf aangifte van mogelijke stemfraude. Rotterdam verlengt de noodopvang voor statushouders op rivierschip de Silja. De 2000 opvangplekken zijn ook in 2027 nog nodig om te voldoen aan de spreidingswet. Het duurt een tijd voor er genoeg woonruimte is en zo lang kan de stad niet zonder de noodopvangplekken op de Silja. Die kan langer blijven liggen in de Merwehaven omdat de ontwikkeling van het gebied vertraging oploopt door juridische procedures. Ook verlengt de gemeente de opvang van 500 asielzoekers op 5 rivierschepen. Het kabinet, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk gaan maandag om tafel om te praten over de toekomst van het dorp. Dat is toegezegd in de Tweede Kamer. Daar ging het vandaag over de onduidelijkheid die is gerezen rond Moerdijk. Eerst zou het dorp moeten wijken voor energieprojecten. En toen een aantal Moerdijkers al was verhuisd, zei het kabinet dat het nog helemaal niet zeker was of de projecten doorgaan. Het kabinet erkent dat daardoor het vertrouwen in de politiek is verdwenen in Moerdijk. Betere afspraken moeten dat vertrouwen terugwinnen, zo hoopt staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei. Het weer, tropisch warm, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur dan nauwelijks onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, dan nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dan staan er natuurlijk files in onze regio. En degene die weet waar, dat is Veza.
15: Jazeker, het is behoorlijk druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoudendorp 17 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten, dat komt door een auto met pech. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Burgerveen en Hoogmade 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En dan staat het tussen Hank en Gorkum vast. 8 kilometer, een vertraging van een half uur. En dan ook nog een melding voor de A29, of nee, een file. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Barendrecht een file van 1 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging door een te hoog voertuig. De weg is daar dicht.
14: We beginnen het tweede uur van Afslag Rijnmond zometeen met een DJ, wat eigenlijk een project is. Alice DJ is volgens mij helemaal geen mevrouw, maar is een project van DJ Jurgen en Wessel van Diepen. Zometeen hoor je Better Off Alone.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dit is een project. En dat project werd geleid door DJ Jurgen en Wessel van Diepen. Dat is die man die ook weer achter de Venga Boys zat. En toen ik zei Alice DJ, want die hoorde je, is helemaal geen mevrouw. Dat klopt, want het is een project. Maar je hoort natuurlijk wel een vrouwenstem.
1: Ja.
0: En toen was er nog geen AI.
1: Nou.
0: Die mevrouw schijnt Judith Pronk te heten.
1: Oh, wat leuk. Maar waarom wordt ze niet... Nee, maar ik bedoel, wat leuk dat het geen Amerikaanse naam is
0: nee,
1: of zo.
0: Nee. Dat is plus, wel echt een Nederlandse mevrouw.
1: Ja, plus, waarom wordt ze niet genoemd?
0: Ja, omdat ze er daarbij gezocht is, denk ik. Okay. Goedemiddag. Tweede uur afslagrij, want erbij gezocht bedoel ik dat de muziek eerst was. Het was een instrumentaaltje. Toen dacht ik, ja, het is toch wel leuk als we iemand hebben die een beetje kan zingen die we daarbij gebruiken. En dat werd dus blijkbaar Judith Pronk.
1: Nou, dat heeft ze mooi gedaan.
0: Zo is het net. Feza, we zitten nog in code oranje, maar we gaan langzaam naar morgen en dan wordt het code rood. En laat dat nou de dag zijn dat jij van plan bent om naar concentratie te gaan. Je hebt daar al kaartjes voor.
1: Ja.
0: Nou, zou het natuurlijk best kunnen zijn dat er door dat code rood allerlei dingen niet doorgaan. Heb je al gecheckt? Zit je in een appgroep? Weet je of je nog mag?
1: Nou ja, ik heb dus geen mail ontvangen. Ik heb het gecheckt. Op de website hebben ze op meteen, als je erop komt, dan staat er meteen een vakje, het is warm. Daar kun je op klikken. En dan worden er gewoon tips gegeven. En ook gewoon wat je dus nog meekrijgt of wat je mag op het festivalterrein. Maar verder niet dat het niet doorgaat of zo. Ik zit nog heel even bij de line-up te kijken.
0: Maar hoop je er stiekem dat het niet doorgaat? Want je hebt een beetje...
1: Ik knijp hem een klein beetje. Dus er zit inderdaad... Je kent me gewoon heel goed.
0: Je hoeft overigens niet te gaan. Je kan zelf ook besluiten. Dit wordt me te gortig. Ik ga niet. Want dat gebeurt volgens mij ook. Er zijn best wel veel mensen die op Ticketswap hun kaartjes hebben aangeboden. Waarvan wij vermoeden dat dat deze reden heeft.
1: Ja, nou, en ik snap ze. Maar ik weet niet, ik wil er toch wel heen.
0: Ja.
1: Ook.
0: Heb je nog vragen aan mij of aan de luisteraars? Van wat moet ik doen met sowieso een festival? Want wat je eerste festival?
1: Nou, dit wordt. Ja, met de hitte sowieso. En een meerdaagse festival sowieso. Ik had inderdaad een aantal vragen. Nee, ik heb als het mag. Want ik heb het gevoel, ik wil je er ook niet mee lastigvallen. Maar ik vroeg me dus af. Ik zag op een foto van een luisteraar die het heeft gestuurd. Heel veel mensen met hoedjes, petjes, whatever. Moet het echt?
0: Nou, laat ik het vooropstellen. Je moet helemaal niks. Ook al is het code rood.
1: Ja, oké. Okay. Maar?
0: Maar het zou denk ik wel verstandig zijn om een soort van pet te dragen. Een verkoelingspet. Omdat je kan bijvoorbeeld ook bij die watertappunten kun je flesje vullen. Maar kun je ook even je petje onder het water stoppen.
1: Oh, maar dan loop ik met een nat petje.
0: Ja, maar dat gaat binnen heel afzienbare tijd vanwege die brandende zon wel weer...
1: Ja, maar weet je hoe mijn haar er dan uitziet?
0: Ja, maar daar, als je naar een festival gaat feesten, dan raad ik je sowieso aan om dat allemaal overboord te gooien en om daar je niet druk over te maken.
1: Ja, dat kan niet, want ik moet foto's maken ook op zo'n festival.
0: Ja. Ik hoor het alweer. Moet je nog veel bijbrengen als het gaat over festivals.
1: Nee.
0: Maar petje is aan te raden en misschien zelfs wel zo'n Australische met zo'n... dat je nek ook bedekt wordt. Dat er zo'n mat afgedrukt heeft. Zo heeft ongetwijfeld een naam.
1: Oh, die zijn helemaal niet flatteus, Walter.
0: Nee, zeker niet. Nee. Maar het zou wel fijn zijn als je dat doet, denk ik zomaar, Fezer.

0: Johnny Hayes Jazz hoorde je met Turn Back the Clock. Het hoger beroep tegen de zogeheten tattoo killers is ten einde. Ze staan terecht voor de moord op Oddo Kuut in 2009... toen zijn lichaam in de duinen bij Hoek van Holland werd gevonden. Op de vierde en laatste dag vandaag konden de advocaten hun pleidooi afronden en kregen de verdachte nog het laatste woord. En dat werd nog even een emotioneel slot. Want verdachte Cor P. verliet scheldend en tierend de rechtszaal. En Paul Verspeek was daar allemaal getuige van. Paul, goedemiddag. Even samenvatten maar. Wat wil het OM dat er met deze tattoo killers is gebeurd?
1: Ja, aanvankelijk, hè, maar dan hebben we het over de rechtszaak in Rotterdam 6 jaar geleden. Toen is levenslang geëist tegen alle 4 de verdachten in deze zaak. En die werden alle 4 toen door de Rotterdamse rechter vrijgesproken. Nou, nu dus het hoger beroep van het gerechtshof in Den Haag. En het Openbaar Ministerie heeft gezegd, ja, oké, voor 2 van de 4 is het te weinig bewijs. Dus daar vraag ik vrijspraak, blijven over. De 2 Schiedamse broers, Brian en Cor P. Nou, daar zijn eisen tegen geformuleerd. Dat was vorige week van 10 en 8 jaar cel. Mm-hmm. En het bewijs komt dan volgens het Openbaar Ministerie uit de auto's die zijn gebruikt. Steeds op en neer rijdend naar Hoek van Holland. Ja, en ook wat verklaringen. Dat zijn vrij nieuwe verklaringen van getuigen die zeggen van ja, tegen ons is verteld dat Brian en Cor de daders zijn geweest.
0: Oké, bewijzen uit auto's. Wat zeggen de advocaten dan over dat bewijs?
1: Ja, wat de advocaten zeggen is, je kan wel zeggen van ja, die auto was van Brian, maar het wil niet zeggen dat Brian ook achter het stuur zat. Of zoals Cor zei, ja, als mijn buurman mijn auto wil, dan leen ik hem gewoon die auto. Dus wie in die auto's zaten, ja, dat kan je niet aantonen. Sander Jansen die zei van ja, als je nou kijkt, we zijn zover, 2009, we zitten nu in 2026. Wat heeft het nou opgeleverd? Hij vat het als volgt samen.
2: Als je een zaak hebt als dit, waarin 15 jaar lang de politie zo zijn best doet met alle technische mogelijkheden die er zijn om breed te zoeken in andere onderzoeken, om alle mogelijke dwarsverbanden te leggen, om al die miljoenen berichten te kunnen doorploegen, en in al die bewijsmiddelen en al die zoekslagen komt helemaal niets naar boven ten aanzien van een bepaalde verdachte of de rol die hij heeft gespeeld, dan zou de conclusie wat mij betreft op zijn plek zijn. Dan zitten we misschien op het verkeerde spoor met deze verdachte.
0: Oké, maar dan zou dat dus een ander spoor moeten zijn, Paul.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de taak van een advocaat, zou je zeggen, om dan op hun beurt te gaan aanklagen. Maar dat is in feite wel wat er gebeurd is nu. En de pijlen richten zich vooral op ene Michel B., een redelijk bekende crimineel uit het oosten des lands, statutaire oprichter. Een bekende ook van onder Kuut. Hij had ook ruzie met Kuut over geld. Kuut zou de erfenis van Michel B.

0: hebben gestolen. En die Michel B. Die heeft zich meerdere keren heel negatief uitgelaten over Onno Kuut. Nou, de advocaat van Cor P., Marcello Jansen, die gaf het volgende citaat en conclusie.
1: Dat hij genezen is van de kanker, maar dat Onno Kuut het gezwel zelf is. Daar wordt Kuut aangeduid als iemand die de hand die hem voedt heeft gebeten. The enemy in the home. Sleeping with the enemy. Branden in de hel uit zijn mond. Daarin ligt een concreet persoonlijk motief.
2: Stevige teksten. En ik begreep, zoals ik al zei, dat Cor P. ook woedend, scheldend en tierend de zaal verliet. Hoe zag dat eruit en waarom was dat?
0: Ja, dat was op het moment dat een van de aanklagers de getuigen noemde. Hè? Een van die getuigen die zegt, ja, ik heb gehoord dat Cor en Brian de daders zijn. En die getuigen, dat was ook een bekende van Cor. Dus die wist wel over wie die het had. En daar was Cor niet blij mee. En wat niet gebruikelijk is dat je dan wat roept door de zaal als de officier aan het woord is. Maar goed, hij zei, ik ken die hele vent niet. Dit is fucking onzin. Zijn jullie knettergek of zo? Hij smeet woedend zijn bloknoot, waarmee hij elke zittingsdag trouw een aantekening zat te maken, smeet hij die op het bureau. En beende de zaal uit, begeleid door de parketpolitie. En riep ook, zet me maar in de cel.
2: Oké, is dat gebeurd of is hij weer teruggekomen of hoe liep dat af?
0: Ja, even later is hij toch weer teruggekomen. Oh, de advocaat heeft even in een pauze met hem gesproken. De rechter had ook aangegeven, ja, hij krijgt nog het recht op het laatste woord. Hè. Dat hebben alle verdachten. Dus het is misschien ook in zijn belang dat hij terugkeert. Nou, dat is ook gebeurd. En de verdachten hebben hun laatste woord gekregen. Nou, van de 4 tattoo killers, van de 4 verdachten, 2 dus vrijspraak gevraagd. Die 2 hadden niet veel woorden nodig. Die zeiden allebei, ja, we zijn ook onschuldig. Brian P., die zei, ja, dit is een verschrikkelijk laffe moord en ik leef mee met de nabestaanden. En ik hoop dat de echte daders ook nog een keer veroordeeld worden. Ja, en Cor P. viel dan toch wel weer op met zijn laatste woord. Hij citeerde Cor senior, zijn vader. Mm-hmm. Die zei, van horen zeggen, leer je liegen. En vervolgens greep hij het Bijbelboek aan Jesaja en kwam met een heus vers daaruit. Dat luidt als volgt. Ik lees het maar even letterlijk voor in een van de vertalingen. Geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden zal jou nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul jij winnen. Oh. Dat waren de laatste woorden van Cor. Of deze Bijbeltekst ook een daadwerkelijke profetie gaat worden die uitkomt. Ja, dat weten we over een maand. Want het Haagse gerechtshof doet op 23 juli uitspraak.
2: Dankjewel, Paul van Speek. Bijpraten over het proces tegen de tattoo killers.

0: Michael McDonald hoorde je met Sweet Freedom.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 5:30 en je luistert naar Afslag Rijnmond. Er staan mensen in een file, er staan mensen stil achter elkaar. En degene die weet waar en waar de langste file staan, dat is Veza.
6: Oh, ik vind het wel stoer om iets te weten wat jij dan niet weet.
0: Ja, nou ja, dat gebeurt inderdaad niet vaak. Nee. Dat klopt.
6: Oh, nou zou ik je de files eigenlijk zelf moeten laten doen. Nou goed.
0: Ga je gang.
6: De langste file zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoetewoudendorp 14 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Hoogmade 6 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer 4 kilometer, 10 minuten. Door een auto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Waddenooien 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. En tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog even de A27 meenemen. Dat is A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Maar tussen Nieuwendijk en Gorkum staat het vast 6 kilometer. Een vertraging van een half uur.
0: Ik zag hem vanmiddag volgens mij nog hier in het wild op de redactie rondlopen. Maar ja, volgens mij zit hij gewoon weer in zijn weerkamertje. Ed Aldus, goedemiddag.
7: Hey Walter en Veza, hele goede middag.
6: Hallo.
0: En Ed, er is wel wat aan de hand met het weer. Code oranje, code rood, daar gaan we naartoe, toch?
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, nee, zeker. Code rood, hè, vanaf middernacht. Ja. Het zat er wel een beetje in. Maar ik had voor deze regio trouwens niet verwacht voor Zuid-Holland. Ik had zelf het idee dat het meer het zuidoosten van het land zou zijn. Mm-hmm. Ja, code rood, ja, wat betekent dat? Ja, dat het gewoon ernstig is. Maatschappijen ontwricht, het kan het zelfs zijn. En ik hoorde jullie net nog over een festival in de regio. Ja, normaal gesproken ben ik van mening dat is een no-go. De KNMI die adviseert ook gewoon om binnen te blijven, zeg maar, met die hitte. Want er is een kans ook op een hitteberoerte. Dus ja, zelfs dat concert at sea is een dubbeltje op zijn kant. Ja. Want waar ligt het nou? Ligt het nou in Zeeland of ligt het nou in Zuid-Holland? Want code oranje geldt namelijk voor Zeeland. Ah. En code rood voor Zuid-Holland. Ja, daarom geef ik het maar even aan.
0: Maar daar kijk je toch dus, niet op die manier grens naar? Je bepaalt toch ook...
7: Kijk het weer. De atmosfeer gaat niet zeggen, nou, we mogen hier niet een temperatuurstijging plaats laten vinden, want hier is geen code rood afgegeven. Dus ik snap de beredenering van het KNMI ook niet zo erg. Ik had gezegd van, nou, doe ook Zeeland er gewoon bij. Dan is eigenlijk het hele land bijna code rood, behalve het uiterste noorden, weet je wel.
0: Ja.
7: Dus, maar goed, erg heet. Vandaag trouwens minder heet dan gisteren. Duidelijk minder heet trouwens. Hoek van Holland, maar 27,4 graden.
6: Echt? Oh.
7: Ja, dus dat valt wel weer heel erg mee.
0: Okay.
7: Rotterdam Airport 31,8. Maar door zoveel vocht in de atmosfeer was het best wel zweten geblazen. Ik heb het zelf gemerkt toen ik vanmiddag met de fiets naar Rijnmond ging in terug naar Barendrecht.
0: Ja.
7: Ja, dat was toch wel eventjes even afzien.
0: Maar die wind door je haren, Ed, is toch wel lekker?
7: Ja, nee, maar dat is natuurlijk... Kijk, dan zet ik ook die pruik op, die oranje pruik. En wat die gaat komende nacht zijn werk doen natuurlijk, die oranje pruik. Bij
6: precies.
7: Trouwens hele hoge temperaturen vannacht, hè. Want tijdens die wedstrijd is het zo'n graad of 26, ja. Als die wedstrijd trouwens doorgaat. Zo vroeg in de nacht. Ja. En uiteindelijk koelt het dan af naar 22 tot 25 graden. Dus zo, ja, dat is belachelijk hoog. Ja. Daarom gaat die code rood trouwens ook in om 12 uur. Ja, ik neem heel even wat meer de tijd, omdat het natuurlijk nu een weeralarm is.
0: Uitzonderlijke situatie overdag, toch, Ed? Ja.
7: Nou, dit is bizar uitzonderlijk. Ja. Dit is nog nooit voorgekomen dat in Nederland een code rood is afgegeven voor hitte. Dus dat is echt... heel, heel erg uitzonderlijk. En dat natuurlijk ook zo vroeg in het zomerseizoen. Dat is bizar. En dan morgen overdag schijnt de zon. Wat sluierbewolking. En ja, het wordt dus ronduit heet. 33 graden op het strand. 37 graden landinwaarts. In combinatie met die hoge luchtvochtigheid ook. Hè, dat is het nu ook. Mm-hmm. Ja, zal het gewoon heel erg benauwd aan gaan voelen. Helemaal niet lekker. En wat ook opvallend is morgen, Walter. Er staat morgen minder wind dan vandaag.
0: Oh ja.
7: En dan morgen in de loop van de middag gaat hij wel vanaf zee waaien. Maar ook niet al te veel trouwens. Maar dan gaat die temperatuur wel langzaam ietsjes naar beneden. En ja, nu is het de grote vraag, Walter. Gaat het morgen komen tot een all-time hitterecord?
0: Wat hebben we daarvoor nodig?
7: Nou ja, het staat nu op naam van 25 juli 2019 met 40,7. Dus 40,8 zou al een all-time record zijn. Maar dat was toen wel in 2019, dus ja, een maand later. Hè? Dus ja. Er zijn berekeningen die gaan tot 41 graden en heel toevallig ook in Limburg.
0: Ah, oké. Okay. Ja. We gaan het maar allemaal afwachten morgen, wat het allemaal wordt, Ed. Ik heb nog één vraag voor een vriend van mij. Is er ook code rood in Duitsland en Tsjechië? Weet je dat?
7: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat het ook in Duitsland vreselijk heet is.
0: Oké. Okay.
7: Dus ja, je moet gewoon je hoofd koel houden. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Dan hoop ik dat ze airco hebben in de trein, Ed.
7: Oh, je gaat met de trein.
0: Nou, ook dat gaan we morgen
7: wel. Ik wens je veel succes.
0: Ja, dankjewel, Ed.
7: Oké, doei.
0: Hoofdpunten van het nieuws krijg je nog van Aris van Meter. Aris.
8: Scholen sluiten de deuren vanwege code rood. Zo blijven in Rotterdam alle basisscholen van de stichting RVKO dicht. Ook het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht heeft al laten weten dat de leerlingen morgen hittevrij hebben. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staat voorop, laat de school weten. Andere scholen waarvan we nu weten dat ze dicht zijn, zijn het RKBS Ravense Poort in Hellevoetsluis en de ARK in Barendrecht. Maar ongetwijfeld denken meer scholen na over sluiting. Code rood omvat meer dan scholen die de deuren dicht houden. Ziekenhuizen bereiden zich voor op patiënten met uitdroging, hitteuitputting en hitteberoertes. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners. En thuiszorgorganisaties houden risicogroepen extra in de gaten. Werkgevers passen waar mogelijk de werktijden aan. Zwaar buitenwerk kan worden stilgelegd. En ook zijn er bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar stellen. Gemeenten kunnen koele openbare gebouwen openstellen. Omroep Brabant is langsgegaan bij een kinderboerderij. Want niet alleen mensen hebben het heet, ook dieren hebben last van de warmte. Voor de varkens van de kinderboerderij in Rosmalen is een modderbad aangelegd. En de cavia's en de konijnen zijn voorzien van ice packs. De eigenaar van de kinderboerderij die zegt dat we als mensen nog wat van dieren kunnen leren. Want dieren weten van nature wat ze moeten doen. Dat is zich vooral niet druk maken. En dat is voor ons net een beetje moeilijk.
0: Juist, goede tip. Maak je niet zo druk.
8: Precies.
0: Dankjewel, Aris.
9: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Wij gaan door met U2 en Mysterious Ways uit de periode dat Bono Mephisto was.
9: Radio met een grote R.

0: U2 and Mysterious Ways van de plaat Achtung Baby. Toen U2 op tour ging, de Zoo TV Tour. En Bono veranderde in de ene keer Mephisto en de andere keer The Fly met die hele grote zwarte zonnebril. En daar stond hij te dansen op het podium. Feza, normaal gesproken stap ik in jouw bubbel. Op dit tijdstip.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk stap jij een beetje in mijn bubbel.
1: Dat is waar.
0: Toch?
1: Ja, want ik heb wat vragen over mijn eerste festivalweekend.
0: Want dat gaat gebeuren vooralsnog.
1: Nou, inderdaad.
0: Vandaag concertatie begonnen. Morgen stap jij daar de bubbel in. En ga je Rijntje en Potts en wat andere collega's opzoeken om daar naar optredens te gaan kijken.
1: Ja.
0: In code rood hitte.
1: Ja, nou ja, daar nog niet, daar code oranje.
0: Daar is nog code oranje, dat klopt, ja. Oké.
1: Okay. Ja, ja,
0: nou, het zit echt op de grens van Zuid-Holland-Zeeland. En, ja. En het blijkt dat het gedeelte waar het wordt gehouden, ondanks dat het concentratie door Bluff, een Zeeuwse band, wordt georganiseerd, dat het eigenlijk onze regio is.
1: Ja.
0: Dus dat het wel degelijk code rood
1: is. Eigenlijk code rood is, ja. Nee, ik ben het helemaal mee eens, maar ik heb het nog even gecheckt bij Rijntjan. Die zegt, het is hier code prima.
0: Kijk.
1: Dus daar gaan we even vanuit. En we hebben een leuk berichtje gekregen van Leonie. Die zegt, mijn vriendin Marina is bij Concert at Sea. Die heeft lekker haar bikini aan en is gaan zwemmen. En daar hoort ze de muziek ook.
0: Nou, keurig.
1: Dat kan ook.
0: Zeker.
1: Is dat een idee? Doe jij dat wel eens?
0: Of ik ooit mijn bikini op een festival
1: of je bikini
0: ja, doe ik altijd.
1: Neemt,
0: doe
1: ja,
0: ik
1: naar festivals.
0: Nee, ja, dat zie je natuurlijk genoeg. Zeker als er water in de buurt is. Best Kept Secret is een festival dat ligt aan een meertje. Daar zie je ook genoeg mensen zwemmen op het festivalterrein.
1: Oké, okay, dus het kan wel.
0: Het
1: en
0: kan
1: het is
0: wel.
1: Ook gewoon wel geaccepteerd. En,
0: ja, zeker.
1: Oké, oké. Okay. En ik vroeg me dus even af, hè. Hoe zit het met het eten?
0: Dat is de laatste jaren sterk verbeterd. Vroeger, als je naar een concert ging, dan kocht je een hamburger en een frietje en dat was het.
1: Okay.
0: En met vroeger bedoel ik begin deze eeuw. Maar afgelopen zaterdag op Pinkpop bijvoorbeeld, dat was een festival die nou niet bepaald bekend stond om het lekkere eten. Daar waren toch allerlei kraampjes met rendang, met pokeball, met dat soort dingen. Dat kun je prima daar halen.
1: Okay.
0: Dus ik hoop dat voor jou dat concertatie ook zo is.
1: Oké, okay, en hoe zit dat dan met betalen muntjes?
0: Dat is een ouderwets.
1: Echt?
0: Ja.
1: Is dat ouder?
0: De meeste festivals die hebben gewoon cashless. Dus je kan altijd met je, met je kaart of met je telefoon betalen.
1: Oké, okay.
0: Maar ouderwets, dat vind ik wel mooi. Want ik heb thuis nog een hele doos met allemaal
1: muntjes.
0: Nee, maar serieus. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan is dat echt honderden euro's waard.
1: Maar ga jij niet terug aan het einde van de avond naar zo'n balie
0: jawel,
1: waar je dus
0: maar dan,
1: je geld
0: als ik dan volgend jaar weer naar een festival ga, dan ook dit is echt waar. Vind ik in mijn linkerbroekzak nog drie muntjes.
1: Nee.
0: Denk, oh shit, ik vergeet in te leveren.
1: Oh, jammer.
0: Dus die
1: jammer,
0: muntjes die zijn er wel uit, volgens mij.
1: Oké, okay, gelukkig. Ik ben wel blij dat die muntjes eruit zijn. Want inderdaad, ja, je hield er altijd wel wat over.
0: Ja, het is romantisch, maar het is ook een beetje gedoe.
1: Ja, vind ik ook. En ik weet niet of ik dit überhaupt nog hoef te vragen. Maar meestal wordt er gezegd, in de avond kan het frisjes zijn. Dus neem een jasje of een vest of whatever mee. Denk je dat ik code oranje, code rood nog een jasje nodig heb?
0: Ik sta bij sommige mensen ook wel bekend als de man zonder jas. Ik heb zelden een jas aan. Dus daar kan ik je weinig tips over geven. Nou, ik zou het morgen misschien niet doen, want het gaat echt niet regenen. Maar een jackie erbij, ja, kan geen kwaad, toch?
1: Of zo'n, ik vind ze heel lelijk, maar volgens mij werken ze wel. Die
0: poncho's,
1: die regenponcho's.
0: Werkt hartstikke goed.
1: Echt?
0: Ik zou er daar eentje van kopen.
1: Oké, okay, dat is een goeie. Dat ga ik nog even doen.
0: Dan gaan we terug naar de disco. De Nederlandse disco, dit is Spargo, One Night Affair.

0: Disco uit Nederland, Jorde Spargo met One Night Affair. Als je op zoek bent naar coolte plekken en je woont in de buurt van Papendrecht, dan weet ik wel een plek voor je. Kerkgebouw De Ark namelijk, aan de Rubenstraat in Papendrecht, is sinds gisteren geopend als een coolte plek. Morgen kun je er ook nog terecht, van 12 tot 5. Lisette Verwij is kerkelijk werker daar bij de kerk, bij De Ark in Papendrecht. Lisette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe cool is het bij jullie? Hebben jullie grote airco's, grote ventilatoren?
1: Ja, we hebben drie zalen waar airco's hangen. En die hebben we beschikbaar gesteld inderdaad voor mensen in het dorp. Zodat mensen die de warmte willen ontvluchten bij ons kunnen opademen.
0: Ja, precies. En hoe ben je op dat idee gekomen? Ben je aangewezen als plek? Is het een eigen initiatief?
1: Ik las dinsdag op NOS dat Amsterdam coolte plekken organiseerde. En toen dacht ik, nou, dit moeten wij als kerk ook doen. Super gaaf idee. En vandaar dat we zover zijn gekomen.
0: Ja, en hoe druk is het dan? Welke mensen komen erop af?
1: We zagen gisteren zo'n 15 bezoekers op de hele middag. Mm-hmm. En nu merkten we dat er zo rond 3 uur er al 12 bezoekers waren. En de rest van de middag heeft het ook doorgelopen met nog meer bezoekers.
0: Ja.
1: Het lijkt wel inderdaad behoefte aan te zijn. En het is gewoon super gezellig.
0: Ik wou net zeggen, ontstaat er ook een soort samen zijn, een soort gezellige spelletjesmiddag, noem maar wat.
1: Ja, nou, spelletjes hebben we gisteren geloof ik wel gedaan, maar vanmiddag niet. Het was gewoon te gezellig. Mensen leren elkaar kennen, spreken uiteraard even over het weer. En het grappige is ook dat mensen dus aangeven dat ze niet zozeer voor de koelte komen, maar even om de saaiheid van thuis te doorbreken.
0: Ah, ja.
1: Nog weer met een andere functie dan wat je van tevoren bedenkt. Maar,
0: en zijn het mensen die jullie al kennen van de kerk, of bereiken jullie ook andere mensen?
1: Het is een mix.
0: Ja.
1: Een beetje half-half, denk ik, tot op heden.
2: En hoe komen ze dan bij jullie?
1: Wij hebben dinsdagavond wat werk gemaakt van PR. Dus op alle Papendrechtse websites hebben we het gezet. En we hebben in de buurt rondom de kerk 600 flyers huis aan huis bezorgd.
0: Oh ja.
2: Oh, wat goed.
1: En binnen de kerkelijke gemeente hebben we aan alle gemeenteleden gewoon per e-mail even laten weten van dat ze welkom zijn.
0: Nou wordt het morgen, Lisette, code rood.
2: Ja.
1: Ja.
0: Verwacht je dan extra veel mensen? Gaan jullie langer open? Hebben jullie daar nog over nagedacht?
1: Wij bieden hetzelfde als de andere dagen. Of er meer mensen komen, ja, dat is natuurlijk afwachten.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, er zijn misschien ook mensen die de straat dan juist niet meer op willen. Dus die ervoor kiezen om toch thuis te blijven. Ja, dus dat is een beetje afwachten. Kijk, het is een spontaan idee, een beetje een pilot. Dus om dan nu weer de boel om te gooien, dat vraagt denk ik te veel.
0: Ja, ik zeg, gaan jullie open? Maar is een kerk niet altijd open trouwens?
1: Nee, niet altijd.
0: Oh, okay.
1: Maar als het je open is, wees van harte welkom.
0: Was dat vroeger dan misschien zo, dat kerken altijd open zijn, toch?
1: Vaak in steden natuurlijk wel, hè, meer als cultureel ook wel.
0: Ja.
1: Kijk, dat is natuurlijk wel onze droom en ons ideaal, maar in de praktijk niet altijd haalbaar. Dus, maar we proberen wel, we hebben bijvoorbeeld wel wekelijks op dinsdagmorgen een koffieochtend.
0: Ja, precies.
1: Waarbij iedereen welkom is en uiteraard op zondag natuurlijk, dan zijn we altijd open en
0: iedereen
1: ook welkom. Ja.
0: Goed initiatief,
1: ja.
0: Lisette. Ik zou zeggen, hou zelf ook je hoofd koel, hè?
1: Ik kom heel goed.
0: We hebben het allemaal nodig. Dankjewel voor dit gesprek. En als je dus in Papendrecht woont en je denkt, ja, ik wil inderdaad even de koelte en de gezelligheid opzoeken, je bent welkom bij Kerkgebouw De Ark aan de Rubenstraat in Papendrecht. Dit is Suzanne Vega samen met DNA. Geniet mee met de favoriete zondagochtend, hoe Suzanne Vega haar ochtend het liefst doorbrengt in Tom's Diner in New York.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Waarmee?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen... Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Het is 6:00 en je bent bij Radio Rijnmond. Het laatste uurtje afslag op deze warme donderdagmiddag staat voor je klaar. Met daarin natuurlijk ook weer een paar keuzes. We hebben twee afslagen samengesteld. En dat zit natuurlijk ook vol in de 80's en 90's week. De lekker lange laatste ga ik dadelijk meer over vertellen. Daar gaan we diep de clubs van de jaren 90 in. We gaan een beetje richting de house muziek. Eerst natuurlijk het nieuws. Dit krijg je van Aris van Meter. Aris, goedenavond.
16: Goedenavond. Steeds meer scholen besluiten morgen dicht te blijven vanwege code rood. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staat voorop, laat het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht weten. De PO-raad verwacht dat zeker basisscholen zonder goede airco dicht gaan blijven. Het is morgen code rood vanwege gevaarlijk heet weer. En dat is ook voor dieren naar. Morgen sluit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam al om 2:00 vanmiddag de hekken. Bij code rood bereiden ziekenhuizen zich voor op patiënten met uitdroging, hitteuitputting of hitteberoertes. En ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners en thuiszorgorganisaties, houden risicogroepen extra in de gaten. Werkgevers gaan de werktijden aanpassen. Zwaar buitenwerk kan bijvoorbeeld worden stilgelegd. En er zijn ook bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar maken. Gemeenten kunnen ook koele openbare gebouwen openstellen. De Ark in Papendrecht is ook open, zegt Lisette van de Kerk.
17: We hebben drie zalen waar airco's hangen. En die hebben we beschikbaar gesteld inderdaad voor mensen in het dorp. Zodat mensen die de warmte willen ontvluchten bij ons kunnen opademen. Ik las dinsdag op NOS dat Amsterdam koelteplekken organiseerde. En toen dacht ik, nou, dit moeten wij als kerk ook doen. Super gaaf idee. En dat we zover zijn gekomen.
16: Zegt Lisette van de Ark in Papendrecht. De 6 mensen die waren opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart valsheid in geschrift hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorinchemers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorinchem later opnieuw gedaan. Burgemeester Melisan deed zelf aangifte van de mogelijke stemfraude. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur zoals gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. Nu geldt alleen nog code oranje in Bahrein. Het weer tropisch heet, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Temperatuur komt uiteindelijk nauwelijks onder de 25 graden uit. En ook morgen wordt het opnieuw heet. Dan gaat het zelfs nog iets warmer worden dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Lekker van huis naar werk. Lekker in je auto. Aircootje aan en dan ben je zo thuis. Ja, sommige mensen staan dan toch echt nog in de file. Waar onder andere?
18: Feest? Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. Ook een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 6 kilometer. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorinchem en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En het staat vast tussen Nieuwendijk en Gorinchem. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. En nog de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Sabina en Afrit Numansdorp. 5 kilometer, ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech op de Haringvlietbrug.
15: We openen zo het derde en laatste uur van vandaag. De afslag Rijnmond van vandaag met een liedje van de broer van Nene. Die heet niet Jaja. Maar Eagle Eye, en dan kun je zachteraan vastraden. Safe Tonight komt eraan.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
20: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Oma!
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
27: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Zijn zus had eerder de hele grote hits. Dat is Nee Nee en dit was Eagle Eye Cherry. Met Safe Tonight. Goedenavond moeten we inmiddels zeggen. Welkom bij Afslag Rijnmond als je net je radio aan hebt. We zijn er nog een uurtje. En in dit laatste uur gaan we je natuurlijk weer om een hulp vragen. Welke muzikale richting wij opgaan. In ieder geval in twee gevallen. Dat is de lekker lange laatste aan het einde. En zometeen staat er ook alweer een afslag voor je klaar. Eerst maar even de hitte. Want tijdens onze uitzending werd bekend dat het morgen, vannacht eigenlijk, code rood wordt. Gevaarlijke hitte. Er zijn vanaf vandaag al verschillende koelteplekken in het land. En ook in onze regio. We spraken bijvoorbeeld met een kerkwerker in Papendrecht, de Ark. Daar kunnen mensen terecht voor koelte en gezelligheid. Dat was ook belangrijk begrepen bij het gesprek. En ook de grote kerk in Dordrecht is bijvoorbeeld open. En zo zullen er veel buurthuizen en kerken zijn. Waar ze airco's en ventilatoren hebben staan draaien om de mensen te ontvangen. Om ze een beetje koelte te geven.
1: Nou,
0: de luisteraars komen
1: toch?
0: Ook met tips, toch?
1: Ja, ook als je het hebt over ventilatoren.
0: Ja.
1: Er is een luisteraar, Rob, die heeft ons een foto, een filmpje zelfs gestuurd. Van zijn ventilator. Met,
0: maar wat hangt daar aan dan?
1: Daar hangen twee flesjes water die hij uit de diepvries heeft gehaald.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dan zijn het flesjes uit de vriezer.
0: En wat dan, is daar het voordeel van?
1: Nou, dan blaast het koud water. Of koude lucht. Want normaal gesproken, ook als, het, als je een ventilator hebt, dan blaast het nog steeds warm lucht. Omdat het, het is gewoon warm.
0: Dan heb je wel een windje, maar dan krijg je toch warme lucht in je
1: Dat. Huis. En als je het koud wilt, dan zetten. Dat had ik al wel gehoord. Maar ik wist niet of het werkt of niet. En hij zegt, dat werkt zeker weten.
0: Okay.
1: Dus, nou, dat ga ik dus ook proberen.
0: Ja, dus jij staat met je kakkies in het water en
1: zeker.
0: Je doet dit.
1: Okay, nou dat. Ondertussen sta ik nog steeds sta ik weer met mijn kakkies in het water. En Arita zegt erbij, en als het echt niet verantwoord is, sluiten ze het festival toch wel. Het is ook wel gelukkig aan het water.
0: Ja, dat gaat over Concertzie waar jij morgen naartoe gaat. Dan heb je wellicht nog een aantal vragen over wat wordt jouw eerste festival. Ik wil ook nog even zeggen dat we vanmiddag ook met Wally spraken. Walter van de Bode in het Stadhuis Rotterdam, die gaat met pensioen morgen, dus bij Code Rood.
1: Ja.
0: En dan wordt het, geloof het of niet, een drukke dag. Niet alleen omdat hij afstand neemt, maar het is 26 juni 2026. En dat is een datum waar veel mensen gaan trouwen. Dus er zijn veel stelletjes. En Wally heeft al gezegd, het is mijn afscheid. Ik heb 20 kilo kip staan klaarmaken.
1: Jeetje.
0: Er zijn ook vegetarische maaltijden, zei hij. Maar hij komt dus met heerlijke Surinaamse gerechten. En dan gaat hij al die mensen nog even trakteren en vetteren. Dat is mooi, toch?
1: Ik vind het superleuk van hem.
0: Hartstikke goed. Dat is Wally en dat is morgen op het Stadhuis. Dit is Britney Spears, Baby One More Time.

0: Britney Spears dus met Hit Me Baby One More Time. Het is tijd voor de eerste afslag. Tijd voor jullie luisteraars om mee te bepalen welke afslag we gaan nemen, welke muziek we gaan draaien. Het is nu een keuze tussen twee werelden. De Wild World van Maxi Priest of de wereld waarin iedereen welkom is en die ook van iedereen is, van The Scene. Dit is de keuze.
1: Nemen we afslag 1?

De keuze is aan jullie. Ga je voor het lekkere, relaxte pop-reggae-liedje van Maxi Priest, Wild World, of ga je voor de scheurende gitaren die bij The Scene horen? Iedereen is van de wereld. Maxi Priest is 1, The Scene is 2. Ga je gang. Wij zien alles wel weer verschijnen in de app. En dan gaat Feza alles weer inkloppen in dat mooie schemaatje wat ze altijd voor zich heeft.

0: Simply Red, hit na hit in de jaren 80 en de jaren 90. Dus dat past precies in die week waar wij middenin zitten. De 90s en 80s week. Je hoorde The Right Thing. Het is tijd voor de uitslag. Afslag 1 of 2. Wat mag ik van jullie gaan draaien? Maxi Priest met Wild World of the Scene. Iedereen is van de wereld. Het Excel-schemaatje is weer ingevuld, Veza.
1: Jazeker.
0: Lees voor uit eigen werk.
1: Ruud, Agnes, Arita, Ria, Sylvia, Phil en Henk zeggen afslag 1. Mm-hmm. En dan zeggen Guido, Raymond, Anja, Astrid, Dennis, Leo afslag 2. Mm-hmm. En ook Jeroen en Sandra, Hanny, Yvonne, Regina en Annelies. En Annelies zegt erbij: met deze krankzinnige warmte hef ik mijn glas op afslag 2. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
0: En dat is precies wat Telau zingt. De scene, jullie keuze. Iedereen is van de wereld. Zometeen de keuze, de lekker lange laatste. En daar gaan we de clubs induiken.

0: Afslag 2 was Iedereen is van de Wereld, The Scene.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Gaan het laatste half uurtje in. Met zometeen de lekker lange laatste. Eerst nog even stelt Vezel je op de hoogte waar de files in onze regio staan.
7: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer, 5 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Dan staat het tussen Werkendam en Gorkum vast. 4 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. En nog een auto met pech op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Zorgt voor een file tussen Willemstad en de Haringvlietbrug van 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging.
0: We leefden vandaag in code oranje. Het was zeer warm. Maar morgen vrijdag gaan we naar code rood. Dan is er in heel het land en ook in onze regio dus sprake van extreme hitte. Dat weeralarm is dus afgegeven, behalve in het noorden en in Zeeland. Vanavond blijft het nog lang zonnig. De zon gaat onder om 6:50. De nacht verloopt helder en uitzonderlijk warm. Want de minimumtemperatuur ligt tegen het eind van de nacht ergens tussen de 22 en de 25 graden. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Aris van Meteren.
8: Rijkswaterstaat adviseert om morgen niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. En wie toch in een auto moet stappen, die moet voldoende water meenemen en een paraplu of parasol. Dat is nodig omdat wie onderweg pech krijgt, dan meteen ook te maken krijgt met extreem hoge temperatuur. Het wordt natuurlijk sowieso al gloeiend heet morgen, maar boven asfalt is het nog veel warmer. Rijkswaterstaat heeft al meer mensen op de weg om pechgevallen zo snel mogelijk af te handelen. De gemeente Rotterdam kampt met forse extra kosten door het nieuwe boekhoudsysteem. Om het programma in gebruik te kunnen nemen heeft de gemeente 44,5 miljoen euro moeten ophoesten, terwijl er 16 miljoen was begroot. Ook de jaarlijkse kosten om het programma te kunnen blijven draaien zijn een stuk hoger. De gemeente onderzoekt nu of het systeem kan worden versimpeld om kosten te besparen. En dan uitgerekend vandaag een opmerkelijk bericht van het kledingmerk met de drie strepen. Want dat merk komt met een opblaasbaar jack en een korte broek met airco. Het idee is van ontwerper Rick Owens. Mensen met het systeem dat in een James Bond film niet zou misstaan als je op internet kijkt, die kunnen de kleding met één druk op de knop opblazen en dan blijf je lekker cool.
0: Heb je wel eens een cool vest aangehad, Aris?
8: Nee.
0: Dat is echt wel heel fijn als het echt heel warm is. Dan blijf je echt, heel je lichaam blijft dan cool. Maar dit zit in een broek, begrijp ik.
8: Dit zit in een broek en de jas, die blaast op als een soort luchtballon. Die
0: oh, dus
8: echt,
0: dan
8: zo'n heel bolletje loop je
0: Michelin
8: dan.
0: Michelin-mannetje.
8: Ja, zo loop je dan ongeveer rond. En het is zwart met de drie witte strepen erop. Ja. Maar toch is het cool.
0: Kijk aan. Dankjewel, Aris.
8: Yo.
9: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: En ondanks die warmte en de hitte gaan wij gewoon even Braziliaans dansen.
9: Radio met een grote R.
0: Samba. Want dit is Bellini, Samba de Janeiro.

0: moeilijk hè, Feza? De samba dansen in je emmertje met water.
1: Ja, daarom heb ik het ook maar niet geprobeerd.
0: Nee, en ik begreep ook dat je een beetje last krijgt van zwemmersjeuk.
1: Volgens mij komt het door Marion gisteren. Ja. Want zij heeft ook eventjes gebruik gemaakt van mijn emmer.
0: Toch niet hetzelfde water, neem ik aan?
1: Nee, dat niet. Maar ja, ik weet niet. Zijn ze dan blijven achtergebleven? Ik weet niet, ik durf het niet meer...
0: Die schimmels en zo.
1: Ja.
0: Nou, goed. We gaan naar de lekker lange laatste. Op weg naar de lekker lange laatste. Daarvoor duiken we diep de clubs in van de jaren 90. Toen jongeren nog uitgingen en de clubscene nog zeer levendig was. Ik ga je twee liedjes laten horen die ook hitjes zijn geworden. Plastic Dreams van JD of Infinity van Guru Josh. Dit is de keuze voor de lekker lange laatste.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Dat is dus de keuze. Ga je voor 1 Plastic Dreams van JD? Dat is dus eigenlijk Robin Albers. Die man die we voor de AVRO vroeger top op radio presenteerde. En later For Those Who Like To Groove. Of wordt het Guru Josh met Infinity. Zou je ook nog kennen van deze eeuw. Een hit geweest in een remix. 1 is Plastic Dreams, JD, 2 is Infinity Guru Josh. En ik heb van beide extended versions, die 1 is wel 10 minuten. Dus kom erop met je keuze.

0: Human Nature was dat van Michael Jackson. We gaan op weg naar de lekker lange laatste. Het is 7:15. Dat betekent dat het echt een lekker lange laatste wordt. En dan weet ik al een beetje welke kant het op gaat.
1: Ja.
0: Maar Feza, ik wil nog even weten, heb jij nog een festivalvraag aan mij? Want jij gaat morgen naar Concert at Sea, als alles doorgaat. En het wordt jouw doop eigenlijk. De eerste keer dat je meerdere dagen naar een festival gaat.
1: Ja. Nou, ik vroeg me alleen even af of jij iets denkt van, hier moet je echt aan denken, want je hebt me niet gevraagd. En je komt er waarschijnlijk ook niet op met één keer zo'n festival. Ik heb al die festivals achter de rug. Dit moet je echt weten, of dit moet je meenemen, dit moet je doen, dit moet je niet doen.
0: In dit geval zou ik zeggen, schroom niet om te blijven smeren.
1: Ja?
0: Schroom niet om water te blijven drinken vanwege de hitte. Maar geniet vooral van jezelf, de muziek en de mensen met wie je bent. En probeer je ook niet te veel ergeren, wat ik af en toe wel eens doe, merk ik de laatste tijd aan andere mensen om je heen die een andere festivalbeleving hebben. Daarmee bedoel ik gewoon tussen allerlei liedjes door te zitten te gaan kletsen of selfies te gaan zitten nemen. Daar moet je een beetje van je afschuiven.
1: Ja, wel echt gewoon genieten, hè? Precies.
0: Dus ik zou zeggen, veel plezier in Code Rood Concert at Sea.
1: Dank je
0: morgen. En met welke mogen we eruit?
1: Nou, ik heel veel gestemd. Ik dacht, ik neem even één opmerking mee van de winnende afslag, van een winnende afslag. En dat is Regina, die zegt, echt cool die twee lange laatste. Afslag 1 past goed bij deze hitte.
0: En afslag 1 is dus JD, Plastic Dreams, the long version. Dat betekent 10 minuten lang naar de klanken van DJ Robin Albers luisteren. De Avro-DJ die For Those Who Like The Groove presenteerde en DJ omdraaide zijn artiestennaam met JD. Veel plezier dit weekend ook wat je gaat doen en hou je hoofd cool. Feza, veel plezier morgen.
1: Doei.
0: Doei, tot de volgende. We'll

0: De lekker lange laatste.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Oh, verkeerde knopje. Scholen blijven morgen massaal dicht vanwege code rood. Een overzicht is er nog niet, maar verenigingen van basisscholen en middelbare scholen zeggen dat vooral scholen zonder goede airco de deuren sluiten. Ook in Holland, in Rotterdam, blijft dicht. Kinderopvangorganisatie Kiddo's met 30 vestigingen in Rotterdam, Hoogvliet, Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht gaat morgen niet open. Ook de rechtbanken schrappen alle zittingen morgen. Rijkswaterstaat adviseert om morgen niet de weg op te gaan. Maar wie denkt thuis te blijven en de boodschappen of de maaltijden te laten bezorgen, heeft pech. Een grote supermarkt bezorgt morgen niet en ook thuis bezorgd ligt stil. Het nieuwe boekhoudprogramma van de gemeente Rotterdam valt fors duurder uit. Om het programma te kunnen gaan gebruiken heeft de gemeente uiteindelijk 44,5 miljoen euro moeten ophoesten, terwijl er 16 miljoen was begroot. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten om het programma te kunnen blijven draaien zijn een stuk hoger. Oorzaak is dat het programma helemaal moet worden aangepast aan de processen van de gemeente. Het stadsbestuur onderzoekt nu of het systeem kan worden versimpeld om kosten te besparen. Rotterdam verlengt de noodopvang voor statushouders op rivierschip de Silja. De 2000 opvangplekken zijn ook in 2027 nog nodig. Het duurt een tijd voordat er genoeg woonruimte is gevonden. En zo lang kan de stad niet zonder de noodopvangplekken op de Silja. Die kan langer blijven liggen in de Merwehaven, omdat de ontwikkeling van het gebied vertraging oploopt door juridische procedures. Ook verlengt de gemeente de opvang van andere van 500 asielzoekers op 5 andere rivierschepen. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. De olietanker voer op de Middellandse Zee bij Sicilië toen militairen van de Franse marine de controle overnamen. President Macron heeft beelden gepost op social media waarop is te zien dat zwaar bewapende militairen vanuit een helikopter op het dek landen. Rusland probeert met schepen die onder de vlag van andere landen varen om de sancties te omzeilen. Het weer dan, vanavond en vannacht, dan koelt het maar heel langzaam af en de temperatuur komt uiteindelijk nauwelijks onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, dan wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
16: Oh ja joh?
15: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
17: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
18: 80s en 90s week.
17: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang... muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

got tonight who needs tomorrow? We've got tonight, babe.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwap. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
6: Het is 8:00, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Edis naar achter zo dadelijk, eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een brand bij motocrossclub in Blijswijk zorgt voor veel rook. Een bijgebouw op het terrein aan de Groendalseweg staat in lichte laaien. De brandweer raadt mensen aan om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand bij motocrossclub Blijswijk is nog niet bekend. En hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. Een overzicht van alle scholen die de deuren dicht houden is er niet. Dat geldt ook voor kinderopvangorganisaties die sluiten. De kinderopvang kan ervoor kiezen om een tropenrooster in te voeren, waardoor ze eerder sluiten. Diergaarde Blijdorp sluit morgen ook uren eerder. Al om 2:00 's middags gaan de hekken dicht. Blijdorp zelf spreekt van code rode panda. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de luchtkwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name de kustgebieden last van luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. De olietanker voer op de Middellandse Zee bij Sicilië toen militairen van de Franse marine de controle overnamen. President Macron heeft beelden gepost op social media waarop is te zien dat zwaar bewapende militairen vanuit een helikopter op het dek landen. Rusland probeert met schepen die onder de vlag van andere landen varen sancties te omzeilen. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het, net als vandaag, snikheet. Zelfs nog iets warmer, 37 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. 80's naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

Elke doordeweeksavond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Het is 9 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's na 9, eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een brand bij de motocross club in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. Een kwartier geleden was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan bij de motocross club in Blijswijk is niet bekend. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de luchtkwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Zout helpt om de temperatuur te verlagen. Meer gemeenten doen dat, maar Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat overgaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht, dan daalt de temperatuur maar heel langzaam en komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het heet, nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
0: Dit
8: Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.
11: Vlieg met me mee naar de regenboog!

We hebben dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken morgen vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na twee zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam, Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder het puin liggen. Officieel staat het dodental in Venezuela op 200, maar er liggen nog heel veel mensen onder het puin. Burgemeester Schouten heeft ijsjes uitgedeeld in Rotterdam-Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zorg voor verkoeling en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo heeft burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina laten weten. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat. Rijkswaterstaat niet, want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het nieuwe boekhoudprogramma van de gemeente Rotterdam valt fors duurder uit. Om het programma te kunnen gaan gebruiken heeft de gemeente uiteindelijk 44,5 miljoen euro moeten ophoesten, terwijl er 16 miljoen was begroot. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten om het programma te kunnen blijven draaien zijn een stuk hoger. Oorzaak is dat het programma helemaal moest worden aangepast aan de processen van de gemeente Rotterdam. Het stadsbestuur onderzoekt nu of het systeem kan worden versimpeld om kosten te besparen. Nederlanders moeten flink minder gaan drinken, vindt de Gezondheidsraad. De raad adviseert de overheid om alcohol voortaan uit de supermarkt te bannen of hogere accijnzen in te stellen. Volgens de raad verhogen bier, wijn en andere alcoholische dranken de kans op zeker 7 soorten kanker. En een veilige ondergrens is er niet. Het aantal volwassenen dat drinkt neemt al een tijdje wel af. In 2014 zei 81% wel eens te drinken en 10 jaar later was dat 76%. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog heel lang warm en het koelt uiteindelijk niet verder af dan iets onder de 25 graden. Morgen krijgen we een snikhete dag met 37 graden op de thermometer. KNMI geeft code rood. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
3: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
3: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: could.
1: Thank you.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: It's a rainy afternoon, 1990.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.